0: Okay. Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
0: Dit is
2: I run my life in crooked lines.
0: De nieuwe Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. En rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder en het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.
2: Ja, goedemorgen. 6 uur geweest op dinsdag 21 juli. Een nieuwe dag van Radio Oost is weer begonnen. En je bent weer bij en Benjamin is er ook weer.
3: Goedemorgen.
2: Goeiedag. Hoe is het?
3: Goed, wel een beetje moe. Gisteren was er een hoop gebeurd in ons huis met de nieuwe riolering aansluiting. Maar het is allemaal goed gekomen gelukkig.
2: Ja.
3: Nog een grote berg zand bij ons in de woonkamer. Moest allemaal weer opgeruimd worden. Maar gelukkig is dat allemaal achter de rug.
2: Want wat moest er exact gebeuren?
3: Ja, een nieuwe aansluiting. We moesten echt een nieuwe riolering aansluiting richting de weg. Dus we moesten dan losgekoppeld worden van de buren, als het ware. Dus we hebben nu de eigen riolering. Dus die moet niet meer verstopt raken, als het ware.
2: Dat zou natuurlijk wel fijn.
3: Dat zou heel fijn zijn, want dat was om de 4-5 weken was het toch wel een probleem met de verstopping.
2: Ja?
3: Ja, dat gebeurde heel vaak. Maar nu gelukkig niet meer. Tenminste, daar gaan we vanuit. Het is allemaal goed gegaan.
2: Ik hoop het. Nou ja, welkom in het leven van mensen met riolering.
3: Ja, het volwassen zeggen. Leven. Ja. Dan, hoe is het met jou dan?
2: Ja, prima. Prima. We zijn er weer. Iets beter geslapen dan gisterochtend. Zat ik hier met Job allebei met 4 uur slaap vanwege de WK-finale. Ja. Gistermiddag ook bijna 3 uur geslapen. Dus
3: dat mag ook wel.
2: Hebben we weer recht getrokken.
3: Ja.
2: En gisteravond ook op tijd erin. Dus,
3: ja, dat is lekker.
2: We zijn er weer fris en fruitig op deze dinsdagochtend om jou een vliegende start van je dag te geven. Inchecken kan ook weer voor de club van Vroege Vogels. De incheckbalie is geopend bij deze. Waarom ben je wakker vanmorgen? Wat maakt dat je wakker bent? Wat ga je doen vandaag? En wat is je uitzicht voor vandaag? Zijn we ook wel benieuwd naar. Je kan een foto sturen naar de Oost-app. Zijn we heel erg benieuwd naar. Ochtendkranten nemen we zo meteen met je door. En een overzicht van het nieuws uit Overijssel komt er ook aan. En zoals altijd, heel veel goede muziek. Ook op deze...

0: Je dinsdag is begonnen met de Sjoep Sjoep Song op Radio Oost. En die dinsdag is 21 juli. Wat gebeurt er vandaag allemaal in de provincie?
1: Een hele hoop. Een man van 19 uit Almere en een 21-jarige man uit Meppel staan terecht voor een dodelijke schietpartij in Meppel in november vorig jaar. De verdachten zouden die vrijdagmiddag meerdere kogels op een 26-jarige man uit Graalte hebben afgevuurd. Een van de kogels trof hem dodelijk in zijn hoofd. Volgens justitie was er sprake van moord. De twee verdachten hadden afgesproken met de Raaltenaar op een rustige plek waar geen camera's hingen. Hier zouden ze in hun auto hebben gewacht tot het slachtoffer kwam opdagen.
0: Nog een rechtszaak. Een 40-jarige man uit Oldenzaal die moet opnieuw op een voorbereidende rechtszaak komen voor de rechter, omdat hij twee vrouwen zou hebben aangerand. Zou op 1 februari in Hengelo zijn gebeurd. Hij zou zich toen hebben voorgedaan als taxichauffeur, waarna hij de slachtoffers in zijn bestelbus zou hebben aangerand.
1: Ja, dan naar het Gelderse Borculo. Zijn meerdere eerbetonen aan de overleden Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink. In de etalages van winkels in het centrum worden foto's van Dieperink met een persoonlijke tekst getoond. Daarnaast speelt het carillon van de Joriskerk rond 11:50 Sinterklaasliederen. Inwoners met een Sint-Nicolaasvlag worden gevraagd die half stok te hangen. Dieperink speelde jarenlang de rol van Sinterklaas tijdens intochten in het stadje. De uitvaart van Dieperink vindt vandaag in besloten kring plaats.
0: Internationale zaken dan, hoorde je net ook al over in het NOS-journaal. De nieuwe Britse premier Andy Burnham die kondigt vandaag maatregelen aan die de stijgende kosten voor Britten moet tegengaan. Daarmee wil hij inwoners financiële ademruimte geven. En hij gaat ook uitleggen hoe de regering die maatregelen wil betalen. Gisteren gaf hij namelijk zijn eerste toespraak als nieuwe premier van Engeland. Hij wil grote economische en politieke veranderingen doorvoeren.
1: Ja, wat hoor ik nou? Iets van 7 premiers in 10 jaar.
0: Sinds de Brexit is het daar echt een enorm zootje.
1: Ja,
0: en dit is weer een nieuw iemand met nieuwe hoop.
1: Ja.
0: Benieuwd hoe snel hij vastloopt. Ja,
1: nou, wat goed is natuurlijk, nieuwe hoop.
0: Nee, maar, zeker.
1: We gaan het allemaal meemaken. Politieke veranderingen doorvoeren, dat is iets wat inderdaad nodig is. Iets anders dan in Oud-Marsum, terug naar Overijssel. Daar is vandaag de nostalgische oogstdag. De pachters van Hoeve Springerdal halen de oogst op traditionele wijze binnen met oude werktuigen en met paard en wagen.
0: De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse begint vandaag. De eerste lopers zijn al onderweg. Meer dan 45.000 mensen uit meer dan 70 landen doen ermee, variërend in de leeftijd van 11 tot 90 jaar oud. 4 dagen lopen dus 30, 40 of 50 kilometer per dag. En de wandelaars op de 50 kilometer die zijn als eerste van start gegaan, gevolgd door de deelnemers op de 40. En die van de 30 kilometer die starten als laatst.
1: Ja, je gaat op tijd naar bed, maar je gaat nog wel even Tour de France kijken, denk ik, vanmiddag.
0: Ja, zo'n ploegentijd is, vind ik nooit heel boeiend. Woensdag, donderdag, vrijdag zijn volgens mij 3 bergritten achter elkaar.
1: Daar blijf je vol op.
0: Woensdag is nog een sprint. Nee, donderdag, vrijdag, zaterdag. Dan zijn er 3 laatste bergritten. Die vind ik nog wel interessant.
1: Nou, dan kun je vanmiddag wel even bijslapen. Dan de Ronde van Frankrijk gaat de laatste week in. Na een rustdag wacht het peloton een individuele tijdrit over 26,1 kilometer van Evian-le-Bain.
0: Denk ik.
1: Een mooie naam altijd, hè. Naar Tonon-le-Bain. Tadej Pogacar lijkt op weg naar zijn 5e eindzege. De Sloveen heeft 5 minuten voorsprong op de Belg Remco Evenepoel. De nummer 2 in het klassement.
0: Ja, want Vingegaard is er natuurlijk niet meer bij. Gisteren uitgebreid besproken in onze tourrubriek. En straks na 7:30 dan gaan we opnieuw vooruitkijken naar die tijdrit. Dus.

0: 3, 2, 1. Hij is er maar.
1: Ja, het is hier echt schitterend. Maar ook op de fiets en lopen, het is hier echt een prachtig gebied.
2: Zomer in Overijssel.
3: Met de kaart lezen?
4: Nee, mijn vrouw is een navigator.
3: Ja, u leunt op een zadel nu. U denkt van, het komt niet goed hoor vandaag. Maar we zien wel waar het eindigt.
2: Zomer in Overijssel.
5: Ik heb echt serieus hoogtevrees.
6: Weet jij hoe hoog het is?
7: Geen idee.
8: Kom vooral naar Zwolle, kom vooral voor de Blauwvingermarkt ook. Heel erg een aanrader. Maar het is hier

0: Abel op Radio Oost. En neem me mee.
1: Het krantenoverzicht.
0: Wat staat er allemaal in de krant vanmorgen?
2: Ik heb de Tubantia voor me. Het gaat over eten niet. Stap in de goede richting is de kop. Nabestaanden zijn dankbaar, maar vooral opgelucht nu de strafklacht wegens doodslag tegen de voormalige asbestproducent eten niet overeind blijft. De rechtbank bepaalde afgelopen vrijdag dat de strafzaak niet is verjaard. Ja, waar gaat het allemaal over? Nabestaanden verenigd in het comité asbestslachtoffers wachten al jaren op vervolging van de voormalige asbestproducent. Ze deden in 2019 aangifte. In 2025 besloot het Openbaar Ministerie die zaak voor de strafrechter te brengen. De poging van Eteniet die klacht tegen te houden door te pleiten voor verjaring van de relevante delicten sneuvelde. Afgelopen vrijdag bepaalde de Almeloze rechtbank namelijk dat de strafklacht wegens doodslag op twee ex-werknemers en de vrouw van een van hen blijft staan. En de zaak gaat dus door. Een pagina verder. Ja, wanneer is een strafzaak nou echt verjaard? Het is lastig om dat aan te geven. Wat kwesties als deze lastig maakt is dat verjaring lang niet altijd eenvoudig is en ook nog wel eens wordt veranderd. En vanaf wanneer geldt zo'n termijn? Dat is een moeilijke vraag, maar daar wordt verderop in het artikel nog wel antwoord op gegeven. In de Tubantia dus over eten niet.
0: Op de voorpagina van NRC gaat het over de begrotingsonderhandelingen voor het kabinet Jetten. Krijgt het kabinet de bonden, pro en de VVD over de streep? Dat is de vraag. Het kabinet moet namelijk in 1 maand de begroting rondkrijgen. We gaan namelijk alweer richting Prinsjesdag. Een meerderheid vinden voor bezuinigingen en de vakbonden moeten ook aan tafel zien te komen. De rechtvaardigheid van het stelsel staat op het spel, schrijft de krant. Augustus is een moeilijke maand in Politiek Den Haag, want in de vakantiemaand voor Prinsjesdag moeten kabinetten vaak lang onderhandelen, nachtbraken en inbinden. Maar deze augustus wordt wel heel ingewikkeld, klinkt het vanuit de coalitie. In de zwaarste politieke onderhandelingsronde van het jaar moet het kabinet de begroting voor 2027 rondkrijgen. En die is brozer dan normaal, want het kabinet wil stevig bezuinigen op sociale zekerheid. En daar is geen meerderheid voor. En we zitten voor het eerst in de geschiedenis met een minderheidskabinet. Dus ja, die meerderheid heb je wel nodig.
2: Ja, je zei het net al, sociale zekerheid. Nou, Telegraaf heb ik voor me liggen. Economie gaat bijna stilvallen, staat hier. Het oplaaien van de oorlog in Iran zorgt ervoor dat de Nederlandse economie in de tweede helft van dit jaar nagenoeg stilvalt. Bedrijven krijgen steeds meer last van de hoge energieprijzen, waardoor onder meer het vervoer van hun spullen snel duurder wordt. Dat berekenen ze door aan de consument. Een Rabo-econoom zegt: de mensen voelen de gevolgen van de strijd in het Midden-Oosten nu vooral aan de pomp. Maar de komende maanden komen de effecten ook elders aan de oppervlakte. De gasprijs is gestegen en zal de komende periode naar verwachting hoog blijven. Als gevolg daarvan zullen boodschappen en diensten als uit eten gaan op een gegeven moment ook duurder worden.
0: Dan het Financiële Dagblad schrijft dat het merendeel van de 90 industriële bedrijven rond kwetsbare natuurgebieden niet weet wat de gevolgen zijn van de stikstofplannen van het kabinet. Onzekerheid voor de sector rondom stikstof en verduurzaming houdt dus langer aan en investeringen blijven daardoor ook uit, blijkt uit een rondgang van de krant. Onlangs presenteerde het kabinet natuurlijk de plannen die de stikstofuitstoot moeten terugdringen. Raakt niet alleen boeren, maar ook industrie rondom kwetsbare natuurgebieden. Los van het hoofddoel voor de sector. In 2035 moet de industrie namelijk de helft minder ammoniak uitstoten dan in 2019. Bieden de plannen nog weinig houvast voor bedrijven.
2: Jij was bij de Zwarte Cross.
0: Dat klopt.
2: Vorige week. Je bent toevallig niet in het ziekenhuis beland daarna.
0: Nee.
2: Gelukkig. Nou, heel veel mensen die zijn wel in het ziekenhuis terechtgekomen. Bezoek aan Zwarte Cross eindigt voor tientallen mensen in het ziekenhuis. Ruim 80 mensen zijn de afgelopen dagen tijdens of na een dagje Zwarte Cross in het ziekenhuis beland. Het was een druk weekend, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. Maar we waren daarop voorbereid. Ja, ongeluk zit in een klein hoekje. Had onder andere te maken met de stuntmannen natuurlijk. Die over de megatent vlogen met een katapult. Die raakte onder andere gewond. Ook raakte een deelnemer van de brommerklasse gewond. Hij moest met de ambulance mee naar het ziekenhuis in Enschede. Maar het was niet alleen maar wat op de Zwarte Cross zelf gebeurde. Woordvoerder doelt dan bijvoorbeeld op iemand die onderweg naar huis van de fiets is gevallen. Merendeel van de patiënten kampte met breuken of snijwonden. En dan te bedenken dat lang niet iedereen bij ons terechtkomt, stelt de woordvoerder. Dus veel mensen die dus wel gewond zijn geraakt, maar het gebeurde niet allemaal op terrein van de Zwarte Cross.
0: Dan nog een verhaal van de NOS. Het Trimbos Instituut gaat nieuw onderzoek doen naar zelfmedicatie. Gaat erbij om mensen die online medicatie kopen zonder toezicht van een arts. Trimbos wil achterhalen hoe groot die groep is en waarom mensen online oplossingen zoeken. Trimbos deed eerder al onderzoek naar het online aanbod van dat soort middelen, maar volgens het instituut is er nog geen helder beeld van wie er nou hiervan gebruik maken en vooral waarom ze dat doen.
2: Je had het net al even over Rob Jetten. Hij gaat toch niet abseilen, hè, van de Euromast.
0: Dat is toch jammer. Wat was dat ook alweer? Ja. Ging dat ook alweer over?
2: De minister-president Rob Jetten die kan donderdag de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten niet vergezellen als ze van de Euromast gaat abseilen. De reden is dat de agenda van Jetten het niet toestaat aanwezig te zijn.
0: Oh, dat had hij wel beloofd?
2: Ja, hij had het wel beloofd. Schouten beloofde van de Euromast af te dalen als er bij de gemeenteraadsverkiezingen een hogere opkomst van kiezers zou zijn dan de vorige keer. Ja, dat lukte. De opkomst was iets hoger dan in 2022. En ook Jetten zou abseilen bij een hogere opkomst. Helaas.
0: En dan nog dit verhaal uit de Telegraaf. Over een maandje is de laatste Formule 1 race op het circuit van Zandvoort in Nederland. Daarna verdwijnt dat circuit van de kalender. En een Nederlandse race op Assen gaat er niet komen. Dus de Nederlandse race verdwijnt sowieso. In aanloop naar de voorlopig laatste Nederlandse Formule 1 wedstrijd volgende maand in Zandvoort wordt definitief duidelijk dat die race niet naar het TT-circuit in Assen verplaatst, schrijft de Telegraaf. De directie van het motorcircuit in Drenthe is de laatste weken hebben ze te horen gekregen dat de Formule 1 kalender tot en met 2030 vol zit en dat ook daarna de kansen vrijwel nihil zijn om een wedstrijd in de koningsklasse van de autosport toegewezen te krijgen. Ze hangen nogal wat eisen aan natuurlijk. En je moet heel wat geld meebrengen wil je zo'n race organiseren. Dus over een maandje op Zandvoort de laatste voor wie weet wel hoe lang. De vorige keer duurde het ook meer dan 30 jaar. En als Max er straks mee stopt, dan dooft het Formule 1-vlammetje in Nederland ook heel snel, denk ik.
2: Dat denk ik ook, ja.
0: Dus geniet er maar van volgende maand.

0: UB40 stonden afgelopen zaterdag nog op de Zwarte Cross.
1: Jo.
0: Jazeker.
1: Zulke grote namen komen daar natuurlijk.
0: Ik ben langs het hoofdpodium gelopen waar ze stonden.
1: Even hallo gezegd.
0: Ik was niet geboeid.
2: Nee? Oh, ben ik nu heel erg... Nee.
1: Dat heb, niet?
0: Nee, ja. Het trok me niet echt.
1: Nee, oké.
0: Maar ja, zeker dit soort grote namen stonden ook op de
1: langs de grote hits.
0: Daar gaan we het niet over hebben. Wel over het nieuws uit Overijssel, Benjamin Borgman.
1: Het Wilmingtheater en Muziekcentrum in Enschede hebben vorig jaar opnieuw verlies geleden. Volgens het jaarverslag sluit de Twentse Schouwburg het jaar af met een tekort van €144.000. De directie wijt dat aan stijgende personeelskosten, tijdelijke inhuur van management en extra uitgaven rond het 700-jarige bestaan van Enschede. Ook het aantal betalende bezoekers daalde. De Raad van Commissarissen noemt de cijfers teleurstellend. Samen met de directie wordt gewerkt aan een plan om het theater weer financieel gezond te maken. Een week na de grote brand bij camping De Haar in Agelo richt de eigenaar zich weer op de toekomst. Hoewel het restaurant volledig werd verwoest, draait de camping deze zomer grotendeels gewoon door. Volgens de eigenaar is dat onder andere te danken aan de enorme hulp uit de omgeving.
3: Wij wonen hier in Agelo en dat is nabuurschap. We hebben heel veel nabuurschap gehad, zeg maar. Dus dat gaat echt zo gek niet. Je kunt zo gek niet bedenken. Alles wordt aangeboren, zeg maar. Je hoeft eigenlijk bijna zelf moet je wel heel veel doen, maar echt de heel veel dingen worden gewoon spontaan opgepakt. Dus dat is echt ideaal.
1: Na het opruimen van asbest kon het grootste deel van de camping weer open. Alleen het centrumgebouw blijft voorlopig gesloten. Er is een inzamelingsactie gestart door het personeel om de camping-eigenaren te steunen. Leraren laten zich bij het geven van een schooladvies onbewust beïnvloeden door de prestaties van de klas. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die dezelfde score halen op de eindtoets krijgen vaker een hoger advies als ze in een minder presterende klas zitten. Zitten de leerlingen in een beter presterende klas, dan krijgen ze dus een lager advies, ondanks diezelfde score. Opvallend is dat juist leraren met de meeste ervaring zich sterker laten leiden door het niveau van de klas bij het bepalen van het schooladvies. En de Nijmeegse Vierdaagse, waar ook veel mensen uit Overijssel aan meedoen, is vanochtend vroeg van start gegaan. Om 4:00 begonnen de eerste deelnemers aan de 50 kilometer. In totaal hadden zich 47.000 wandelaars ingeschreven. Al verschenen ruim 1200 van hen niet aan de start. De eerste etappe van vandaag gaat door de Betuwe. Het is de 108e editie van het populaire wandelevenement. Na 7:00 bellen we met Lucy uit Weerselo. Zij loopt met haar kleindochter de Wandelvierdaagse. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
0: Dan het weer voor deze dinsdagochtend krijgen we van Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Bastiaan.
0: Het is een beetje wennen, ook rond 5:00 ochtends op de fiets, dat het zowaar fris voelt.
4: Ja, ik geloof het, want dat bevestigt ook wel de temperaturen. Bijvoorbeeld in Heindel was het als minimum 7,4. In Ommen 5,5, regio Steenwijk lag hoger 8 tot 9. Maar
0: 5 graden zelfs, ja.
4: 5 graden, maar dan komt hij. Dat is het KNMI station Twente. Was het op 1,5 meter 5,1. Maar vlak boven de grond 10 centimeter min 0,1. Dus grondvorst. Dat was ook het enige station in Nederland waar ik het zag. Maar het is toch wel bijzonder zo in de tweede helft van juli, terwijl de hondsdagen begonnen zijn, hè, de warmste periode van het jaar, dat het toch eventjes net onder nul komt op 10 centimeter.
0: Ja, maar misschien ook wel lekker dat de huizen weer wat kunnen afkoelen deze dagen. Gaat het wel opwarmen vandaag?
4: Ja, het gaat zeker opwarmen. Ik denk dat we gewoon een hele aardige dag krijgen. Op dit moment voor een groot deel de provincie onbewolkt. Behalve in het oosten, daar is wat bewolking ontstaan. De afgelopen paar uur hier en daar ook mist. Diezelfde KNMI-station Twente zat rond 6:30 nog, ik moet het goed zeggen, rond 6:00 rond 900 meter zicht. Maar dat zal nu wel verdwenen zijn. En wat voor dag krijgen we dan? Een dag met flinke zonnige periode. Er gaan ook stapelwolken ontstaan hier en daar. Er zitten dus al een paar wolkenvelden. En het warmt lekker op. Temperaturen zo'n 22 in de regio Steenwijk tot 3,24 langs de oostgrens. Dus op veel plaatsen of eigenlijk overal een warme dag. Met 24 graden regionaal in het oosten en een matige noordwestenwind. En met de wetenschap dat 22, 23 graden normaal is, is het een mooie normale Nederlandse zomerdag met een, zoals ik al zei, een matige noordwestenwind. En vanavond eerst opklaringen. eind van de avond, loop van de avond, naar het westen in meer bewolking. Die bewolking gaat vannacht uitbreiden, koelt minder ver af, zo'n 11 tot 14 graden met de hoogste temperatuur in het noordwesten. En vannacht kan er her en der een licht buitje vallen. En dat heeft te maken met de passage van een front. Het is geen actief front, maar morgen hebben we het er wel mee te maken. Dat betekent morgenochtend veel bewolking. Plaatselijk valt er wat lichte regen of buik, verwacht geen grote hoeveelheden. In de middag kan hier en daar de zon ook weer even bij komen. Temperaturen die gaan natuurlijk wat inleveren met al die bewolking. 19 tot 20 graden, misschien nog 21 graden in het oosten. En opnieuw een matige wind uit de noordwestelijke richting.
0: Kijk, Gert, dankjewel.
4: Oké.

0: Bente. En 3, 2, 1 op Radio Oost. Nog zo'n artiest die op de zwarte cross stond.
1: Ja, je was niet gecharmeerd door UB40.
0: Ja.
1: Rado Bente.
0: Ik ging liever naar, studentencafé, de Kwijtschelding.
1: Oh, ja. Was die sfeer daar beter?
0: Ja, nee, al weet ik niet hoor. Ja, nee, ja, zwarte cross ga je niet, tenminste ik niet naartoe voor de artiesten. Meer voor de beleving.
1: Okay,
0: en dan
1: ja.
0: Natuurlijk is het mooi meegenomen als ergens een keer een artiest staat. Maar nee, UB40, dat boeide mij niet heel erg.
1: En Bente, was die op dezelfde dag?
0: Nee, die was op vrijdag.
1: Ah, dus dan was je er al niet meer.
0: Was ik niet bij aanwezig.
1: Helaas, helaas. Misschien was dat leuker geweest.
0: Ja. Wie weet, ze trok nog een rode lijn door iets roods aan te trekken.
1: Ja.
0: Deed Typhoon volgens mij ook daar. Vorig jaar. In 2000, want vorig jaar was er natuurlijk heel veel gedoe over. Dat het moederbedrijf van onder meer de Zwarte Cross en heel veel andere festivals in Israëlische wapens zou investeren of zoiets.
1: Ja,
0: dat
1: veel,
0: was het verhaal ook alweer.
1: Veel mensen haakten toen ook af, hè? Volgens mij nog het cabaretier is ook Overijssel. En artiesten die wilden niet meer optreden. Ja, daar zat heel wat achter, ja.
0: Nou ja, het was ook weer het ophef van die zomer, want daar hoor je nu niks meer over.
1: Ja, klopt.
0: Goedemorgen, gaan wij er ook verder niet meer over hebben. Het is 6:15 op deze dinsdagochtend, 21 juli. En de Club van Vroege Vogels, de incheckbalie daarvoor, is alweer geopend. En we hebben al veel berichten binnengekregen in de Oost-app. Bijvoorbeeld van Vincent, die is onderweg naar Tiel. Een mooi wolkenpakket, zegt hij, stuurt hij vanuit de auto. We zien inderdaad een bewolkt landschap boven een weiland op de route naar Tiel dus.
1: Ja, heel mooi. Ik zie ook een mooie foto van Hilbert Spijker uit het mooie Friese Veen. Goedemorgen, Nijverdal, zegt hij. Nou ja, wij zeggen natuurlijk goedemorgen, Hilbert. Een mooie foto. Een gele lucht. En dat gaat mooi over in blauwe lucht. We zien ook veel groen. Een foto op de straat heeft hij gemaakt. Een mooie rustige straat nog, want hoe laat stuurde hij deze foto? 6:15. Dat is een mooie foto wel.
0: Ja, Petra, die was er om 4:55 al bij. Het eerste zonlicht zag ze toen in Hengelo tussen de bomen doorkijken. Helder weer en een graad of 12. Lekker fris, zegt ze erbij.
1: Ja, leuk. Ook een foto van Yveske uit Giethoorn. Ze zegt: goedemorgen, de lucht is blauw. Nou, ik zie helemaal geen lucht. Ik zie wel twee lekkere croissantjes die ze nu al op een bordje heeft liggen. Wel mooie groene struik daarachter. Dus dat is een goed begin van de dinsdagochtend, als je mij vraagt.
0: Ja, zeker. Een croissantje. Kom maar door.
1: Lekker toch?
0: Kunnen wij ook wel gebruiken. Wat zien we verder nog? Ook zo'n oranje gloed vanuit Hasselt. Goedemorgen vanuit Hasselt. Met de zon op komst rond 5:30 is die foto gemaakt. Foto van Jan. Toen was het 7 graden daar.
1: Ja, de laatste foto die binnenkomt is van Vincent Meijer uit Zwolle. Een paar minuutjes geleden stuurde hij: goedemorgen vanuit Elburg. Vandaag de laatste dag voor onze vakantie. Klaarmaken voor de reis naar Oostenrijk. Dinsdag 18 augustus ben ik weer van de partij. Hij stuurt een foto van een bus. Misschien gaat hij nog met die bus. Misschien komt hij net uit die bus. In ieder geval alvast een hele fijne vakantie, Vincent. En we hopen je natuurlijk 18 augustus wel gewoon weer in een WhatsApp te zien.
0: Zeker. Dan verwachten we je weer terug bij de Club van Vroege Vogels. Je kan nog joinen. Laat ons weten waarom je wakker bent op deze dinsdagochtend. Wat ga je doen vandaag? Wat zijn je plannen? Laat het weten in de Oost-app.

0: Vanessa Carlton en A Thousand Miles hoorde je
1: op Radio Oost.
2: Zo'n heerlijk ochtendliedje. Lekker wakker worden.
0: Ja, lekker een beetje kabbelend wakker worden zo op deze dinsdagochtend. En wij kabbelen ook richting 7 uur. Ja. Maar dan is het voorbij met het gekabbel. Nou. Want dan trekken we de wandelschoenen aan en gaan we op pad. Ben jij, jij lijkt me dan wel zo'n type die ooit nog een vierdaags gaat lopen.
2: Lijkt me inderdaad wel leuk. Ik vind het, de hardlopen vind ik ook wel leuk. Lopen vind ik ook wel lekker. Gewoon een, gewoon een lekkere wandeling maken door de omgeving. Het is wel zo dat je natuurlijk wel gewoon goed moet trainen als je de vierdaags wil doen. Het is, je kan het leuk vinden, maar je moet er ook wel toch echt wel goed in zijn.
0: Ja, zeg dat wel.
2: Ja, ik weet niet hoe jij dat vindt.
0: Ja, ik vind sport. Ik sport veel, maar wandelen. Ja. Ik zie wandelen nooit echt als sport.
2: Nee?
0: Ik hoop niet dat ik mensen nu tegen... Wandelen is gewoon beweging.
2: Wandelen, ja, het is wel beweging, maar...
0: Het is gewoon, je moet een dagelijkse hoeveelheid stappen halen. En dat is gewoon eigenlijk onderdeel van... Wandelen is een soort minimum.
2: Ja.
0: En daarbovenop...
2: Maar als je dan de wandelvierdaagse even vergelijkt met het wandelen... Dan is het natuurlijk wel... Dan begint het wel echt een sport te worden.
0: Ik heb het dan over het ommetje van 20 minuutjes
2: nee, dat is niet sporten. Nee.
0: Dat is niet sporten, maar inderdaad zo'n vierdaagse zeker.
2: Ja. Ja,
0: dan ik doe het die mensen absoluut niet na.
2: Nee, dan moet je echt een paar maanden van tevoren al oefenen. Maar dan gaan we zo vragen aan Lucy. Die doet samen met haar kleindochter mee aan die wandelvierdaagse. Hoe lang hebben zij al van tevoren getraind? Ben ik wel benieuwd naar.
0: Ja, zijn ze al van start? Of
2: ook
0: niet?
2: Dat, ja.
0: Ben ik ook wel benieuwd naar. Hoor je zometeen na 7 en meer over. Eerst nog Paul Young.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Wilming Theater en Muziekcentrum in Enschede hebben vorig jaar opnieuw verlies geleden. Volgens het jaarverslag sluit de Twentse Schouwburg het jaar af met een tekort van 144.000 euro. Een week na de grote brand bij camping De Haar in Agelo richt de eigenaar zich weer op de toekomst. En de Nijmeegse Vierdaagse, waar ook veel mensen uit Overijssel aan meedoen, is vanochtend om 4 uur van start gegaan. Zometeen bellen we met iemand uit Weerselo die meedoet.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hooggerechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
3: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
2: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan en daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op. De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
4: En zometeen op Radio Oost zetten we het nieuws op een rijtje. En we zijn bij de start van de Nijmeegse Vierdaagse met een van de vele Overijsselse deelnemers.
0: Lucy uit Weerselo doet mee met haar kleindochter. We gaan het ook hebben over het andere laatste belangrijkste nieuws uit Overijssel. Gaat onder andere over het Wilming Theater en het Muziekcentrum Enschede. Ja, die belanden toch weer opnieuw in de rode cijfers.
4: En muziek zo op de radio van Maal Smit, Neil Horan, Mike Oldfield, Maggie Riley.
5: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
6: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lende van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
7: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly, Moonlight Shadow. De maan is weg, de zon is weer op, een nieuwe dag is begonnen.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Dus tijd om eruit te komen als je dat niet al hebt gedaan. Goedemorgen, dinsdag is het vandaag. Je bent wakker geworden op 21 juli. Het is 7 uur geweest. Je bent bij Radio Oost en Benjamin is er ook.
2: Ja, goedemorgen. Zometeen gaan we bellen met Lucy uit Weerselo. Gaan we het hebben over de wandelvierdaagse. Want zij doet samen met haar kleindochter mee aan die populaire wandelevenement.
0: Die in Nijmegen hebben we dan natuurlijk over. Want die is vanmorgen in alle vroegte begonnen. Dat straks eerst een overzicht van het nieuws van vandaag. Daarvoor gaan we naar Enschede. De Wilming Theater en het Muziekcentrum zijn vorig jaar opnieuw in de rode cijfers beland. Het verlies kwam uit op bijna 1,5 ton, blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Het is weliswaar een lager verlies dan in 2024, maar nog steeds fors. Verslaggever Rutger Borgerink vertelt waar dat verlies vandaan komt.
3: Het Wilming Theater en het Muziekcentrum zijn de klap van de coronapandemie eigenlijk altijd nog niet te boven gekomen. Dat is best opvallend, want de andere grote theaters in Overijssel zijn wel weer financieel gezond. Het Wilming Theater wijt het tekort aan de hoge personeelskosten. Zo werd er vorig jaar een externe manager ingehuurd en die kostte zo'n 70.000 euro.
2: Steeds meer bedrijven vullen vacatures door statushouders aan te nemen. Ook Vluchtelingenwerk Oost-Nederland ziet wat er in de praktijk nodig is om statushouders op de arbeidsmarkt te krijgen. Na 8 uur hoor je daar meer over.
0: Een week na de grote brand bij camping De Haar in Agelo richt de eigenaar zich weer voorzichtig op de toekomst. Hoewel het restaurant volledig werd verwoest, draait de camping deze zomer grotendeels gewoon door. Volgens de eigenaar is dat onder meer te danken aan de enorme hulp uit de omgeving.
4: Wij wonen hier in Agelo en dat is nabuurschap. We hebben heel veel nabuurschap gehad, zeg maar. Dus dat gaat echt. Je kunt zo gek niet bedenken, alles wordt aangeboden, zeg maar. Je hoeft echt bijna zelf, moet je wel heel veel doen. Maar echt, heel veel dingen worden gewoon spontaan opgepakt. Dus dat is echt ideaal.
0: Ja, na het opruimen van veel asbest kon het grootste deel van die camping dus weer open. Alleen het centrumgebouw blijft voorlopig gesloten. Er is ook een inzamelingsactie gestart door het personeel om de camping-eigenaren te steunen.
2: Dan die Nijmeegse Vierdaagse, we hadden het al eventjes over. Veel Overijsselaars doen daar ook aan mee. Het is vanochtend vroeg allemaal van start gegaan. Om 4 uur begonnen de eerste deelnemers aan de 50 kilometer. 47.000 wandelaars ingeschreven. Al verschenen ruim 1200 van hen niet aan de start. De eerste etappe van vandaag gaat door de Betuwe. Het is de 108e editie van het populaire wandelevenement. En zometeen gaan we even bellen met Lucy uit Weerselo. We zeiden het al, zij loopt met haar kleindochter die mooie wandelvierdaagse.

0: Drive Safe. Maal Smit en Neil Horan hoorde je op Radio Oost.
1: De Vierdaagse van Nijmegen.
0: Jazeker, het is weer begonnen vanmorgen in alle vroegte. Na maanden van trainen, uren van wandelen en heel wat kilometers in de benen is het vandaag zover. De start van de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste wandelaars zijn vanmorgen in alle vroegte rond de uur of 4 al vertrokken. Dan hebben we het over de mensen die de 50 kilometer lopen voor de eerste etappe van het grootste wandelevenement ter wereld. En Lucie Rijgwaard uit Weerselo staat ook aan de start met haar kleindochter. Lucie, goedemorgen.
2: Samen met Lune Schreuter.
0: Ja, goedemorgen zeg.
2: Met goede moed.
0: Jullie zijn net vertrokken, toch?
2: Ja, we zijn al vertrokken. Dat is wel supersnel. Dit is wel de eerste keer dat we zo snel hebben kunnen vertrekken.
0: Ja, want het was even kantje boord. Zo rond 7:15 of we jullie net bij de start zouden treffen. Maar je bent er doorheen dus.
2: Ja, we zijn er doorheen. Ja, toch wel een beetje spanning. Nu een beetje opgebouwd. Maar nu zijn we erdoor.
3: Waardoor komt dat, die spanning?
2: En nu valt alles van je af. Nou, ik denk wel het enthousiasme wat je dan hebt. Om met zoveel te lopen. Omdat alles wel goed is. Met de regeltjes en met de codes en dergelijke.
3: Dus je moet toch met best veel met dingen rekening houden. De regeltjes, zeg je al, de codes.
2: Ja, inderdaad.
3: Je hebt al eens eerder meegedaan. Kun je dat gevoel omschrijven dat je in zo'n mensenmassa meeloopt?
2: Ja, het is de kick wat je samen hebt. De samen gesprekken. Het enthousiasme van de andere mensen allemaal. Van je kunt het en van veel plezier. En dat is gewoon heel bijzonder.
3: Ja, het enthousiasme van de mensen om je heen, het aanmoedigen, dat gebeurt volgens mij ook wel bij jullie, hè? Jullie hebben mensen opgetrommeld.
2: Ja, zeker. We hebben onze masseuses en masseur, mijn man en mijn dochter, die zijn mee. En onze zoon die heeft onze voortent opgezet. Dus we hebben voor alles geregeld.
3: Nou, veel wandelplezier en veel enthousiasme ook langs de kant. Maar er komt natuurlijk ook heel wat bij kijken. Veel trainingen, veel uren wandelen, zeiden we net al even. Was dat bij jullie ook zo?
2: Ja, ik heb best wel veel gewandeld. Ook wel met mijn kleindochter samen gedaan. En het vergt wel heel veel tijd.
0: Ja.
2: Het vergt echt heel veel tijd.
0: Zeker, want je loopt vandaag natuurlijk uren. Al die uren moet je in de voorbereiding ook maken.
2: Ja. Ja, en met name omdat je bent niet meer zo jong. En dan heb je toch dat je veel meer moet trainen. Of als je jong bent, zoals mijn kleindochter, die is dan veel jonger. En die hoeft niet zo heel veel te trainen.
0: Nee?
2: Is ze wel gedaan, maar is toch anders.
0: Ja, want waar bestaat een training dan uit? Loop je echt net zo lang als dat je de komende 4 dagen gaat lopen?
2: Ja, ik heb verschillende keren 's morgens en vooral met die warmte. 's morgens om 6:00 de schoenen aan en gaan met de banaan.
3: Je hebt niet af en toe gehad van waar ben ik mee bezig? Of kwam dat niet in je op?
2: Nee. Maar het is ook genieten 's morgens zo vroeg, hè?
3: Ja.
2: Het wandelen.
3: Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ben je anders te werk gegaan dan de voorgaande jaren?
2: Nee, eigenlijk niet. Oh. Eigenlijk wel een beetje hetzelfde.
3: Oh. Dat is natuurlijk mooi.
0: Heel goed. Want eerdere edities, hoe waren die?
2: Nou, de vorige die vorig jaar kan runnen dat we een dag heel slecht weer hebben gehad. En ook wel een jaar wat het heel warm was.
3: Ja.
2: Wat het hebben ze gewoon de kilometers ingekort in verband met de warmte. Dus het is wel heel verschillend.
0: Nou, ja, over het weer gesproken. Volgens mij is het deze week wel goed wandelweer, hè? Want,
2: super. Ja, het is een super omstandigheden.
0: Ja, want hoe anders was het als de Vierdaagse 2 of 3 weken eerder was gehouden, dan zaten we midden in die tropische week.
2: Nou, ik heb echt wel eens gedacht van straks doen we alles voor niks.
0: Ja.
2: Want dan gaat het in verband met de warmte niet door of zo.
0: Nou ja, gelukkig.
2: Maar
0: is die temperatuur een beetje gezakt natuurlijk.
2: Ja.
0: Vandaag de dag van de Betuwe, de blauwe dinsdag die op het programma staat. Voor de mensen die de Vierdaagse routes niet echt kennen, omschrijf die dag eens. Waar komen jullie langs?
2: We komen langs Elst en we komen langs Bemmel. Waar het, en we komen langs Doorlent twee keer, waar het ook altijd groot feest is. Hier zitten ze ook allemaal aan de kant.
3: Ik hoor het, wat zie je om je heen? Wat gebeurt er?
2: Nou, studenten met een pilsje in de hand, die ontzettend aan te moedigen. Dus, ja, en je loopt gewoon in, nu nog in de massa. Het is een en al mens voor je en achter je.
0: Ja, maar komt
2: maar straks loopt dat wel uiteen.
0: Ja, precies. Komt er een moment dat die grote drukte zich een beetje uitspreidt?
2: Ja, dat komt wel. Met name als er een eerste stop of toiletten zijn, dan wordt het al minder.
3: Heb je goed voorbereid op de blaren die ongetwijfeld gaan komen?
2: Ja, je wilt niet weten wat ik allemaal aan mijn voeten heb gesmeerd.
3: Oh, nee. Ja, wil ik wel weten. Eigenlijk wel, ja.
2: Nee, nou met, eerst met kevel en met poeder erdoor en erop. Daarna met wandelwol, mooi ingepakt. En daar wollen sokken over in.
3: Kijk, en dat is het allemaal waard.
2: Ja, ja, daar heb je alles voor over.
0: Ja. Ik zou zeggen, Lucie, heel veel plezier vandaag. Laten we contact houden
2: met
0: deze week. Ja, groet aan je kleindochter.
2: Ja, ga ik doen. Doe de groetjes.
0: En zet hem op. Wanneer verwacht je binnen te komen?
2: Ik denk zo tegen 2:30.
0: Nou, heel goed. Even doorlopen nog. En dan ben je er vanzelf.
2: Zeker weten. Nou, komt helemaal goed. Dankjewel. Fijne dag. Doei.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
8: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
7: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets. Voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsenjets.nl.
10: Het is precies 19:30, tijd voor het nieuws uit Overijssel met Benjamin Borgman.
11: Het Wilming Theater en Muziekcentrum in Enschede hebben vorig jaar opnieuw verlies geleden. Volgens het jaarverslag sluit de Twentse Schouwburg het jaar af met een tekort van €144.000. Er wordt aan een plan gewerkt om het theater weer financieel gezond te maken. Een week na de grote brand bij camping De Haar in Agelo richt de eigenaar zich weer op de toekomst. Volgens de eigenaar is dat onder andere te danken aan de enorme hulp uit de omgeving. Na het opruimen van asbest kon het grootste deel van de camping weer open. Alleen het centrumgebouw blijft voorlopig gesloten. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren en dat is voor de telers moeilijk te verteren.
12: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
11: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. En wielerjournalist Roy Schiemer uit Almelo heeft een boek uitgebracht met bijzondere verhalen uit meer dan een eeuw Tour de France. Daarin beschrijft hij onder meer de ontstaansgeschiedenis van de gele trui, de oorspronkelijke rol van de bezemwagen en opmerkelijke fraude- en dopingverhalen. Ook de prestaties van Overijsselse renners zoals Henny Kuiper, Pascal Eenkhoorn en Rick Pluimers krijgen een plek in het boek. En daarover lees je meer op oost.nl, net als al het andere laatste nieuws in Overijssel.
10: Ik kan het perennieuws bevestigen.
11: Ja.
10: We hebben een perenboom in de tuin en die hangt helemaal vol.
11: Echt?
10: Halverwege juli. Normaal gaat het richting eind augustus.
11: Oh, dat lekker.
10: Het,
11: Dus jij bent nog wel degene die veel peren eet dan?
10: Nou ja, nee, niet dus eigenlijk.
11: Oh, helemaal niet.
10: De peer zit ook niet in mijn systeem.
11: Waarom dan wel een perenboom?
10: Ja, dat is een erfenis van de vorige eigenaar.
11: Oh, okay.
10: Ik weet wel dat de buurman, zijn achterpad loopt ook langs onze perenboom. Dus als hij soms wegfietst, dan plukt hij er eentje uit. En dan heeft hij een peertje voor op de fiets. En mevrouw maakt aan het einde van de zomer vorig jaar... volgens mij hebben we wel 8 potten perenjam gemaakt.
11: Maar ja, dus natuurlijk, de perenteler heeft alsnog niks aan jullie. Want jullie hebben dus gewoon eigen peren. Ja. Dus dat vind je zelfs nog niks aan natuurlijk.
10: Op een dieet van peren kan ik zelfvoorzienend door het leven.
11: Lekker hoor.
10: Gert Voerman, goedemorgen. Heb jij nog een groente- of fruittuintje?
13: Nee, ik heb geen perenboom, ik heb geen appelboom. Mijn schoonouders hadden vroeger een landje en er stonden wel 6, 7, 8 van die perenbomen en appelbomen op. En niet alleen de vruchten, maar ook in het voorjaar, als de zaak in bloei stond, was het prachtig om te zien, maar van die prachtige bloesems.
10: Ja.
13: Maar ik heb ze niet. Vroeger wel, als kind hadden we echt een groot stuk land met appelbomen en perenbomen, dus ik ken het wel.
10: Heel goed.
13: Uit het verleden.
10: Ja, en eet je nog wel eens een peer dan? Want ja, daar ging het eigenlijk over. De peer staat onder druk.
13: De gewetensvragen. Nee, ik ben meer van de appels.
10: Kijk, oh ja. Ja, ik eigenlijk ook. Maar ik ga naar dit nieuws toch proberen wat vaker een peertje.
13: Het schijnt wel heel gezond te zijn. Misschien nog iets gezonder dan een appel. Maar ik moet voorzichtig zijn, want je hebt natuurlijk ook appelkwekers. Die worden er natuurlijk niet gelukkig van als ik dat zeg. Maar ik heb het wel eens gehoord. Maar of het waar is, weet ik niet.
10: Nou, we laten het in het midden. Wat jij wel weet, dat is wat het weer vandaag gaat doen.
13: Ja. Het weer ziet er vandaag goed uit. Als je kijkt nu in de provincie op veel plaatsen onbewolkt. Alleen in het oosten zit wat wolkenvelden. Die beginnen op te lossen. En een koude nacht gehad. Academie Station Twente staat een prachtig voorbeeld van 5,1 graden in de thermometer. Maar vlak boven de grond zelfs min 0,1. De enige plek waar ik gezien heb in Nederland waar het boven de grond gevroren heeft. Actueel zit het alweer op 10,5. Giethoorn actueel 13 graden. Raalte zit op 11,2. Dus op veel plaatsen al boven die 10 graden. En vandaag uiteindelijk zo'n 22 graden in de regio Giethoorn-Steenwijk, noordwest van Overijssel dus, tot 23 Salland, 24 graden in Twente. Flink wat zon, er gaan ook wat stapelwolken ontstaan. Ik denk dat het onschuldige stapelwolken zijn, dus dat er geen buien gaan vallen, dat het droog blijft. En die noordwestenwind, dat zien we al dagenlang, die gaat overdag weer toenemen. Die wordt weer matig van kracht, af en toe een beetje vlager in de middag. Vanavond zijn de eerste opklaringen, maar in de loop van de avond het westen meer bewolking die vannacht zich gaat uitbreiden. Er kan hier en daar ook een buitje vallen vannacht. Minima zo 14 graden noordwesten, 11 graden in Twente. En morgen staat er dan een front op het programma. Dat betekent dat vrij veel bewolking. Plaatselijk valt er wat lichte regen. Ik denk niet dat het veel wordt. En dat is jammer, want vooral in het Salland en Twente, of Salland en de Kop van Overijssel, is nog bijna geen regen meer gevallen de laatste paar weken. En temperaturen morgen 19 tot 20 graden. In de middag ook wel weer een beetje zon. En opnieuw die matige wind ergens tussen west en noordwest.
10: Dankjewel, Gert.
13: Oké.

0: Los Manolos en All My Loving hoorde je op Radio Oost. De Tour. Half acht geweest, dus tijd om onze blik te werpen op Frankrijk, waar de Tour de France de laatste week in gaat. Gisteren was een rustdag en vandaag stapt het peloton weer op de fiets met de ploegentijdrit. Gaan we over hebben met Henny Kuiper, wielerlegende uit Denenkamp. Meneer Kuiper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Klaar voor de laatste week?
1: Ja, ja zeker.
0: Ja, want genoeg gebeurt afgelopen weekend ook, als we daar nog even naar teruggaan. Ja, Vingegaard onderuit gegaan. Dus ja, de enige persoon die Pogacar misschien nog een beetje kon uitdagen is er niet meer bij. En dan ook nog al die ophef over nachtelijke dopingcontroles. Heeft u dat eigenlijk meegemaakt in uw tijd? Waren er toen al van die controles?
1: Er waren zeker controles, dan niet in de nacht.
0: Nee, want hoe zou dat zijn geweest? Stel, u was in de nacht voor een belangrijke rit gewekt. Doet dat veel met je voorbereiding?
1: Ja, natuurlijk. Het is net in je diepe slaap waar je zit. En als we even terugkijken in Barcelona, 35, 40 graden. En we zijn al 2 weken onderweg. Dus die jongens die hebben slaap al nodig.
0: Ja.
1: En dan zo in één keer, ja, dat je verstoord wordt, is dat dan een aanslag op je rust.
0: Ja. Zou dat, want dat werd ook wel een beetje op gehint door sommigen, zou dat kunnen hebben bijgedragen aan die val van Vingegaard?
1: Nou, aan die val niet direct, maar het is natuurlijk niet prettig dat je s'nachts zo vreed wordt verstoord in je rust om weer de volgende dag weer fit te zijn.
0: Ja.
1: Die discussie, daar doe ik verder niet aan mee, maar het hele verhaal past allemaal weer bij de Tour. De laatste week in de Tour, dan is er een beetje bekend wie er gaat winnen zo in de klassementen. En dan komt er van allerlei dat soort verhalen. Ja, dit past wel een beetje bij de Tour, maar voor de renners is dit zeer, zeer onprettig.
2: Ja, u zegt al, vroeger waren er niet van die nachtelijke controles. Om welke tijdstippen ging het vroeger dan? Waren dat schappelijke tijden?
1: Nee, je moest gewoon naar de koers moesten. De eerste 2, 3 moesten sowieso op controle. En dan werd er nog geloot. Wie er nog moest, dat kon iedereen zijn. Ja, dat was het toen.
0: Ja. Nou goed, zonder Vingegaard gaan we verder. Pogacar staat 4 aan kop in die laatste weken. Waarin vandaag de ploegentijdrit op het...
1: Het is geen ploegentijdrit, het is een tijdrit.
0: Sorry. Ik dacht dat het ploegentijdrit was. Gewoon een... In individuele tijdrit.
1: Ja.
0: En dat beheerst Pogacar natuurlijk ook wel.
1: Ja, nou, hij is wel een alles kunnen, maar de veronderstelling is dat hij vandaag niet gaat winnen. Ik denk dat Evenepoel is wel de grote favoriet.
0: Ja.
1: En er zijn er altijd nog renners die niet voor het klassement gaan, die gaan voor ritten. En er zijn ook hele goede tijdrijders die echt proberen de dagen voordien het wat rustiger aan, klinkt zo mooi, maar toch zich voor te bereiden op zo'n tijd. Bijvoorbeeld Ganna, de Italiaan, met Evenepoel, dat zijn wel de 2 favorieten, denk ik, voor vandaag.
0: Ja, Evenepoel is nu natuurlijk ook de nummer 2. Die kan wat gaan inlopen, dus mogelijk, op Pogacar.
1: Ja, dat gaat hij denk ik wel doen vandaag.
0: Okay. En dan richten wij de blik natuurlijk vooral op donderdag, vrijdag, zaterdag. Dan staan er grote bergetappes op het programma. En vrijdag op de Alpe d'Huez. Ik bladerde door de Tubantia vanmorgen. En daar zien wij een zekere Henny Kuiper die in 1977 zijn handen in de lucht steekt als hij de etappe naar de Alpe d'Huez wint. Artikel met u ook over de Alpe d'Huez toen en nu. En dat die eigenlijk niet te vergelijken zijn.
1: Ja, die blijft er wel liggen.
0: Ja, die blijft wel, ja. Maar alles eromheen?
1: Maar die hele entourage, het is eigenlijk wel, toen is het een beetje begonnen. De eerste keer Alpe d'Huez was in de jaren 50 gewonnen door een hele beroemde Italiaan, Fausto Coppi. En Joop Zoetemelk won hem in 1976, voor de 2e keer kwamen we dat doen. En een jaar later won ik daar. Dus toen was het eigenlijk heel veel aandacht in Nederland. En toen werd het eigenlijk zo. Dat is al 8 keer gebeurd, vrij snel achter elkaar, door Nederlands winnen op Alpe d'Huez. En toen werd het meer de Nederlandse berg genoemd zo. En toen kwamen er ontzettend veel Nederlands supporteren voor ons. En dat was wel echt magnifiek.
2: Ligt die medaille nog ergens?
1: Ja, de medaille is het ergens niet, maar het is allemaal aandenken. Dat klopt. Die is te vinden trouwens. Die staat in de ene kant in het museum. Dus,
0: Uiteraard. Waar ook komende vrijdag rond die etappe op de Alpe d'Huez het nodige te doen is. Want u organiseert een wielerdag, hè?
1: Ja, dat doen we elk jaar wel. Maar we hebben nu wel iets aan toegevoegd. We gaan vanmorgen 50 kilometer fietsen. Iedereen kan eraan meedoen. We moeten dan 11 uur aanwezig zijn. Om 11:30 gaan we rijden. En als we terugkomen, hebben we een sportforum onder leiding van Gio Lippens. Kijk. Die heel vaak de Tour de France verslaan op de motor in de Tour. En Rachel Klamer is daarbij. 4 keer meegedaan aan de Olympische Spelen, woonachtig in Denenkamp.
0: Yep.
1: Job Kiedhuis, ook in Denenkamp, die naar de Spelen geweest is. Dat vinden we toch wel mooi om de sport in de breedte wat aandacht te geven. En natuurlijk wordt er heel veel over uren gepraat. En dan gaan we op het einde, zetten we een groot beeldscherm aan. En dan gaan we de Tour de France volgen, beklimmen van Alpe d'Huez.
0: Kijk, kunnen er voor de liefhebbers die denken, daar heb ik zin in. Kunnen die nog aansluiten?
1: Iedereen is vrij om te komen. Je hoeft ook niet te fietsen. Als je zegt, ik kom na de middag, dan is het forum om 1:30. En dan na de tour kijken kan ook. En je kunt ook mee fietsen. Dus het is vrij eenbel.
0: Kijk, dat is goed om te horen.
1: Ja, wel een stuk vergoeding voor de kosten te dekken. Maar verder kan iedereen komen.
0: Ik wens u daar veel plezier bij. En bij de etappes van deze week natuurlijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Dank u wel, Henny Kuiper, voor uw bijdrage in de tourrubriek de afgelopen weken. En komende vrijdag is dus die dag, inclusief forum en etappe op groot scherm in Denenkamp. Dank u wel.
1: Graag gedaan.

0: Robert Palmer en The Best of Both Worlds hoorde je op Radio Oost. Het is bijna 8 uur, zometeen na 8. Hoor je meer over bedrijven, ook hier in Overijssel, die steeds vaker hun vacatures vullen door statushouders aan te nemen. En het is natuurlijk zomer in Overijssel.
1: Ja, waar gaan we nu weer naartoe? We vieren in ieder geval de zomer in Overijssel. En zometeen hoor je José ergens in het mooie Overijssel.
0: Eerst nog even Blondie.

0: Bulke Open Air is terug. En RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding. Ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
1: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
2: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
7: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
8: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: Het laatste nieuws in Overijssel. De Twentse Schouwburg heeft het jaar afgesloten met een tekort van 144.000 euro. Stijgende personeelskosten en minder betalende bezoekers hebben voor de rode cijfers gezorgd. Een week na de grote brand bij camping De Haar in Agelo richt de eigenaar zich weer op de toekomst. En wielerjournalist Roy Schiemer uit Almelo heeft een boek uitgebracht met verhalen uit meer dan een eeuw Tour de France. Meer nieuws op oost.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
3: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
2: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
5: En zometeen op Radio Oost hoor je over statushouders die steeds vaker door bedrijven worden aangenomen als oplossing. Ja, toch wel voor het grote aantal vacatures, ook hier in Overijssel.
0: En we vieren de zomer in Overijssel. José gaat voor ons op pad. En we zijn onder andere in het mooie Tewerchen.
5: En muziek zometeen op de radio van Morgan Wallen en Janet Jackson.
6: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man!
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren.
10: De maatschappij, dat ben jij.
11: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
2: Radio Oost. Bastiaan Kleinjo.

0: Janet Jackson op Radio Oost.
1: Bastiaan Kleinjan.
0: Ja, goedemorgen. Het is 8 uur geweest op deze dinsdag, de 21ste van juli. Je bent bij Radio Oost. Benjamin is er ook nog.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen vieren wij weer de zomer.
2: In Tubberg onder andere. José gaat voor ons op pad de hele dag.
0: Eerst zetten we het nieuws van vanmorgen even voor je op een rijtje. Beginnen we in Enschede. Het Wilmink Theater en het Muziekcentrum daar zijn vorig jaar opnieuw in de rode cijfers beland. Het verlies kwam uit op bijna 1,5 ton, blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Is lager dan in 2024, maar nog steeds wel fors. Verslaggever Rutger Borgering vertelt waar dat verlies vandaan komt.
3: Het Wilmink Theater en het Muziekcentrum zijn de klap van de coronapandemie eigenlijk altijd nog niet te boven gekomen. Dat is best opvallend, want de andere grote theaters in Overijssel zijn wel weer financieel gezond. Het Wilmink Theater wijt het tekort aan de hoge personeelskosten. Zo werd er vorig jaar een externe manager ingehuurd en die kostte zo'n 70.000 euro.
2: Nou, na de Nijmeegse Vierdaagse, die is vanochtend om 4 uur van start gegaan. In totaal hadden zich 47.000 wandelaars ingeschreven, waaronder ook veel Overijsselaars. Lucie Rijgwaard uit Weerselo bijvoorbeeld, zij loopt met haar kleindochter de wandelvierdaagse. En ze legt uit hoe het is om mee te lopen in de mensenmassa. Ja.
4: Het is de kick wat je samen hebt, de samengesprekken, het enthousiasme van de andere mensen allemaal. Van je kunt het en van veel plezier. Dat is gewoon heel bijzonder.
2: De eerste etappe van vandaag gaat door de Betuwe. Het is de 108e editie van het populaire wandelevenement.
0: Het Spaanse voetbalelftal is gisteravond gehuldigd in Madrid voor het winnen van het WK. 2 miljoen mensen waren daar op de been. En uiteindelijk was het aanvoerder Rodri die dansend met de wereldbeker het podium opkwam.

0: En het feest ging nog lang door. Ruben uit Zwolle die is spontaan naar Spanje gegaan om zondagavond die finale daar te kijken. Vertelde hij gistermiddag op Radio Oost.
1: Het is opruimen van één groot feest en één groot gekkenhuis. De ontlading was zeer en zeer groot bij beide doelpunten. En na het laatste fluitsignaal was het nog één veel groter feest. Dus het kon niet op vannacht. Ja, ik zit hier in de taxi en als ik om me heen kijk, dan zie ik alleen nog maar vuilnisbelten met lege blikjes op de straat liggen. Het was echt een gigantisch groot feest. Echt overal waar je keek, op de grote wegen, liepen mensen tot diep in de nacht feest te vieren.
2: Tot in de late uurtjes, net als jij destijds. Hè? Moet even wat slaap inhalen, volgens mij gisteren.
0: Maar dat hebben we gedaan.
2: Dat hebben we gedaan, dat komt helemaal goed. Steeds meer bedrijven vullen vacatures door statushouders aan te nemen. Zo vonden ruim 13.500 statushouders vorig jaar een baan via Tent. Een netwerk van grote Nederlandse bedrijven dat zich inzet om vluchtelingen aan werk te helpen. Ook Vluchtelingenwerk Oost-Nederland ziet wat er in de praktijk nodig is om statushouders op de arbeidsmarkt te krijgen. Arbeidscoach Annette Verhoeven begeleidt hen bij het vinden van een baan. Mevrouw Verhoeven, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, is dat een ontwikkeling die je zelf ook ziet? Stellen bedrijven zich meer open voor de statushouders?
3: Ik zie zeker dat bedrijven zich openstellen voor statushouders en asielzoekers. Het is vaak wel even een weg om te vinden welk bedrijf past bij een statushouder of een asielzoeker. Maar als je eenmaal de goede match vindt, dan merk je dat zowel het bedrijf daar heel veel profijt van heeft als de statushouder of asielzoeker zelf.
0: Ja, hoe vind je die match?
3: Nou, wij doen dat persoonlijk van het vluchtelingenwerk vaak door individuele arbeidscoaches in te zetten. Dus die gaan dan samen met iemand uitzoeken wat iemand goed kan, wat iemand graag wil en welk bedrijf in de regio ook past bij de kwaliteiten van een persoon. En dat is soms best nog wel een zoektocht om een bedrijf te vinden die ook een statushouder of asielzoeker de kans geeft om aan het werk te gaan.
0: Ja, want zijn er genoeg bedrijven die dat aandurven? Ik kan me voorstellen dat er misschien ook wel bedrijven zijn die misschien toch liever uit de weg gaan. Want ja, er komen ook wel uitdagingen bij kijken misschien, of wat wederzijds begrip.
3: Ja,

0: klopt, klopt. Ja, ik zie dat dat heel verschillend is. Ik werk bijvoorbeeld ook in de Achterhoek, in de buurt van Winterswijk. En dan zie ik dat er bedrijven zijn die ook wel wat koudwatervrees hebben. Dus die dan aanvankelijk lijkt alsof ze wel openstaan voor de doelgroep. Maar dan toch, als puntje bij paaltje komt, toch opeens geen vacatures meer hebben bijvoorbeeld. Dus die dat toch spannend vinden. Maar ik zie ook bedrijven die die juiste statushouders en asielzoekers juist een kans willen geven. En die dan, als ze eenmaal over die eerste drempel heen zijn om een keer dat te kijken hoe dat is, juist heel tevreden zijn. Dat ze graag nog meer soms ook willen. Nog meer asielzoekers of statushouders.
1: Zijn het specifieke bedrijven die statushouders aannemen of loopt het uiteen?
0: Het loopt heel uiteen. We hebben mensen die bijvoorbeeld in de horeca of in de productie of ook in de technische sector zien we dat er wel steeds meer belangstelling komt, ook voor asielzoekers en statushouders. Het is echt heel divers. En wij proberen ook wat te kijken naar wat iemand kan en wil en welk type bedrijf daar dan bij past. En het kost inderdaad voor een werkgever vaak wel even. De inwerkprocedure kost vaak net iets meer tijd. Maar ze krijgen er vaak wel een hele gemotiveerde kandidaat voor terug. Ja.
2: Ja, want over die kandidaat, de statushouder gesproken. Hoe belangrijk is het voor statushouders dat zij aan het werk kunnen? Want ja, zij hebben inmiddels die status. Betekent dus dat ze in Nederland mogen blijven. Dan is werk een belangrijke manier van inburgering.
0: Ja, zeker. Zeker. Ik zie dat het voor heel veel statushouders enorm belangrijk is.
2: En daar ging de verbinding even.
0: Een belangrijke functie.
2: Annette, de verbinding viel heel even weg. Dus ik stel die vraag even opnieuw. Ja, belangrijk is het voor de statushouder om dus aan het werk te komen?
0: Nou, heel belangrijk. Ik zie dat ze vaak, dat ze op het moment dat ze niet werken, dat het vaak mentaal minder goed met ze gaat. Omdat ze zich gewoon vervelen en zich niet nuttig voelen. En op het moment dat ze dus wel een baan hebben waar ze het naar hun zin hebben en waar ze gewaardeerd worden, dan zie je dat ze echt helemaal opbloeien daarvan. Dus dus voor het mentaal welzijn is het vaak ook ontzettend goed als ze werken.
1: Ja, en dat doet u dan ook in uw werk als arbeidscoach. Dan kijkt u naar wat zij ook graag willen doen, neem ik aan.
0: Ja, ik begeleid zelf de arbeidscoaches. Dus ik zoek eigenlijk de juiste arbeidscoach bij de statushouder of asielzoeker. Ik zie dan inderdaad dat als een statushouder of asielzoeker dus een baan vindt, dat ze daar dus heel erg van opbloeien.
2: Wil het kabinet dat uiteindelijk 60% de instromers, asielzoekers, statushouders uiteindelijk een baan heeft? Dat zou op termijn neerkomen op 75.000, fors meer dan die 13.000 nu waar we het over hadden in die huidige samenwerking van Nederlandse bedrijven. Wat is er voor nodig om daar daadwerkelijk te komen? Hoe zorgen bijvoorbeeld dat die bedrijven met koudwatervrees, waar we het eerder over hadden, het aandurven?
0: Ja, nou dat is soms ook dat ze andere succesverhalen horen bijvoorbeeld. Dus dat ze zien dat een ander bedrijf er heel veel profijt van heeft. Het is ook gewoon iemand een keer uitnodigen op gesprek. Dus op het moment dat je vacatures krijgt en je krijgt een andere naam ertussen dan een Nederlandse naam, dat je denkt van, goh, laten we dat ook eens onderzoeken hoe die persoon is. Dus het is soms ook gewoon even de stap wagen om kennis te maken. Vanuit de statushouder en asielzoeker zelf is het gewoon een uitdaging ook om te gaan met een taal die helemaal nieuw voor ze is. Dus daar hebben ze soms ook even tijd voor nodig om bijvoorbeeld de vaktaal te leren. Dus een werkgever zal daarin ook een beetje ruimte moeten geven om iemand dat ook te leren.
2: Ja.
0: En de overheid heeft gelukkig steeds meer mogelijkheden om het ook voor werkgevers wat aantrekkelijker te maken om een statushouder in dienst te nemen. Dus waardoor die drempel ook verlaagd wordt. Dus,
2: Manier wordt dat aantrekkelijker gemaakt?
0: Nou, dat er subsidies zijn als ze bijvoorbeeld iemand voor het eerst aannemen. Dus dan kost het voor de beginperiode even wat minder geld om iemand aan te nemen. Of dat iemand bijvoorbeeld eerst een tijdje mag proefdraaien, terwijl die nog in de bijstand blijft. En dan kan een werkgever zien van, goh, deze kandidaat is eigenlijk heel geschikt voor de functie of niet. Maar het kan ook zeker goed uitpakken. En dan kan, als dat een goede match is, kan iemand pas daarna een betaald contract krijgen.
2: Ja.
0: En dat zijn hele mooie manieren om iemand om ook uit te proberen of iemand inderdaad past binnen een bedrijf.
2: En durf het aan. als bedrijf zijnde. Dat hoor ik er ook wel een
0: ja,
2: beetje
0: durf
2: door.
0: Ja, durf het aan. Dan geef het in ieder geval een kans. Ja, dat zou heel mooi zijn.
2: Dank voor de uitleg, ja. Annette Verhoeven, arbeidscoach van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.

0: Morgan Wallen. En Love Somebody hoorde je op Radio Oost. Ook vandaag vieren we weer zomer in Overijssel. Er is van alles te doen in de provincie deze zomermaanden. En vandaag voor ons op pad, José de Bruin. José, jij staat vast al in het feestgedruis op deze vroege ochtend.
1: Hey, goedemorgen Bastiaan. Goedemorgen Benjamin. Nee, ik zit op een bankje.
0: Oh.
1: In de kerk.
0: In de kerk?
1: Ja. In de kerk, ja. Ik ben tot bezinning gekomen. Nee hoor.
0: Wat goed.
1: Ik zit... Ja, wat goed hè. Eindelijk. Ik weet dat er veel mensen op wachten.
0: Ik wou het niet zeggen.
1: Ik zit in de kerk, want er is vandaag in Terbergen trouwens... want er is vandaag iets heel bijzonders aan de hand hier in Terbergen. Het is de start van de Delle Feestweek. Toch? Ik schuif even een beetje naar links. Wat is dat eigenlijk, deze feestweek?
2: De feestweek wordt georganiseerd door een aantal vrijwilligers hier. En we hebben allerlei leuke dingen om en rond het fietsen georganiseerd. Dus mensen kunnen hier een kopje koffie komen drinken met iets lekkers erbij. Of een pannenkoekje met spek of appel. Daarna kunnen ze nog iets leuks scoren hier in de kerk. Dingetjes die we allemaal zelf gemaakt hebben.
3: Knippertjes.
2: En de knippertjes worden vers gebakken.
3: Oh, knippertjes.
2: Ja.
1: Oh, knippertjes, dat wil ik. Ik wil heel graag knippertjes. Ik hoorde ook al dat de koffie klaar staat, maar daar gaan we zo meteen naartoe. Ik ga ook even een beetje naar rechts, want waarom organiseren jullie dit eigenlijk?
4: Nou, de opbrengst is echt voor de kerk. En we organiseren het ook meer met heel veel vrijwilligers. Dat we samen heel veel, door het hele jaar heen, dingetjes maken. Ook een beetje gemeentebinding en ja... Het zorgt voor hele leuke contacten onderling door het hele jaar heen.
1: Ja, want dat is het, hè. Het is de fietsvierdaagse. En dat is allemaal hartstikke leuk. En jullie doen heel erg je best. Maar dat normenschap, dat staat in Terbergen wel echt heel erg op nummer 1, toch?
5: Ja, dat is heel belangrijk. We vinden het fijn om samen dingen te doen. En op deze manier zijn we op een andere manier kerk. En zo kunnen we leuke dingen organiseren voor onze gemeente, voor jong en oud.
1: Ja, want we hadden het net al even over zondag na de kerk. Dat is natuurlijk traditioneel, hè? Maar er zitten toch ook een hoop mensen niet meer op te wachten, zei je net?
2: Nee, dat klopt. Je merkt gewoon dat mensen een andere vorm van invulling willen hebben... voor het samen zijn, het anders beleven van een geloof. Dingen samen doen, organiseren. Bijvoorbeeld wandelen of knutselen. Er zijn verschillende mogelijkheden hier.
1: Nou, dat is echt heel leuk. Een feestweek, dat houdt denk ik ook in muziek. Fietsen, eten, van alles en nog wat. Dat gaat nog even door. Dus het is vandaag, wat is het vandaag? Dinsdag. Vrijdag is de laatste dag dan, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt. 4 dagen achter elkaar gaan wij door. Vol tempo. Zijn mensen hier welkom?
1: Heel leuk. En ja, ik kom even omlopen. Want ik sta midden tussen een bos bloemen. Ja, oh, dat is in de kerk, hè? Er wordt een stoel opzij geschoven en dat hoort meteen. Wat wilde u nog vertellen?
5: Ja, je had het over muziek. Maar we hebben op woensdagmiddag een muzikale verrassing. Daar komt een optreden. En vrijdagmiddag treedt traditioneel getrouw het Chantikoor op. De Schuitenvaders. Zij zijn vaste gasten hier ook in de Delle bij ons. Hier oefenen ze altijd. En zij treden op vrijdagmiddag. En dat is een groot festijn, dus iedereen welkom.
1: En dat is echt heel leuk, hè, dat Chantikoor. Doet u dan zelf ook mee eigenlijk? Gaat u ook een beetje zo heen en weer hossen?
5: Ja, zeker, zeker. Dan zit we op de stoel en dan... dit keer moeten we echt even langs met de dienbladen... pannenkoeken en drinken natuurlijk. Maar we vieren goed mee. Ja.
1: Ja, want u doet dit allemaal vrijwillig. Maar ik stond net even in de keuken te kijken. Ik zie me daar een schema. Dat is echt ongelooflijk. Wanneer er wat moet worden gebakken. Wanneer er wat moet worden opgediend. Hoe regelen jullie dit allemaal met al die vrijwilligers?
4: Ja, dat weet ik echt niet. Het gaat gewoon allemaal automatisch. En we vragen heel veel mensen. Maar mensen bieden zich ook helemaal spontaan aan. Dus superleuk altijd. Hè? We hebben meer dan genoeg vrijwilligers. Want soms moeten we ook gewoon neerzeggen dat we genoeg hebben. Dus gaat altijd super geweldig.
1: Wat fantastisch zeg. Nou, nog even naar die fietsvierdaagse. Er zijn 3 routes. 20 kilometer, 40 kilometer... En 60 kilometer. En mensen gaan om 8:30 van start?
2: Ja, de start is 8:30. Tot in de loop van de ochtend kunnen ze starten. Er is niet een starttijd. Dus ze hebben de tijd om op hun eigen tempo te gaan fietsen.
1: En dan bij terugkomst hier weer heel even een drankje. En natuurlijk nog eventjes kopen voor ten behoeve van de kerk.
2: Ja, of een leuk cadeautje scoren om mee te nemen naar huis of iets voor jezelf. Dat is allemaal mogelijk hier. Dus kom gerust even een kijkje nemen in de kerk.
1: Nou, kom een kijkje nemen in de kerk. Het is een open uitnodiging, Bastiaan.
0: Ik zal het in overweging nemen.
1: Nee, niet in overweging. Gewoon hier, ik zie hele leuke gehaakte dingetjes en ik zag iets over een peer. Nou, dat hoorde ik ook, dat helemaal goed komt bij jou.
0: Zeker, peer te over. Dankjewel, José.
1: Graag gedaan, tot straks.
0: En tot straks.

0: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
8: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
9: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
10: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
12: Het is 8:30, Radio Oost met het nieuws uit Overijssel. Benjamin Borgman.
13: De Twentse Schouwburg heeft het jaar afgesloten met een tekort van 144.000 euro. Zo hebben het Wilming Theater en Muziekcentrum in Enschede vorig jaar opnieuw verlies geleden. Volgens de directie ligt de oorzaak onder andere bij stijgende personeelskosten en het aantal betalende bezoekers dat daalde. Er wordt gewerkt aan een plan om het theater weer financieel gezond te maken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
14: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenste, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
13: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is vanochtend om 4:00 van start gegaan. Vandaag gaat de route voor de tienduizenden deelnemers die ook uit Overijssel komen via de Waalbrug naar de Betuwe. Er zijn veel medische posten langs de wandelroutes. Die worden allemaal gecoördineerd door het Rode Kruis.
15: We hebben hier een soort mini-ziekenhuisje opgetuigd met een huisartsenpost. We hebben enorm veel EHBO'ers, 750 vrijwilligers die ook ter ondersteuning van de EHBO'ers zijn.
13: De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Nijmeegse Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. En wielerjournalist Roy Schiemer uit Almelo heeft een boek uitgebracht met bijzondere verhalen uit meer dan een eeuw Tour de France. Daarin beschrijft hij onder meer de ontstaansgeschiedenis van de gele trui en opmerkelijke fraude- en dopingverhalen. Ook de prestaties van Overijsselse renners krijgen een plek in het boek. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
12: Dan het weer voor deze dinsdagochtend krijgen we van Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Bastiaan.
12: Je had het er vanmorgen om 6:30 al even over, maar ANP heeft er nu ook een bericht over. De bijzondere nachtvorst die hier in Twente aan de grond is gemeten.
16: Ja, vlak boven de grond, 10 centimeter hoogte, net aan, maar toch min 0,1. Nou, dat maak je niet altijd mee in juli. Het komt wel eens vaker voor, hoor. Maar toch best wel bijzonder, zeker na al die warme dagen die we hebben gehad. En de provincie ligt er ook wel weer goed bij, met flink wat opklaring, hier en daar wat bewolking. En weer droog. En dat valt toch wel op. Dat is geen nieuws natuurlijk. Nee. Maar ik heb toch nog eens even gekeken. Kamper Eiland bijvoorbeeld over de maand juli tot nu toe slechts 6 mm. In Deventer 5 en Nijverdal 4. Alleen in Twente is plaatselijk wat serieuzer in eerste gevallen. Al de zou bijvoorbeeld 21 mm. Wat ik ermee zeggen wil is, we wachten wel op regen, maar dat zit er vandaag niet in. Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Het warmt op. Temperatuur zo'n 22 graden in het noordwesten van de provincie. 23, 24 graden in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond opklaringen. In de loop van de avond, eind van de avond, komt er in het westen meer bewolking opzetten. En vannacht zijn er dan wolkenvelden met hier en daar een licht buitje. Temperaturen 11 tot 14 graden. En morgen pas zit er een front. Nou, front zullen veel mensen zeggen, dan valt er wel regen. Nou, plaatselijk kan er wat lichte regen vallen. Maar ik denk dat het met 2, maximaal 4 mm, zo gemiddeld over de provincie, met waarschijnlijk het meeste in het noordwesten, wel gedaan is. En dat is natuurlijk wel de bekende druppel op de gloeiende plaat.
12: Ja, dat gaat weinig zoden aan de dijk zetten.
16: Ja.
12: En verder deze week valt er ook niet zoveel te verwachten dus.
16: Nee, donderdag, vrijdag en zaterdag op de meeste plaatsen droog. Donderdag vrij veel bewolking, het graadje meer. Morgen 19 tot 20, dan is het 20 tot 21. Vrijdag zonnige periode denk ik toch wel. Ook wel stapelwolken qua weerbeeld denk ik een beetje vergelijkbaar met vandaag. Maar wat ook weer wat hogere temperaturen, 23, 24 graden. En als zaterdag mee zit, dat zullen veel mensen ook wel weer blij mee zijn. Dan zou er met de zuidwestenwind 25 graden kunnen worden op diverse plekken. Dan hebben we de zomerse grens te pakken. Maar zondag lijkt er een storing in de bovenlucht te passeren. Als dat inderdaad plaats gaat vinden, en die kans is vrij groot, dan zullen er een paar buien gaan ontstaan die plaats ook weer wat meer neerslag gaan opleveren. Het is te hopen, want de natuur vraagt op veel plaatsen toch om regenwater.
12: Dat zeker. Gert, dankjewel.
16: Oké.

0: Met nieuwe muziek uit Overijssel in de Spotlight.
1: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
0: Dit is...
1: I went my life in crooked lines.
0: De nieuwe oogst.

0: De nieuwe oogst van deze week. Nieuwe muziek uit Overijssel in het zonnetje.
1: Mooi plaatje.
0: Kenny Dan was dat in dit geval. En Find My Way hoorde je dus op Radio Oost. Bijna 9:15. Waar hebben we het vanmorgen allemaal over gehad?
2: Steeds meer bedrijven vullen vacatures door statushouders aan te nemen. Zo vonden ruim 13.500 statushouders vorig jaar een baan via Tent, een netwerk van grote Nederlandse bedrijven dat zich inzet om vluchtelingen aan werk te helpen. Die samenwerking kan heel voordelig zijn voor de werkgever, maar is ook heel belangrijk voor de statushouders zelf. Dat vertelde Annette Verhoeven van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.
3: Op het moment dat ze niet werken, dat het vaak mentaal minder goed met ze gaat. Omdat ze zich gewoon vervelen en zich niet nuttig voelen. En op het moment dat ze dus wel een baan hebben waar ze het naar hun zin hebben en waar ze gewaardeerd worden, dan zie je dat ze echt helemaal opbloeien daarvan. Dus dus voor het mentaal welzijn is het vaak ook ontzettend goed als ze werken.
0: De Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan vanmorgen. 45.000 deelnemers die staan er aan de start. En wij belden met een van de vele Overijsselaars die meelopen. Lucie Rijgwaard uit Weerselo. Ze legde uit wat die Vierdaagse voor haar zo bijzonder maakt.
4: Het is de kick wat je samen hebt. De samen gesprekken. Het enthousiasme van de andere mensen. Allemaal van je kunt het en veel plezier. En dat is gewoon heel bijzonder.
1: Ja, rond 2:30 zou ze aankomen, toch?
0: Ja, dat zei ze.
1: Ze heeft nog wat uurtjes te gaan. Vandaag gaat de tour ook weer van start na de rustdag van gisteren. Er was afgelopen dagen veel te doen rondom de nachtelijke dopingcontroles van enkele topwielrenners. Volgens wielrennenlegende Henny Kuiper uit Denenkamp zijn dit soort verhalen typisch voor de laatste fase van de tour.
5: Het hele verhaal past allemaal weer bij de Tour. De laatste week in de Tour, dan is er een beetje bekend wie er gaat winnen zo in de klassementen. En dan komen er van allerlei dat soort verhalen. Ja, dit past wel een beetje bij de Tour, maar voor de renners is dit zeer, zeer onprettig.
0: Henny Kuiper, vanmorgen dus op Radio Oost. Vandaag staat de tijdrit op het programma.

0: Madonna op Radio Oost. Voormalig artiest van de week natuurlijk.
1: Ja, ja, nee, ja, niet ja, te vergeten natuurlijk.
0: Deze zomer niet gedaan.
1: Zouden we nog wel even in het leven kunnen roepen.
0: In de artiestenwereld...
1: is een gemis.
0: Ja, dat wordt gemist. Ja, het kan nog.
1: Ik denk dat de Rolling Stones wel even met Madonna heeft gebeld. Van, hey.
0: Heb je het gehoord?
1: Ja, ze zijn ermee gestopt.
0: Ja, maar zij waren al binnen natuurlijk op dat moment.
1: Ja.
0: Zij hebben ooit die fameuze titel gekregen. Radio Oost Artiest van de Week. Dus
1: zij lachen nu die andere grote namen uit van jullie komen daar niet meer in.
0: Ja, jullie komen er niet meer bij, inderdaad. Jammer joh.
1: Vakantiedilemmaatje zo.
0: We gaan zo meteen een vakantiedilemma doen, want we zijn er ook zo meteen nog na negenen voor een extra uurtje in deze verlengde ochtendshow op Radio Oost. Vakantiedilemma houdt in dat jij eigenlijk een keuze hebt tussen twee vakantiegerelateerde dingen.
1: Ja, je kunt alvast je WhatsApp erbij pakken. Want we zijn natuurlijk benieuwd wat jouw keuze gaat worden uit dat dilemma.
0: Ja, denk bijvoorbeeld aan kamperen of hotel. Dat was vorige week nog een van de opties. En toen bleek toch wel dat de Overijsselaar overwegend een hotel gaat.
1: Ja, nee, daar waren ze wel liefhebber van, ja. Zeker.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Gun jezelf een Holland-America Line Cruise. Boek nu een Noord-Europa Cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man.
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. De zorgen over online medicatie groeien. Het Trimbos Instituut wil daarom meer weten over kopers. Eerder dit jaar werd iemand in het Deventer ziekenhuis opgenomen na het gebruik van online gekochte afslankinjecties. De Twentse Schouwburg heeft het jaar afgesloten met een tekort van €144.000. En in de buurt van Oldenzaal is vannacht vorst aan de grond gemeten. Het werd er 0,1 graden onder nul.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
16: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
15: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
17: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties, dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
15: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
18: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
8: Het is machtig mooi, man.
7: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
8: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
9: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Ommen. Het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Radio Oost. Bastiaan Kleinjan.

0: The Man in Black, Johnny Cash, A Thing Called Love, hoorde je op Radio Oost. Goedemorgen, het is 9 uur geweest. Welkom in de extra tijd van de zomerochtendshow. We zijn er tot 10 uur nog. En zometeen gaan wij naar het epicentrum van Nederlands nieuws.
1: Waar het nu allemaal gebeurt, ja.
0: Er is vorst aan de grond gemeten in Oldenzaal.
1: En daar wil je op dit moment zijn. Tenminste, ja. Jozee gaat er naartoe. Ja. En ze gaat eens even vragen of mensen daar hebben gemerkt.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, of het zo koud was.
0: Het is ook wel raar natuurlijk, na die warme weken.
1: Het is heel bijzonder. Er zijn verschillende meetpunten natuurlijk in ons land. Maar alleen in het prachtige Twente met 0,1 onder 0 gemeten.
0: Weer een primeur.
1: Hey, let's go.
0: Inpakken in het tasje en wegwezen. Dan is het een kleine stap naar het vakantiedilemma voor vandaag. Als we het over temperaturen hebben, dan denk je toch al gauw aan vakantie.
1: Zeker.
0: Je kan op wintersport gaan, maar we zitten midden in zomer in Overijssel. Dus we hebben het toch vooral over de zomervakantie. En we proberen een beetje in kaart te brengen, hoe viert de gemiddelde Overijsselaar nou het liefst vakantie? Eerder hadden we het bijvoorbeeld al over kamperen of hotel. En toen bleken heel veel van onze luisteraars toch wel een voorkeur te hebben voor een all-inclusive hotel.
1: Ja, dat werd zeker duidelijk. Die houden daar wel van, ja.
0: Dat is dus met uitstek liggen op een lichtbedje.
1: Ja.
0: Maar wat doe je het liefst? Dat is de vraag vandaag voor het vakantiedilemma. Een actieve vakantie of een week lang op een lichtbed? Dat is de keuze voor vandaag. En actief, ja, dat kan dan fietsen, wandelen. Een citytrip is vaak ook al enigszins actief, want dan wil je toch die stad zien.
1: Ja, dan weet ik het wel.
0: Jij gaat op een lichtbed liggen.
1: Nee, ik ga zeker voor een actieve vakantie. We hadden het er eerder al over. Ik ben wel van de rondreizen. Nou ja, als je wil rondreizen kun je natuurlijk niet op een lichtbedje gaan liggen.
0: Nee.
1: Dus doe mij maar zo'n actieve reis. Lekker fietsen, lekker zwemmen, lekker bewegen. Kom maar op.
0: Kijk, wat wil jij? Laat het weten in de Oost-app. Zijn we heel erg benieuwd naar een actieve vakantie of een vakantie lang op een lichtbed. Laat het ons weten. En ja, van vakantie is het een kleine stap naar Rutger van Barneveld natuurlijk. Zwoele zomernachten.

0: Total Touch op Radio Oost. Somebody Else's Lover. En daarvoor nog Rutger van Barneveld. Hoe kan het ook anders? Met zwoele zomernachten.
1: Heel toepasselijk.
0: Ja, maar niet bij vandaag.
1: Nee, want zeker niet bij vannacht.
0: De tijd van plaknachten die ligt even achter ons. Ja, sterker nog. Ik had gewoon mijn jas nodig vanmorgen.
1: Ja, het was heel, heel fris. Ja, jij gaat altijd op de fiets natuurlijk.
0: Ja.
1: En nou, afgelopen weken kon dat prima. Kon het zelfs in een t-shirtje
0: zeker.
1: Misschien wel.
0: Ja, absoluut.
1: Maar vanochtend was het toch... vannacht moet ik eigenlijk zeggen, want we waren hier natuurlijk vroeg. Toen was het toch even wat anders, zeg.
0: Zelfs nachtvorst gemeten zo. In Oldenzaal. Hoe is het mogelijk? De wegen van het weer zijn ondoorgrondelijk. Daar straks na 9:30 meer over. We zijn nu bezig met het vakantiedilemma. Wat voor een type vakantie heb jij het liefst? Ga je actief op pad of lig je net zo makkelijk een week lang gewoon lekker op een lichtbed?
1: Ik ben wel benieuwd naar jouw keuze uit het dilemma.
0: Ja, hangt er een beetje vanaf. Ik pak ook wel eens een all-inclusive.
1: Ja?
0: Maar dat is niet mijn hoofdvakantie. Dat hebben we wel eens gedaan.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld ergens in de meivakantie of zo. En dan later nog een keer. Kijk, ik zou niet verzadigd zijn als mijn enige vakantie alleen maar op een lichtbedje liggen is. Maar het is wel lekker, zo'n week ook.
1: Het is zeker lekker als je even tot rust moet komen. En dan een weekje all inclusive. Want ik 3 weken lang all inclusive, daar word ik ook weer niet vrolijk van.
0: Nee, dat zou me op een gegeven moment wel gaan vervelen.
1: Ja.
0: Alhoewel, ja.
1: Echt
0: het is wel
1: komen,
0: een heerlijk
1: hè?
0: Zorgeloos leven. Ik vind het altijd wel lekker. Maar het moet wel een beetje in balans zijn.
1: Moet zeker in balans zijn.
0: Zeker dan toevallig het laatste hotel waar ik ben geweest. Dat is het grootste tenniscomplex van Europa. 60 tennisbanen.
1: Zo.
0: Ze hebben wel iedere ochtend en ook goede tennisleraren. Iedere ochtend even een uurtje les genomen. En dan kan je daarna met een voldaan gevoel wel de rest van de dag op het lichtbed
1: zitten. Ja, precies. Nou, ik kijk even naar de WhatsApp van Radio Oost. 0645671331. Wat doe jij liever? Lekker een actieve vakantie of ga je op dat lichtbedje? Nou, er zijn veel mensen die willen een lekkere actieve vakantie. Wilma Koller bijvoorbeeld uit Vaassen. Zij zegt, doe mij maar een actieve vakantie hoor. Met heel wat verschillende emoties. Zij pakt de fiets, zij gaat hardlopen, ze gaat ook tennissen. En ze gaat ook een lekker stukje zwemmen. Dus zij gaat erop uit.
0: En ook Henk kiest liever voor de actieve vakantie. Met musea als het even kan. En dan het liefst ook nog interactieve musea.
1: Ja. Leuk.
0: Ja, ik kwam ook nog iets anders tegen. Want het voetbalseizoen staat namelijk op het punt van beginnen.
1: Mm-hmm.
0: En verschillende andere regionale zenders, RTV Noord bijvoorbeeld en Rijnmond, die hebben gisteren toevallig tegelijk, ik weet niet of dat zo gepland was, maar aangekondigd te stoppen met het live radiocommentaar van wedstrijden. In het geval van Noord zijn dat dus de wedstrijden van Groningen.
1: Ja.
0: In het geval van Rijnmond, die van Sparta en Excelsior. De wedstrijden van Feyenoord blijven zij dan weer wel doen. Want daar wordt wel veel meer naar geluisterd.
1: Ja.
0: Gisteren op Radio 1 werd de Nestor van de Nederlandse commentaarindustrie, Evert ten Apel, daarover gesproken. Onze Evert, mogen we ook wel een klein beetje zeggen.
1: Ja, maar...
0: Want je hoort hem af en toe wel eens hier bij ons op Radio Oost, tijdens de Oosttribune ook verslag doen. Hij reageerde daarop en noemde Radio Oost ook nog even.
2: Als die in jullie gewone reguliere langs de lijn komen, komen ze heel af en toe aan bod bij RTV Oost. Daar hadden ze dus 4 eredivisieclubs. Heracles is helaas gedegradeerd. En die maken een soort langs de lijn met die 4 eredivisieclubs. Hartstikke leuk aan voor de verslaggever om te doen. En je krijgt er heel veel reacties op. Althans, ik wel. De ouderwetse radio is nog altijd geliefd naar mijn idee.
0: Kijk.
1: Nou, dat is toch mooi om te horen.
0: En het levende bewijs ervan. Komende donderdag vanaf 8:00 kan je FC Twente Ferencvaros op de Oosttribune hier op Radio Oost gewoon volgen.
1: Het vast goed naar geluisterd.
0: Ongetwijfeld, zeker. Want het is 9:30, maar het gaat echt al beginnen voor het Echi. De voorronde van de Europa League voor FC Twente. Volg je ook gewoon dus hier op Radio Oost. Ja.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
4: Ook het hele jaar door gezellig is Radio Oost met nu het nieuws uit Overijssel. Benjamin.
5: Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten namelijk flinke risico's aan. De risico's werden in juni van dit jaar ook duidelijk in onze provincie. Toen werd 1 patiënt in ernstige toestand opgenomen in het Deventer ziekenhuis na het gebruik van online gekochte afslankinjecties. De middelen bleken uiteindelijk nep te zijn. Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Vaak wordt er vanuit gegaan dat de medicatie via internet goedkoper of sneller te verkrijgen is. Een week na de grote brand bij camping De Haar in Agelo richt de eigenaar zich weer op de toekomst. Hoewel het restaurant volledig werd verwoest, draait de camping deze zomer grotendeels gewoon door. Volgens de eigenaar is dat onder andere te danken aan de enorme hulp uit de omgeving.
6: Wij wonen hier in Agelo en dat is nabuurschap. We hebben heel veel nabuurschap gehad, zeg maar. Dus dat gaat echt je kunt zo gek niet bedenken. Alles wordt aangeboren, zeg maar. Je hoeft echt bijna zelf, moet je wel heel veel doen. Maar echt, de heel veel dingen worden gewoon spontaan opgepakt. Dus dat is echt ideaal.
5: Na het opruimen van asbest kon het grootste deel van de camping weer open. Alleen het centrumgebouw blijft voorlopig gesloten. Er is een inzamelingsactie gestart door het personeel om de camping-eigenaren te steunen. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
8: Wij zijn hier eigenlijk om even de wandelaars uit te zwaaien op de eerste dag. Jel, jel, jel, de Vierdaagse lopen wij wel.
5: Ruim 45.000 wandelaars hebben zich ingeschreven voor het grootste wandelevenement ter wereld. Zo ook Lucy uit Weerselo. Zij loopt met haar kleindochter de Vierdaagse en vertelt wat het meelopen in de mensenmassa zo leuk maakt.
9: Het is de kick wat je samen hebt, de samen gesprekken, het enthousiasme van de andere mensen allemaal. Van je kunt het en veel plezier. Dat is gewoon heel bijzonder.
5: De eerste etappe van vandaag gaat door de Betuwe. En in de buurt van Oldenzaal is vannacht vorst aan de grond gemeten. Het werd 0,1 graden onder nul, meldt Weer Online. En dat is zeldzaam. De oorzaken zijn de droogte van de afgelopen weken en dat er weinig vocht in de grond zit. In warme periodes kan de temperatuur tijdens heldere nachten altijd al flink dalen. En juist droge zandgronden zoals in Twente koelen dan extra hard af. Er zijn verschillende meetpunten in Nederland, maar alleen bij het meetpunt in Twente kwam de temperatuur onder nul uit. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
4: Ja, en als we het dan toch over dat weer hebben, mocht je nou zo'n foto van nachtvorst hebben, trouwens, stuur hem even op. Zijn we ook wel benieuwd naar.
5: Mooi om te zien.
4: Toch vrij uniek. Maar die tijd ligt al achter ons vannacht dat het zo koud wordt. De temperatuur stijgt vandaag naar 22 graden in de kop van Overijssel tot 24 graden in Twente. Stapelwolken en zonneschijn wisselen elkaar af vandaag. De avond is eerst helder en later komt er vanuit het noordwesten steeds meer bewolking de provincie binnen. Zometeen gaat onze verslaggever José de Bruin op zoek naar nachtvorst.
5: Eén plek te vinden.
4: Ja.
5: In heel Nederland.
4: Goed zoeken.

0: Even de tamboerijn uit laten klinken natuurlijk, toch?
1: Dat was tamboerijn. Die hoor je niet zo vaak in nummers. Nee. Dus er mag wel eens een keer wat aandacht aan worden geschonken, ja.
0: Acta in de Munich. Het regent zonnestralen en dan is het een kleine stap. Zomer in Overijssel, maar is het nog wel zomer? Want ja, wat zijn wij geschrokken. Heb je winterjas aan, José?
2: Het is ijskoud hier. Het is heel koud.
0: Dat snap
2: ik. Heel stil.
1: Ben jij op de plek?
2: Ik ben op de plek. Ik ben op grond. Nou, dat is nieuwswaardig vandaag. Als ik links kijk, zie ik niks. En als ik rechts kijk, zie ik ook niks. Eén hele grote uitgestrekte asfaltweide ongeveer. Ik sta op voormalig vliegbasis Twente. Want hier is dat KNMI meestation. Daar sta ik naast. Oh. Ja. Nou ja, je hebt er verder niks aan. Nee. Want, op zich, ik kijk naar echt hele grote... Ja, het is natuurlijk gewoon een radar die omhoog... Die gewoon alles meet hier. Het is ongelooflijk saai. Maar het is hier wel heel koud. Ja. Ja, het is echt heel fris. Het was net 16 graden toen ik in de auto zat hier. Ja, het is echt heel koud. Er zijn hier mensen... Ik zat net wat mensen op de fiets. Die zaten in hun winterjas.
1: Nee.
2: Ja, het is echt... Ja, nee,
0: jongens,
2: serieus.
0: Toch.
2: Het is echt heel erg fris.
0: Wat maken we mee?
1: Het wordt winter in Overijssel vandaag.
2: Het is winter in Overijssel. Ja, verder is hier natuurlijk helemaal geen zak te doen. Maar ja, waarom zou je op een zomerse dag naar Vliegveld Twente gaan? Ik zag wel dat het binnenkort een leuk concert is hier. Maar ja, hè, vandaag niks. Ze zijn druk aan het opbouwen. Terrasjes worden wel wat neergezet. Maar voor de rest, ja, ik zie hele grote hekken. Ik voel me dan toch ook altijd een beetje rebels, hè? Dan wil ik er overheen. Dan wil ik gewoon kijken wat hier allemaal aan de hand is.
0: Tegen.
2: Nee, dat weet ik dat jij me niet tegenhoudt.
1: Voor de leuke beelden, hè?
2: Ja, nou, daar heb je lekker veel aan, want je ziet me niet, toch? Nee, ik zie voor de rest helemaal niks. Er zijn geen mensen, er is helemaal niks.
0: Zijn er nog wel sporen te vinden van dat schokkende nieuwsfeit van vannacht?
2: Wacht even. Hier, hoor je dit?
1: Oh. Ja, dat is nachtvorst.
0: Ja,
2: dat is nachtvorst.
0: Onmiskenbaar
2: nachtvorst. Ja, dat is echt dat gekraakt van de nachtvorst. Dat hoor je meteen.
0: Ja.
2: Ik loop nog even een heuveltje op. Wel mooi om hier te wandelen, hoor, vandaag. Lekker fris, lekker cool. Zo kan je het ook bekijken.
0: Ja.
2: Hallo. Oh, het is ook nog een rustgebied voor dieren. Ja, nee, ik zie niks.
0: Nou.
2: Nee, geen nachtvorst te bekennen. Helaas, ja, ook dit is veldonderzoek, weet je wel.
0: Zeker.
2: Je moet gewoon erop af. Ja. Je moet gewoon het nieuws licht op straat. Nou, in ieder geval op de grond.
0: En af en toe moet je ook gewoon je verlies nemen. Maar we waren
2: er
0: wel.
2: Nou, dit vind ik geen verlies. José. Ik vind dit een hartstikke goed verslag.
0: Ja.
2: Hallo, ik heb je nachtvorst door laten horen.
0: Ja, dat klopt. En zo zie je maar, Radio Oost, we zijn er altijd.
2: Ja, waar het gebeurt. Als een nachtvorst is, dan zijn wij daar ook, ja.
0: Nou, kom maar weer terug naar de warme wereld.
2: Oh ja, ik ga naar het Maisdoolhof. Ja, naar de mais.
0: Nou, ik kan nu al niet wachten.
2: Weet ik. Moet je toch nog even.
0: Ja,
2: 20 over 10 ben ik weer bij Paula.
0: Zin in.
2: Tot zo. Ja.

0: with you.
1: Ruben Hillen uit Hengelo. En 20 Seconds hoorde je op Radio Oost.
2: Zo is het maar net.
1: Dat klopt. Maakt een einde aan de verlengde ochtendshow voor deze dinsdagochtend. Zometeen na 10 uur Paula Keijzer op de radio met José de Bruin vanuit een maisdolhof.
2: Ja, waar het hopelijk wat warmer is dan waar ze net was, hè? Nachtvorst in de buurt van Oldenzaal.
1: We waren erbij, we hebben het meegemaakt. Nachtvorst op de vliegbasis Twente. Benieuwd hoe het zometeen klinkt vanuit het maisdolhof.
2: Ja,
1: hoor je allemaal na 10 uur zometeen op de radio. Tot morgen.
2: Tot morgen.
1: En veel plezier zo met Paula.

0: Weerpost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
11: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
14: Het laatste nieuws in Overijssel. De zorgen over online medicatie groeien. Het Trimbos Instituut wil daarom meer weten over de mensen die het kopen. Eerder dit jaar werd iemand in het Deventer ziekenhuis opgenomen na het gebruik van online gekochte afslankinjecties. De Twentse Schouwburg heeft het jaar afgesloten met een tekort van 144.000 euro. En in de buurt van Oldenzaal is vannacht vorst aan de grond gemeten. Het werd er 0,1 graden onder nul.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
16: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord 4,5 miljoen euro voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus Plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
17: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
18: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Paula Keijzer.

0: Maakt het 6/10. Ja, en van deze man ken je stiekem veel meer muziek dan je denkt.
1: Paula Keijzer.
0: Hij schreef namelijk ook heel veel muziek voor anderen. Bijvoorbeeld voor de Pointer Sisters, Earth, Wind and Fire. En ook voor Disney. Ja, dat vond ik dan weer grappig om te zien. Want dan ben ik blijkbaar met veel van zijn muziek opgegroeid. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert.

0: De New Kids on the Block hoorde je met Tonight. Een bedankje aan hun fans.
1: Zomer in Overijssel.
0: Nou, we mogen ook best wel een keer een bedankje doen aan onze verslaggevers. Want die racen deze zomer van hot naar her. Zo stond jij net nog, José, bij een weerplek, toch? Een weerstation. En nu sta je bij een maisdoolhof.
2: Klopt, ik stond net bij vliegveld Airport Twente. Het voormalig vliegveld, daar is een KNMI weermeetstation. Het heeft 0,1 graad gevroren vannacht. Dat is natuurlijk uniek.
0: Ja.
2: Tenminste, het is zomer. Maar het was daar net winter. Ik zag ook een kerstboom. Dus nou, dat was een spectaculair verslag. Maar ik ben nu bij een plek waar het sowieso zomer is. Ik zie de Twentse bloemenpluktuin. Weet je dan al waar ik ben?
0: Is het een plek waar het lastig is om de weg te vinden?
2: Ja, ik vind hier heel moeilijk de weg.
0: Dan
2: ja,
0: weet ik
2: dat
0: het,
2: klopt.
0: Denk ik.
2: Ja. Ik vind het echt, het is heel lastig. Ik durf er ook niet in, want ik ben bang dat ik gewoon... ik ben bang dat ik kwijtraak, dat ik de hele dag hier ben. Ik sta bij het Groot Twentse Maisdoolhof. Goedemorgen, dames.
3: Goedemorgen.
2: Is het al druk? Best wel, hè? Er staan al best wel wat auto's.
3: Ja, het is best al wel druk. Ja. Ja.
2: Wat verwachten jullie een beetje deze zomer? Want nu het is echt best wel koud, eigenlijk. Komen er dan juist veel bezoekers?
3: Nou, vorige week met al die hitte kwamen er een stuk minder dan nu. Ik denk dat het juist wel lekker is met dit weer. Ja, aangezien het in de maïs altijd iets warmer is dan natuurlijk dan gewoon. Dus ik denk dat het best wel, dat het best wel druk wordt nog.
2: Ja, ik denk ook dat het best wel druk wordt. Jullie zijn net nou een half uurtje open, hè? Volgens mij 9:30 of zo gingen jullie open, geloof ik. 9:30 zijn jullie open gegaan. Wat moeten jullie nou doen? Want moet je nou dat hele doolhof ook doorlopen voordat je open gaat?
3: Nee, dat gelukkig niet. Wij zijn verantwoordelijk voor het terras opzetten, koffie schenken, taart, ijsjes, dat allemaal eigenlijk.
2: Het betere werk eigenlijk.
3: Het betere werk, ja.
2: En dan, 's avonds, ja, uiteindelijk gaan jullie sluiten. Kijk, ik ben doodsbang dat ik ergens verdwaal en nooit meer terugkom. Is dat wel eens gebeurd?
3: Nee, nog nooit. En anders moet je gewoon hard gillen, dan komen we eraan rennen.
2: Dit is de tip, Paula. Gewoon heel hard gillen, dan komen ze eraan. Wat is nou de truc om een beetje goed dat doolhof doorheen te kruisen?
3: Ja, onze speurtocht doen. Ja, dan kom je vanzelf, overal langs, denk ik. Ja.
2: En dus ook weer bij het einde.
3: Ja.
2: En als het misgaat, dan moet je nog een rondje.
3: Ja.
2: Ja, of gewoon eindeloos koffie drinken. Ja, Paula, het is hier echt heel erg leuk. Er is behalve dus de doolhof ook een pluktuin.
0: Oh.
2: Moet ik dan bij jullie ook afrekenen als ik een bloemetje ga plukken?
3: Ja, zeker. Je mag eerst een lekker bloemetje plukken en daarna kunnen jullie bij ons komen afrekenen. Ja.
2: Wat tof. Ja, bloeit alles, groeit. Ik heb echt totaal geen verstand van bloemen. Jullie wel?
3: Nou,
2: ja. Nee.
4: Nu is het wel iets minder met... Ja, met de zomer. Er is niet heel veel bloemen, maar komt er misschien nog wel aan.
2: Oh, dat is wel mooi. Wat verkoop je nou een beetje?
4: Ja, zonnebloemen.
3: We hebben van alles staan.
4: Van alles wat.
2: Van alles wat. Ja, dit lijkt mij een hele leuke baan. Is het jullie bijbaan?
3: Ja.
2: Want wat doen jullie als het niet zomer is?
4: Ja.
2: Ja.
3: Ik ga volgend jaar afstuderen. Ik zit op het Eres Hogeschool Dronte. Dus volgend jaar ga ik afstuderen. Dus nou ja, dat doe ik eigenlijk.
2: En wat word je dan? Wat ben je dan?
3: Nou ja, ze noemen het altijd boer, om het even zo te zeggen. Maar ik ga denk ik het advies in. Dus ik word een adviseur. Voor wat nog geen idee. Waar ze me willen hebben. Dus, ja.
2: Maar dus ook, het lijkt me echt serieus een heftige baan ook, weet je wel? Adviseur van een boerenbedrijf, daar heb je niet per se de makkelijkste baan uitgekozen.
3: Nee, maar ja, je moet toch iets en ik vind het hartstikke leuk. Het is hartstikke leuk. Je komt in veel contact met allemaal mensen. Dus,
2: is ook heel tof, toch? En jij, wat ga jij doen?
4: Ja, ik zit eigenlijk gewoon op schoolnacht, dus ik moet nog even studeren om er te komen.
2: En wat wil je dan laten worden als je groot bent?
4: Eigenlijk wil ik veearts of iets met sportarts in geneeskunde.
2: Veearts of sportarts? Dat zit de twee een beetje uit elkaar.
4: Ja, iets met geneeskunde, dat vind ik heel tof.
2: Oh, wat leuk. Ja, echt super te gek toch dat je dit gewoon deze zomer kan doen. Paula, ik blijf hier nog even. Ja, ik ga nog even een kopje koffie drinken.
0: Nou, volgens mij is er genoeg te vertellen daar, dus ik zou het zeker doen.
2: Ja, er is een hele hoop te vertellen hier. En misschien ga ik nog wel even een rondje lopen. Maar als je me dan kwijt bent, dan weet je dat ik hier ergens zit.
0: Oké, als je het gaat doen, laat het even weten. Dan houden we even contact.
2: Is super, helemaal goed.
0: Misschien kan ik je helpen. Tot straks. Joehoe. José vanuit het Maisdoolhof daar dus. Zou dat ook een never ending story zijn als ze erin gaat?

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.

0: Drie dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
1: Een minuutje over 11:30 is het en tijd voor het nieuws. Krijg je van Benjamin Borgman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De zorgen over online medicatie nemen toe. Het Trimbos Instituut wil daarom meer weten over de kopers. Bij het kopen van de medicatie is er geen toezicht van een arts. En daar zitten flinke risico's aan. De risico's werden eerder dit jaar ook duidelijk in onze provincie. Eén persoon werd in ernstige toestand opgenomen in het Deventer ziekenhuis na het gebruik van online gekochte afslankinjecties. Deze geneeskundige van het ziekenhuis vertelt erover.
3: Zij voelde zich zweterig, trillerig en is ook eigenlijk in elkaar gezakt, hè, met een verminderd bewustzijn. En door zijn partner gelukkig aangetroffen die 112 heeft gebeld. Hij dacht afslankmedicatie te gebruiken. Maar daar bleek insuline in te zitten. En dat was natuurlijk levensgevaarlijk, want daar krijg je lage bloedsuikers van.
2: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Soms wordt gedacht dat de medicatie via internet goedkoper of sneller te verkrijgen is. Het Wilmingtheater en het Muziekcentrum in Enschede zijn vorig jaar opnieuw in de rode cijfers beland. Het verlies kwam uit op bijna 1,5 ton, blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Dat is lager dan in 2024, maar nog steeds fors. Verslaggever Rutger Borgerink vertelt waar het verlies vandaan komt.
4: Het Wilmingtheater en het Muziekcentrum zijn de klap van de coronapandemie eigenlijk altijd nog niet te boven gekomen. Dat is best opvallend, want de andere grote theaters in Overijssel zijn wel weer financieel gezond. Het Wilmingtheater wijt de tekorten aan de hoge personeelskosten. Zo werd er vorig jaar een externe manager ingehuurd en die kostte zo'n 70.000 euro.
2: De tekorten zouden ook te maken hebben met de tijdelijke inhuur van management en extra uitgaven rond het 700-jarige bestaan van Enschede. Daarnaast daalde het aantal betalende bezoekers. Er wordt gewerkt aan een plan om het theater weer financieel gezond te maken. En steeds meer bedrijven vullen vacatures door statushouders aan te nemen. Zo vonden ruim 13.000 statushouders vorig jaar een baan via Tent. Dat is een netwerk van grote Nederlandse bedrijven dat zich inzet om vluchtelingen aan werk te helpen. De samenwerking kan heel voordelig zijn voor de werkgever, maar is ook heel belangrijk voor de statushouders zelf. Dat vertelt deze arbeidscoach van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.
5: Ik zie dat ze vaak, op het moment dat ze niet werken, dat het vaak mentaal minder goed met ze gaat. Omdat ze zich gewoon vervelen en zich niet nuttig voelen. En op het moment dat ze dus wel een baan hebben waar ze het naar hun zin hebben en waar ze gewaardeerd worden, dan zie je dat ze echt helemaal opbloeien daarvan. Dus, dus voor het mentaal welzijn is het vaak ook ontzettend goed als ze werken.
2: En dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel, dat lees je op oost.nl en in de Oost-app.
1: Dankjewel. Momenteel nog een graadje of 18 met behoorlijk wat zonneschijn. Nou, die zon die doet flink zijn best. Want terwijl we vanochtend nog een paar mistbanken zagen, gaat die zon ervoor zorgen dat het zo'n 22 tot 24 graden wordt vandaag. Mocht je op de N36 rijden richting Ommen, let dan op dat je vanaf daar een stukje moet omrijden. Want tussen de N34 en de N48 is de weg daar afgesloten. Komt dat er een ongeluk is geweest met een vrachtwagen. En die vrachtwagen, daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. De omleiding daar is aangegeven en waarschijnlijk heb je daar tot een uurtje of 10:45 last van.
0: Paula Keijzer.

0: Freddie Mercury, Living on My Own, maakt het 10:15.
1: Paula's platenkast.
0: En wat mij betreft tijd om eens even een duik te nemen in de platenkast. Staat veel moois in en een redelijk nieuwe toevoeging is het album Gewoon André, 1981 van natuurlijk André Hazes. Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik had eigenlijk nooit heel veel met André Hazes. Ben er thuis ook niet echt mee opgegroeid, maar de laatste jaren ben ik zijn muziek echt veel meer gaan waarderen. En hoor ik ook meer over de betekenis van de nummers. Hoe goed die teksten eigenlijk zijn. En dat het wel echt meer is dan alleen muziek wat je zomaar in de kroeg hoort. Want dat was waar ik eigenlijk altijd die muziek voorbij hoorde komen. Maar ik vind wel dat dit nummer daar heel erg bij past. Dus misschien alsnog goed om ons even in te beelden dat we zo meteen in die kroeg staan en dat ze dan even gaan meeblaren. En dat meeblaren, dat wordt overigens ook over de grens gedaan. Het is een heel bekend nummer van André Hazes wat je zo gaat horen. Maar het is ook gecoverd door de Britse zanger Engelbert Humperdinck.

Prachtig is dit, toch? Ja, ik vind het ook mooi. Maar het kan niet tippen aan het origineel, laten we eerlijk zijn. Oké, even een paar voorbereidingsmaatregelen. Doe je ramen even dicht. Zet je radio tikkie harder. Ga lekker staan, beide benen op de grond. Adem even diep in, want we gaan flink meeblaren. En dat doen we natuurlijk met André Hazes en Een Beetje Verliefd.

0: lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer oerkracht.
8: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
9: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
10: Vers vlees en barbecuepakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
11: Het laatste nieuws in Overijssel. Het Wilmingtheater en Muziekcentrum in Enschede hebben vorig jaar opnieuw flink verlies geleden. Volgens het jaarverslag sluit de Twentse Schouwburg het jaar af met een tekort van 144.000 euro. In de buurt van Oldenzaal is vannacht vorst aan de grond gemeten. Het werd er 0,1 graden onder nul. En de Nijmeegse wandelvierdaagse is in volle gang. Ook Lucie uit Weerselo loopt mee, samen met haar kleindochter.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid-systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat flex-energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
2: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Radio Oost. Paula Keizer.

Brothers en Gimme Some Loving. Nou, er komt ook wat liefde binnen voor José. Leuk, Henk uit Enschede stuurt een berichtje voor haar. Wat een topverslaggeefster. Nou, dat is ze inderdaad. En die topverslaggeefster die hoor je ook zo meteen weer. Want ze gaat ze even een gesprekje aanknopen. En dat doet ze op de Spielboerderij. Hoor je straks meer over. Dit zijn mijn

0: Boys hoorde je en Give Up Your Guns.
1: Zomer in Overijssel.
0: Het is zomer in Overijssel en dus gaan we lekker de provincie in. Vandaag is dat onze verslaggever José en die is aanbeland in Reutem. Want wat haar betreft zit daar een hele leuke speel- en familieboerderij... wat ze echt een aanrader vindt. Ja, en José, jij staat daar nu naast de eigenaar, toch?
2: En hemzelf, kan ik wel zeggen, Robert. Ja. Dat ben jij. Jij hebt dit allemaal bedacht, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik heb het bedrijf overgenomen van mijn ouders. Familiebedrijf. 5 generaties en langzaam van boerderijtje naar cafeetje, van cafeetje naar speeltuintje. En dat is steeds verder uitgegroeid. En sinds 2004 hebben we een grote indoor speeltuin. Dus zijn we veel minder afhankelijk van het weer.
2: Ja, nou zeker. Je hebt buiten, daar is nu ook al flink druk. Maar ook op zo'n dag als vandaag. Het heeft gevroren, hè? Heb je het gehoord? Vandaag. Ja. Nou, op zo'n dag als vandaag, ja, in de diepvries ook. Dan kan je hier prima terecht, volgens mij.
3: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk binnen ook heerlijk spelen en, met dit weer. Het voordeel van binnenspelen is dat je natuurlijk geen last hebt van de zon. Dus binnen is het gewoon altijd schaduw. Kinderen kunnen heerlijk binnen, buiten, alle kanten op. En naast de speeltuin hebben we natuurlijk ook nog een aantal escape rooms. We hebben er 3 voor kinderen en 1 voor volwassenen. De kinder-escape rooms worden ook heel vaak gespeeld door gezinnetjes. Dus dat is natuurlijk een hele leuke vakantieactiviteit. En daarnaast hebben we ook nog een indoor midgetgolfbaan, een blacklight midgetgolfbaan. Dus dat is ook heel leuk voor de wat oudere kinderen in dat opzicht.
2: Ja, waarom doe je dit nou? Kijk, ik zou echt helemaal knetterdol worden. Ik heb vroeger gewerkt in een kinderspeelparadijs. Dat vond ik toen heel leuk, maar als ik het nu hoorde, word ik helemaal knettergek. Heb jij dat niet, dat je helemaal knettergek wordt van dit geluid?
3: Nee, ik hoor dat niet meer.
2: Nee, dat had ik ook op een gegeven moment, hoor je dat inderdaad niet meer. Maar waarom ben je dit nou gaan doen?
3: Ja, zoals ik al zei, het is een familiebedrijf. Dus word je met de paplepel ingegooid. En ben hier al geboren, getogen. En ik heb van vroeger af aan altijd gezegd dat ik de speeltuin van papa wil overnemen. En zo gezegd, zo gedaan. Nu sta ik hier. En mijn oudste zoon die zegt nou ook, als papa doodgaat wil ik de speeltuin overnemen. Dus ja, wie weet gaat het op die manier verder.
2: Maar dat lijkt me een heel mooi en ook geruststellend compliment van jouw zoon.
3: Ja, zeker. Maar ik wil ze daar ook niet te ver in pushen. Dus het is natuurlijk hartstikke mooi dat ze dat willen. Maar ze moeten doen waar ze zelf gelukkig van worden. En ik werd daar wel hiervan, dus dat scheelt.
2: Ja, dat scheelt een hele hoop, want je bent nog lang niet klaar volgens mij. Je hebt escape rooms, je hebt er binnen, je hebt buiten. What's next?
3: Ja, dat is nog een grote verrassing.
2: Nee, Robert, what's next?
3: Nee, dat ga ik echt nog niet verklappen. Nee, we zijn wel met wat leuke dingen bezig. Dus houd ons in de gaten, zou ik zeggen. Er komt waarschijnlijk wel weer wat leuks aan binnenkort.
2: Nou, jouw kennende, komt er zeker wel weer wat leuks aan. Want je zit echt niet stil, hè? Wanneer heb jij eigenlijk zelf vakantie?
3: Ja, wij gaan vaak in het einde van het jaar op vakantie. Sinterklaas is voor ons de rustigste tijd. We zijn in het Sinterklaasweekend altijd 2 weken dicht. En dan, dan gaan we vaak zelf een weekje weg of 2 weekjes. Dus heerlijk.
2: Nu is het niet echt vakantie, hè? Het is volgens mij best wel aanpoten, of niet?
3: Ja, het voor- en najaar vind ik vooral druk qua lange dagen en pieken en dalen. En in de zomervakantie is het gewoon een uitputtingsslag. Het is gewoon 8 weken lang elke dag open en dan sta je van 's morgens tot 's avonds aan. En dat is ook heel leuk.
2: Ja, dat is superleuk. Hartstikke mooi dat je het allemaal positief weet te draaien. Maar dit is toch ook heel zwaar gewoon?
3: Nee. Ik ga elke dag met plezier uit bed. En ben voor de wekker wakker. Dus dat scheelt te veel.
2: Ja, dat scheelt een hele hoop. Nou, uitputtingsslag. Hoe lang hebben we dan nog te gaan? Hoeveel weken?
3: We hebben er nu 2 weken op zitten. En wij zijn nog tot een week na de regio Noord zijn wij nog open. Dus nog 5 weken te gaan, als ik het goed heb.
2: Oh, nog maar 5 weken, joh.
3: Ja.
2: Waar hebben we het over?
3: Zo voorbij.
2: Zo is het ook. Ik mag hier niet meer in, hè? Ik ben hier echt te groot voor.
3: Oh, je kunt nog wel even een saltootje proberen op de trampoline.
2: Ja, oh. Ja, doe jij mee dan?
3: Jazeker.
2: Oké, nou, je hoort het, Paula.
0: Oh, deze capriola had ik eigenlijk nog wel eventjes willen horen, José. Die salto, hè? Wordt dus weer door de neus geboord. Net al dat rondje door het maisdol, wat we niet meekregen. Nu die salto. Ik kom hier nog wel een keer op terug. Vraag je nog wel eventjes na. Het is 11:20. Fijn dat je lekker naar Radio Oost luistert. Ja, en ik hoop dat je ook goed hebt geluisterd naar wat José net allemaal vertelde. Want als je goed hebt opgelet, maak je straks kans op een zomerpakket van Radio Oost.

Joe Cocker, Summer in the City. Nou, en die zomer die is vandaag nog even wat minder. Hoewel, het weer is prima hoor. Straks hoor je daar meer over, natuurlijk samen met het nieuws. Maar vanochtend heeft het dus op een plek in Overijssel nog gevroren. Heb je het meegekregen? Nou, wel bijzonder. Een paar minuten voor 11:30 is het. Tijd voor de Pet Shop Boys. Always on my mind.

0: Kiep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
1: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups. €4,99. Dat is nou voordeel.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
6: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
7: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
8: Het is een minuutje over 11:30. En tijd voor het nieuws. Benjamin Borgman, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Een week na de grote brand bij camping De Haren in Agelo richt de eigenaar zich weer op de toekomst. Hoewel het restaurant volledig werd verwoest, draait de camping deze zomer grotendeels gewoon door. Volgens de eigenaar is dat onder andere te danken aan de enorme hulp uit de omgeving.
10: Wij wonen hier in Agelo en dat is noodbeschap. We hebben heel veel noodbeschap gehad, zeg maar. Dus dat gaat echt. Je kunt zo gek niet bedenken, alles wordt aangeboren, zeg maar. Je hoeft echt bijna zelf, moet je wel heel veel doen, maar echt de heel veel dingen worden gewoon spontaan opgepakt. Dus dat is echt ideaal.
9: Na het opruimen van asbest kon het grootste deel van de camping weer open. Alleen het centrumgebouw blijft voorlopig gesloten. Er is een inzamelingsactie gestart door het personeel om de camping-eigenaren te steunen. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is vanochtend om 4:00 begonnen. Ruim 45.000 wandelaars hebben zich ingeschreven voor het grootste wandelevenement ter wereld. Zo ook Lucie uit Weerselo. Zij doet samen met haar kleindochter mee. Ze hebben flink getraind.
11: Ik heb best wel veel gewandeld. Ook wel met mijn kleindochter samen gedaan. En, maar het vergt wel heel veel tijd. En met name omdat je bent niet meer zo jong. En dan heb je toch dat je veel meer moet trainen. Of als je jong bent, zoals mijn kleindochter, die is dan veel jonger. En die hoeft niet zo heel veel te trainen.
9: Naar verwachting komen ze rond 2:30 over de finish. En goed nieuws voor alle deelnemers. Er zijn veel medische posten langs de wandelroutes. Die worden allemaal gecoördineerd door het Rode Kruis.
12: We hebben hier een soort mini-ziekenhuisje opgetuigd met een huisartsenpost.
9: Naar verwachting komen ze rond 2:30 over de finish. En goed nieuws voor alle deelnemers. Er zijn veel medische posten langs de wandelroutes. Die worden allemaal gecoördineerd door het Rode Kruis.
13: We hebben hier een soort mini-ziekenhuisje opgetuigd met een huisartsenpost. We hebben enorm veel EHBO'ers, 750 vrijwilligers, die ook ter ondersteuning van de EHBO'ers zijn.
9: Vandaag gaat de route over de Waalbrug, de Betuwe, in. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, en dat is voor de telers wat moeilijk te verteren.
14: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties, dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat, in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
9: De brancheorganisatie zegt dat

0: mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. En in de buurt van Oldenzaal is afgelopen nacht vorst aan de grond gemeten. Er werd er 0,1 graden onder nul. En dat is zeldzaam, zegt onze weerman Gert Voerman.
1: Nou, dat maak je niet altijd mee in juli. Het komt wel eens vaker voor, hoor. Maar toch best wel bijzonder, zeker na al die warme dagen die we hebben gehad.
0: Oorzaken zijn de droogte van de afgelopen weken en dat er weinig vocht in de grond zit. In warme periodes kan de temperatuur tijdens heldere nachten altijd al flink dalen. En juist droge zandgronden zoals in Twente koelen dan extra hard af. Er zijn verschillende meetpunten in ons land, maar alleen bij het meetpunt in Twente kwam de temperatuur onder nul uit. Dat is het laatste nieuws. Meer nieuws in Overijssel lees je op oost.nl en in de Oost-app.
2: Dankjewel. Ruimte voor de zon vandaag. En die zon gaat ervoor zorgen dat het later vandaag nog wat warmer wordt. Momenteel is het nog rond de 18 graden. En het kan opwarmen tot zo'n 22 tot 24 graden. En vanavond staat ons een heldere nacht te wachten. Even kijken, hebben we nog? Jazeker, hebben we nog. Ik vroeg me af, is er nog steeds verkeersinformatie? Dat is er nog, want op de N36, Almelo richting Ommen, daar is nog steeds de afsluiting tussen de N34 en de N48. Want dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Dat zou een uur geleden opgelost zijn, maar dat is blijkbaar van 20 minuten geleden opgelost zijn. Maar is niet gelukt. De verwachte eindtijd nu is 11:15. Ook overigens vertraging op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. Zal je niet verrassen. Komt door de grenscontrole. Je wordt via de af- en oprit omgeleid en dat duurt je 5 minuten. Zometeen tijd om een Radio Oost zomerpakket weg te geven. Jij kan dat winnen als je net goed hebt opgelet toen José lekker kletste daar op de spielboerderij. Dan weet je ongetwijfeld het antwoord. Zometeen meer. Paula Keijzer.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Tijd om een spel te gaan spelen. En dat gaat over, wat is er eigenlijk gebeurd? Je krijgt zo meteen een stukje te horen uit het gesprek dat onze José net voerde. Ze was lekker aan het kletsen met Robert. Ik hoop dat je het hebt meegekregen. Dan heb je natuurlijk wel een kleine voorsprong. En de vraag is, ja, waar hadden ze het eigenlijk over?
1: Het wordt je met de paplepel ingegoten.
0: Het wordt je met de paplepel ingegoten. Ging dat A over het hebben van een familiebedrijf en het overnemen daarvan? Ging het B over de liefde voor de legendarische muziek van de Beatles? Of ging het C over de passie voor de duivensport en ook de logistiek daarachter? Stuur het maar in en dat kan allemaal via de Oost-app. A dus, het hebben van een familiebedrijf en het overnemen daarvan. B, de liefde voor de legendarische muziek van de Beatles. Of C, de passie voor de duivensport en de logistiek daarachter. Stuur je antwoord in via de Oost-app of bel even 074-2456-665. En wellicht is dat zomerpakket voor jou.
2: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
3: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
2: Dit is
4: I went my life in crooked lines.
2: De nieuwe Oost.

0: Rockstead hoorde je met Joyride. Tijd om een spelletje te gaan spelen. Misschien heb je het net al gehoord, misschien ook niet. Nou, dan heb je geluk, want je krijgt gewoon nog een kans om mee te doen. José die is de hele dag op pad, dat doet ze in de regio Te Bergen. Ja, en ze was net ook bij Robert te gast en was daarmee in gesprek. En Robert zei toen het volgende.
1: Het wordt je met de paplepel ingegoten.
0: Het wordt je met de paplepel ingegoten. Maar waar hadden zij het over? Ging dat A over het hebben van een familiebedrijf en het overnemen daarvan? B over de liefde van de legendarische muziek van de Beatles? Of C over de passie voor de duivensport en de logistiek daarachter. Dus je hoorde Robert die zei het wordt je met de paplepel ingegoten. Ging dat over het hebben van een familiebedrijf en het overnemen daarvan? De liefde voor de legendarische muziek van de Beatles? Of over de passie voor de duivensport en de logistiek daarachter? Dat kun je dus allemaal insturen via de Oost-app. Maar je mag natuurlijk ook gewoon even bellen. 074-2456-665. Als je dat doet, dan bel ik je misschien straks wel terug. Je maakt kans overigens op het Radio Oost zomerpakket. En daar zit onder meer een hele fijne zonnebril in. Zeker een aanrader, dus ik zou het gewoon even proberen als ik jou was.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Late night shopping en designen outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. En meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
10: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: Barbecue specialisten opgelet. Voor de beste barbecue pakket ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Het laatste nieuws in Overijssel. Steeds meer bedrijven nemen statushouders en asielzoekers aan. Volgens een arbeidscoach van Vluchtelingenwerk Oost-Nederland levert bemiddeling veel op voor zowel de werknemer als het bedrijf. Een week na de grote brand bij camping De Haar in Agelo richt de eigenaar zich weer op de toekomst. In wielerjournalist Roy Schiemer uit Almelo heeft een boek uitgebracht met verhalen uit meer dan een eeuw Tour de France. Meer nieuws op oost.nl.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Drie dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
1: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
2: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
3: Radio Oost. Paula Keizer.

0: Dead or Alive hoorde je. En You Spin Me Around. Tijd om een spel te gaan spelen. Dat doe ik samen met Gerard. Gerard uit Denenkamp. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag, hola.
0: Jij zit net achter de maaltijd, vertelde je.
1: Ja, ik moet even stagneren.
0: Wat schaft de pot?
1: Nou, niet veel bijzonder. Pizzaatjes.
0: Niet veel bijzonder, zegt hij. Ja, in mijn wereld is een pizzaatje wel een feestmaal, hoor.
1: Ja, dat smaken verschillend, hè.
0: Oh, jij bent niet zo'n pizzaliefhebber?
1: Nou, ik lust ze wel, maar bepaalde soorten lust ik liever.
0: Oh, en wat heb je dan nu voor soort? Want dat staat je niet in aan, hoor ik al wel.
1: Hawaii. En die is heerlijk.
0: Hawaii? Oh, jij bent iemand die fruit door je warme eten doet. Oei. Oeh. Dit vind ik ingewikkeld, Gerard.
1: Nou, dat weet ik niet. Het is in oven schuim warm maken en opeten.
0: Ja, dat is ook alweer zo. Maar ananas op je pizza, doe jij ook fruit door andere gerechten?
1: Nee. Gewoon zo die uit de doos komt, ga je de oven niet eten, man.
0: Oh, oké. Het is niet alsof jij ook mandarijn over de aardappels gooit of appel door de bloemkool of iets.
1: Ja, je maakt veel mooie combinaties van, hè.
0: Er zijn mensen die denken er zo over, Gerard.
1: Ja, dat ook.
0: Ja. Ik moet eerlijk bekennen, ik vind het af en toe ook wel lekker, hoor. Een beetje zo'n zoetje zo door je eten.
1: Ja, tot bepaalde hoogte.
0: Daarom. Nou, alvast eet smakelijk. Jij kan natuurlijk zo meteen verder smikkelen, dus ik ga je ook niet heel lang ophouden. Maar we gaan natuurlijk wel even het spel spelen, want je hoorde zojuist dit voorbij komen.
2: Het wordt je met de paplepel ingegoten.
0: José die was in gesprek met Robert, die je net hoorde. En de vraag is, waar hadden zij het eigenlijk over? Ging dat A over het familiebedrijf en het overnemen daarvan? B over de liefde voor de legendarische muziek van de Beatles? Of C over de passie voor de duivensport en de logistiek daarachter?
1: A.
0: Antwoord A?
1: Ja.
0: Oké, even luisteren, hoor.
2: Het is een familiebedrijf, dus wat je met de paplepel ingegooid. En, ik ben hier al geboren. Gezogen en ik heb van vroeger af aan altijd gezegd dat ik de speeltuin van papa wil overnemen.
0: Zeker! Hartstikke goed. Hij zei het in het begin al, het is een familiebedrijf. Nou, en dat klopt ook. Goed gedaan, Gerard, van harte.
1: Dankjewel.
0: Het prijzenpakket is voor jou.
1: Goed zo, denk je.
0: Goed zo. En nu eet smakelijk, hè?
1: Dankjewel, Paula.
0: Doeg.
1: Heel succes.
0: Hoi, jij ook.

0: Boy George, Everything I Own. José is lekker op pad vandaag, doet ze in de regio Te Bergen. Ja, en José, je hebt volgens mij een heel bijzonder uitzicht daar, hè?
1: Ja, soms dan kom je iets heel bijzonders tegen. Ik kijk tegen twee hele mooie billen. Nou, vier eigenlijk. Ja. U kijkt ook tegen vier hele mooie billen aan.
2: Ja, zeker.
1: Welke billen zijn het? Zijn niet van knappe mannen of knappe vrouwen?
2: Het zijn van één vrouw en één man.
1: Eén vrouw en één man. Hoe heten ze?
2: Sam en Lieve.
1: Sam en Lieve.
2: Dit is Lieve en dat is Sam.
1: En wat doen Sam en Lieve vandaag?
2: De maaimachine trekken.
1: Ja, voor alle duidelijkheid, we kijken naar paarden.
2: Ja, zeker.
1: Ja, dat we dat wel even duidelijk hebben, hè, voor de mensen thuis. We kijken naar paarden. U zit best wel comfortabel, denk ik.
2: Het zijn Belgische trekpaarden.
1: Ik vind ze mooi.
2: Maaimachine.
1: En dit is een maaimachine.
2: Ja, een roggenmaaimachine.
1: Dit is niet een maaimachine zoals ik hem nu op het land zie.
2: Nee, dit is voor de oorlog.
1: Dit is zeker voor de oorlog. Wat doet u vandaag? Kunt u dat uitleggen aan de luisteraar?
2: Wij maken een begin met maaien. En dan gaan we naar Marsum roggen wegbrengen. Naar het Openluchtmuseum. Openluchtmuseum in Marsum. Dat doen we met de paarden.
1: Ja, die paarden. Die moeten het werk doen. Of doet u eigenlijk het werk? Want u heeft wel strak de touwen vast.
2: Ja, dat moet gebeuren.
1: Ja, dat moet ook gebeuren. We worden bijna ingehaald door iets met een motor. Kom toch ook even bij u. Oeh, kan ik hierop staan? Oh ja, nou voorzichtig. Waarom vindt u dit belangrijk vandaag?
3: Nou, wij vinden het heel leuk dat het oude, de manier zoals het vroeger ging, om dat in stand te houden. En dat de mensen ook kunnen zien hoe het vroeger ging. En je kunt vandaag heel mooi de evolutie zien van allerlei machines. Achter ons staat een zelfbinder. En die kwam na deze periode van paard en wagen, om zo maar te zeggen.
1: Ja, u bent paard en wagen. Heeft u het zwaarste werk vandaag?
3: Ik heb het zwaarste werk van deze twee. En die jongens hebben het echt zware werk.
1: Ja, de paarden hebben het echt heel erg zwaar. Want wat doet u? U heeft een hele grote... Ja, wat is het? Een stok?
3: Het is gewoon een stok. Dus ik ben de aflegger. Het stro komt hierop te liggen. Ik ga dit omhoog doen. Ja, u staat er niet op. Maar dan kan ik het... In bosjes bij elkaar eraf streken en dan zijn de binders die het bij elkaar binden en dan in schoven zetten.
1: Oh, dit lijkt me ongelooflijk zwaar. Ja. Maar goed, u ziet er eigenlijk nog vrij ontspannen uit. Geen zweet, helemaal niks.
3: We hebben nog wat vaker pauze dan vroeger.
1: Dank u wel. Nog eventjes door en dan gaan we het dus brengen naar Ookmarsum.
2: Ik moet even naar die man toe.
1: Oh, ik moet ook even naar de trekker toe. Ga ik doen. Dank u wel, hè. Dag.
0: Dit ziet er echt, dit klinkt toch fantastisch. Ik dacht eerst wel in alle eerlijkheid, José, waar gaat dit nou weer heen? Maar

0: 3, 2, 1. Hij is er maar.
1: Ja, het is hier echt schitterend. Maar ook op de fiets en lopen, het is hier echt een prachtig gebied.
2: Zomer in Overijssel.
3: Met de kaart lezen?
4: Nee, mijn vrouw is een navigator.
3: Ja, u leunt op het zadel nu. U denkt van,
4: het komt niet goed hoor vandaag. Maar we zien wel waar het eindigt.
2: Zomer in Overijssel.
5: Ik heb echt serieus hoogtevrees.
6: Weet je aan de hoogte is?
7: Geen idee.
8: Kom vooral naar Zwolle, kom vooral voor de Blauwvingermarkt. Ook heel erg een aanrader. Maar het is hier echt heel leuk.
9: Zomer in Overijssel.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
12: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
13: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer. Met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
18: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
19: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
20: Het is machtig mooi, man!
19: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
20: Je komt de leukste luidjes tegen.
19: Een praatje maakt je dag.
21: Dit is een boodschap van Sieren.
22: De maatschappij, dat ben jij.
23: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
2: Het is 12:30 en tijd voor het nieuws. En dat krijg je van Wieke Essendal. Wieke, goedemiddag.
24: Goedemiddag. Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen heeft zojuist alsnog een pretpark in Rotterdam geopend. Hij bedacht het project, investeerde daar tientallen miljoenen euro's in, maar moest het uiteindelijk door geldproblemen verkopen. En uiteindelijk vroeg hij zelfs zijn eigen faillissement aan. De nieuwe eigenaar, Wim Beelen, nodigde van der Most toch uit om die openingshandeling te doen. En dat heeft hij gedaan. Van der Most zei wel dat hij er gemengde gevoelens bij heeft. Hij is teleurgesteld dat hij dat project zelf niet kon afmaken, maar wenst de nieuwe eigenaar veel succes. Kippen vangen door ze aan 2 poten op te tillen. Dat mag niet meer. Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bepaald. Die zaak was aangespannen door een dierenrechtenorganisatie. Die vond dat een uitzondering van de overheid in strijd was met Europese regels. De uitzondering gold voor een bedrijf dat kippen vangt voor het vervoer naar het slachthuis. Volgens de hoogste rechter op dit gebied had die uitzondering nooit gemaakt mogen worden. Vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 5 uur werkzaamheden op de wegen rond Zwolle. De afrit Zwolle-Noord en de oprit en afrit Zwolle-Centrum gaan beide dicht. En de nacht later zijn opnieuw meerdere op- en afritten dicht, dus dat zorgt voor problemen op de weg. Doorgaand verkeer op de A28 kan gewoon blijven rijden, maar je moet dus rekening houden met extra reistijd de komende dagen. En op alle stations van het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn geldt vanaf dit najaar een drankverbod. Nu is dat alleen nogal het geval op een aantal grote stations. Volgens Deutsche Bahn zorgt de maatregel voor meer orde en veiligheid. Het komt allemaal door een zwaar incident van afgelopen weekend. Een vermoedelijk dronken reiziger mishandelde een medewerker. Die viel daarna uit een rijdende trein en raakte zwaar gewond. Op station Hamburg geldt al zo'n alcoholverbod. En het lijkt erop dat dat helpt. Er zijn veel minder conflicten sinds die invoering. In de Duitse treinen zelf blijft drank trouwens wel gewoon te koop. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
0: Dat is een hele rare tegenstelling.
24: Dat vond ik ook.
0: Ja.
24: Wonderlijk, hè?
0: Ja.
24: Heel veel regels stellen, maar in die trein kun je gewoon doen waar je zin in hebt.
0: Ja.
24: Ja.
0: Oké.
24: Okay, ik vind het altijd wel gezellig, zo'n bistro aan boord.
0: Ja, heel.
24: Dat dan weer wel. Een beetje een kneuterig, ouderwets plaatje, vind ik dat.
0: Maar het is niet minder gezellig als je daar gewoon aan Aranja zit.
24: En zo is het maar net.
0: Ja, vind ik ook.
24: Ja.
0: Oké, okay, Wieke, dank je.
24: Jo.
0: Het weer dan, en dat krijgen we van Gert Voerman. Gert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Paula.
0: Het is vandaag eigenlijk wel een zonnige dag, hè?
1: Ja, in Gottelijne wel. Eigenlijk zo'n typische dag wat hoort bij Overijssel. Typisch Overijssels zomerweer. We zitten in polaire lucht, dat hoort hier thuis. En dat zie je terug. Dan heb je die felle opklaringen. Ook stapelwolken die gaan ontstaan. De lucht is licht, onstabiel, dus buien ontstaan er niet. En die temperatuur die met de zon die nog behoorlijk schijnt in deze tijd van het jaar, die vliegen omhoog. Of althans, die gaan redelijk omhoog. Zwolle zat net op 21,4. Giethoorn 20 graden. Wierden ruim 20 graden. In de buurt van Denenkamp was het zelfs bijna 22 graden. En vanmiddag zo'n 22 graden in omgeving Steenwijk. Tot 24 graden langs de oostgrens. Flinke zonnige periode. Er zijn een paar stapelwolken. En die noordwestenwind is weer teruggekomen. Die is vanmiddag af en toe matig van kracht. Vanavond zakken die stapelwolken eerst weer in. Dan krijg je aardig wat zon. Loop van de avond naar het westen meer bewolking. Heel de zwakke storing komt dichterbij. En vannacht is er dan vrij veel bewolking. Hier en daar kan er een licht buitje vallen. Temperatuur is om 12 tot 14 graden. De wind neemt weer af. En mogelijk een andere dag, dan trekt er een tweede frontaal systeem over ons heen. Nou, dat klinkt behoorlijk van, nou, dat gaat regenen. Maar het is maar plaatselijk wat lichte regen. Het is vooral vrij veel bewolking. Temperaturen die zakken wat terug, 19 tot 20 graden. Opnieuw die matige noordwestenwind erbij. En morgen in de loop van de middag en avond zal hier naar de zon wel weer even tevoorschijn komen.
0: Nou, een prima week dus eigenlijk. Maar vandaag volgens mij dan wel de zonnigste dag, toch?
1: Ja, in Gottelijne wel. Die zon komt wel terug, hoor. Donderdag weer bewolking, 's ochtends. In de middag weer een beetje zon. Dan zit die temperatuur weer tussen de 19 en 21 graden. Dus met weer een graadje winst. Maar vrijdag denk ik weer een beetje vergelijkbaar met vandaag. Zonnige periode, zeker in de loop van de dag. Die temperatuur gaat weer wat omhoog, zo'n 22 tot 24 graden provinciebreed. Maar bijvoorbeeld op de zaterdag moet wel alles meezitten. Een zuidwestenwind met zonnige periode. En als die bewolking later op de dag een beetje later komt, en dat verwacht ik wel, zou het soms regionaal 25 graden kunnen worden.
0: Dan
1: pakken we weer een zomerse dag.
0: Kijk, mooi. Nou, die zonnebril hoeft dus nog niet opgeborgen. Gert, dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: Hoi. Het weer, of het weer hebben we natuurlijk net gehad van Gert. Het verkeer bedoel ik natuurlijk. Op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens. 5 minuten vertraging in verband met de politiecontrole daar. Op de A28 is een ongeluk gebeurd tussen de wijken en Staphorst. Momenteel staat daar 9 minuten vertraging. En onze José die doet het vandaag een stukje rustiger aan. Die is in de regio Te Bergen. En net hoorden we haar toch 4 bijzondere billen omschrijven. Nou, dat bleek om paardenbillen te gaan. Ze zat namelijk op een speciale wagen in verband met de oogst. En ik begreep dat ze zo meteen daar nog eventjes over doorkletst. Hoor je zo meer over.
3: Paula Keijzer.

0: Kenny Rogers hoorde je samen met Dolly Parton. Hey, wat dacht je ervan? Is het misschien een idee om eens eventjes weer te kijken hoe het gaat bij onze José?
1: Zomer in Overijssel.
0: Laten we maar eens even doen, want zij is in de regio Te Bergen momenteel bij de oogstdagen in Ootmarsum. En daar staat heel wat te gebeuren. Even kijken of ik contact kan zoeken met José. José, ben je daar?
2: Het zijn nou heel veel mensen die ik hier zie.
0: Ja?
2: In Ootmarsum.
0: Dat zal.
2: Op de oogstdagen. Op het Springendal. En wat heeft u in de hand?
3: Ik heb een sikkel in de hand.
2: Levensgevaarlijk?
3: Nou, levensgevaarlijk. Ik kan het niet zeggen. Nee. Wij noemen het dagelijks een zicht. En dit is in Nederlands is dat een sikkel.
2: Een sikkel, ja. Ik zie het, een sikkel. Wat doet u vandaag? Bent u een van de binders?
3: Nee, ik ben een van de maaiers.
2: Een van de maaiers, maar met de hand?
3: Ja.
2: Dat is toch ongelooflijk zwaar werk?
3: Nee, is niet zwaar hoor.
2: Oké. Okay. Nou, ik lijkt mij heel zwaar werk. U bent natuurlijk ook nog een jonge god, hè?
3: Een mooie breek.
2: Ja, dat zag ik al. Ik dacht al van, nou, deze meneer die kan dat nog wel. Wat is uw leeftijd, als ik zo brutaal mag zijn?
3: Ja, ik ben nog 88, maar ik word 89 in augustus.
2: Oh, dan zijn wij van hetzelfde bouwmaand. Ik ben ook van augustus.
3: Oh,
2: 88. Oh, ik 6. 12 en 6. Nou, dat is mooi.
3: Ja, ja, ja.
2: U bent 88. U wordt 89. Ja, wat doet u hier dan nog?
3: Ja, roggebein met zicht. Ja, maar er is geen roggen om te maaien hier. Dat is veel te kort spul.
2: Oh jee, dat komt door de droogte, denk ik, hè?
3: Ja, maar dit is van de staat. Die mag niet bemesten.
2: En dus blijft het heel kort? En dus heeft u eigenlijk niks te doen? Dus niet best?
3: Nee.
2: Maar moet u niet op een wat oudere leeftijd op een gegeven moment wat rustiger aandoen?
3: Ja, dat moet ik wel, maar ja. Hij kunt. Waarom zou je het dan niet doen?
2: Nou, ben ik helemaal met u eens. Waarom vindt u het belangrijk? Want nou, misschien bent u wel een van de oudsten hier vandaag.
3: Dat denk ik wel.
2: Waarom vindt u het dan belangrijk dat u dit toch nog doet?
3: We hebben gewoon geluk dat het zo nog kan. En dan gaan we om 1 uur naar Ootmarsum, naar het Open Museum. En daar de roggen opzetten. En dan wordt daar pannenkoek gegeven.
2: Lekker. Van de roggen die u nou ja niet gemaaid heeft, denk ik. Hè? Want...
3: Nee.
2: Dat is niks.
3: Niet van vandaag. Nee.
2: Niet van vandaag. Met uw bijna 89ste, ja, wilt u nog een soort wijze les meegeven aan de luisteraar?
3: Ja, een wijze les. Gewoon gezond blijven. Ja.
4: Altijd wat bliem doen.
3: Ja.
2: Altijd wat bliem doen.
3: Ja.
2: Ja, maar dat is toch, zo blijf je toch een beetje kwiek.
3: Ja, zeker.
2: Ja. Ja. Als je gewoon wat blijft doen.
4: Je weet niet wat die man allemaal doet op die leeftijd. En mij nog korfjes. Mandjes maken doet hij ook nog, mandjes vlechten. Ja.
2: Mandjes vlechten.
3: Ja. Mandjes vlechten, ja.
2: Mandjes vlechten. Ja, u doet allemaal alsof dat allemaal hartstikke normaal is.
3: Ik kan nog meer klootschieten.
2: Klootschieten?
3: Ja.
2: Ook nog. Goh, klootschieten, wat is dat ook alweer? Bent u heel goed in, denk ik?
3: Nou, goed, nee, meneer.
2: Ja, zie je wel. U bent hartstikke bescheiden.
3: Ja. Nee, mijn hardlopende gaat eraf. Ik heb vorig jaar de onderbeen gebroken.
2: Oh. Met klootschieten?
3: Nee, ik ben geen van de fiets.
4: Dat doet hij ook nog.
2: Wat vindt u er nou van? Moet uw vader het niet wel rustiger aandoen?
4: Ach ja, nee, dat vind ik niet. Ja, wat hij nou doet, dat kan hij wel, hè? Ja, daar hebben wij ook allemaal van.
2: Ja? Ja,
4: dat zijn wij hier vandaag. Ja,
3: zijn
2: dat zijn uw zoons. Ze bent denk ik wel trots, hè, op uw vader.
4: We zijn allemaal trots op elkaar.
2: Ja? Bent u ook trots op uw zoons?
3: Ja, zeker.
2: Of moeten ze nog wat meer doen?
3: Oh, ze doen hun best.
2: U doet uw best. Nou,
4: dat is goed, toch?
2: Nou, dat is een mooi compliment volgens mij. Leuk. Mooie vaderzoondag zo.
3: Zeker. Maar ik ben vorig jaar ben ik van de fiets gewoon. Ik had een winterhoorn in de rechterhand.
2: En denk maar waarom gaat u dan fietsen met winterhoorn?
3: Ja, we moesten naar een andere locatie.
2: Ja, dat snap ik ook wel.
3: Ja, ik heb een paaltje nog gefietst. En,
2: ach.
4: Ja, het hele jaar last gehad.
2: Hele jaar last gehad. En nu staat u toch gewoon weer op de klom.
3: Ja, het loopt goed.
2: Loopt ook goed. Fantastisch toch? Gewoon lekker doorgaan. Mooi advies.
3: Ja, tuurlijk.
2: ga ik ook weer door. Maar ik ga wel door naar het terras. Vindt u het goed?
3: Ja, ik vind het goed.
2: Oh, nou hartstikke goed. Wat wilt u drinken zometeen?
5: Lekker koud biertje.
2: Lekker koud biertje. Ik ga het voor jullie bestellen. Dankjewel, mannen. Veel plezier vandaag.
0: Wat een multitalent, hè? Bediening doet ze er ook gewoon bij. Onze José hoorde je dus vanaf de Oud-Marsum.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze dinsdag op 59 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
7: Voor de

0: Solaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.

0: Het nieuws in Overijssel. Ondernemer Henny van der Most uit Slagharen heeft voor een nieuwe eigenaar alsnog een pretpark geopend. Hij bedacht zelf dat project in Rotterdam en investeerde daar tientallen miljoenen in, maar ging failliet en moest het park verkopen. En vanaf vanavond tot morgenochtend zijn de werkzaamheden op de wegen rond Zwolle. Een nacht later zijn daar opnieuw meerdere op- en afritten dicht. Meer nieuws, dat vind je in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. En klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
4: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
6: Het is machtig mooi, man!
5: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
6: Je komt de leukste luidjes tegen.
7: Een praatje maakt je dag.
8: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
9: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
1: Radio Oost. Paula Keizer.

Roy Orbison op Radio Oost. Maakt het 6 minuten over 1. Een hele goede middag. Zometeen eens even kijken hoe het gaat met onze José. Is zij nog bij die oogstdag in Ootmarsum of is ze inmiddels ergens anders aanbeland? Ik dacht dat ik haar hoorde zeggen dat ze nog even een kijkje wilde nemen bij het museum waar straks de pannenkoeken worden gegeten van de geoogste roggen.

0: geboren.
1: Son Mieux, Dark Before the Dawn. En over die dawn gesproken, ik denk dat er inderdaad al heel wat mensen bij dat ochtendgloren in de weer waren vanochtend in Oud-Marsum. Daar zijn namelijk de oogstdagen gaande. José, jij was ook al voor dag en dauw op pad. Later ook bij die oogstdagen. Net hebben we jou ook gehoord dat je gezellig op de kar zat. Je hebt gesproken met een maaier. En nu ben jij bij een locatie waar iets minder hard wordt gewerkt misschien, maar wel lekker wordt gesnikkeld.
2: Nou. Er wordt hier heel hard gewerkt.
1: Oh ja?
2: Weet je nog dat het heel erg heeft Nou, heel erg. Ik overdrijf graag. Het heeft een tikkie gevroren in waar was het ook alweer? Oldenzaal-omgeving, hè? Daar stond ik vanochtend.
1: Ja.
2: Ik stond daar een beetje de vorst op te vangen. Ja, ik heb nu de plek gevonden waar het echt... Het is hier echt bloedheet.
1: Oh.
2: Ik zie een vuur en het ruikt hier naar pannenkoeken. Er worden hier ook pannenkoeken gegeten... Ik loop heel even naar meneer de pannenkoekenbakker, die bezig is. Oh, doet u eerst de pannenkoek op het... Doet u dat eerst maar, hoor. Ik wacht wel even. Wacht even, Paula. Heel even wachten. Meneer, we hebben RTV Oost hier. Ja, Radio Oost, hallo. Wat bent u aan het doen?
3: Wij zijn ouderwetse pannenkoeken aan het bakken.
2: U bent een echte pannenkoekenbakker?
3: Ja, een koekenbakker, zeg ik ook wel.
2: Een koekenbakker bent u. Nee. En hoe doet u dit dan?
3: Wat zegt u?
2: Hoe doet u dit? Want de luisteraar kan natuurlijk niet zien...
3: Nou, makkelijk. Eerst meel maken, het pannenkoekbeslag maken. En vervolgens pannenkoek op open vuur. Gewoon lekker knastig bakken. Maar dat is ook nog een kunst. Goede pannenkoekmix. Meel van de molenaar, hier uit de buurt. Ouderwetse melk. Boter, gewoon ouderwetse boter. En dan een beetje suiker. Eieren erbij, liefst van de kip. En dan vervolgens wat zout erin. Goed mixen. En dan krijg je een pannenkoekmix. Nou, die zou je bijna zo op willen slurpen.
2: Ja, maar dat doen we niet. Hij wordt gebakken. Let u ook op ondertussen.
3: Ja, ondertussen bakken. We houden hem in de gaten.
2: U houdt hem in de gaten. Heel erg goed. Doet u dit elke dag in de zomer?
3: Nee.

0: We doen het 4-5 keer per jaar. En met de oogstdag bakken we alleen maar voor de kinderen. En als een volwassene ook eentje wil, mag ook.
1: Ik vind het heel leuk dat u meteen mij aankijkt. Dat vind ik heel aardig. Oh, en gaat u hem nou omdraaien? Oh, ik dacht u doet even spectaculair zo die pannenkoek in de lucht. Maar dat valt een beetje tegen.
0: Nee, weet je, als je een mooi glad plafond hebt, dan zou ik nog...
1: Ja, precies. Nee, hier blijft hij echt heel erg vast zitten. Nou, dit ziet er goed uit. Zo. Oh, dit ziet er niet goed uit. Wat is hier niet goed aan?
0: Bruin, toch?
1: Oh, hij moet nog een beetje krokanter. Hoe hou je nou een beetje dit op temperatuur? Want dat lijkt me het allermoeilijkste. Nou, dat vuur. Ja, die pannenkoeken. Want ja, het moet natuurlijk wel gewoon heet.
0: Laten we eerlijk wezen. Die pannenkoek is de pan uit en hij wordt al gelijk gegeten. Dus je ziet het. Er staan zoveel mensen te wachten om een pannenkoekje te eten. Maar wel de lekkerste, hoor.
1: De lekkerste.
0: Deze wordt met liefde gemaakt namelijk.
1: Ik zie het. Hoeveel pannenkoeken bakt u zo op een dag?
0: Nou, vandaag zal ik er denk ik een 100, 150 doen. Maar er zijn dagen bij, dat ik gewoon 400, 500 pannenkoeken kan bakken hier. Maar dat zijn de speciale dagen hier.
1: Dat zijn de speciale dagen, dat snap ik. Maar dan vindt u het zelf nog lekker, een pannenkoek?
0: Heerlijk.
1: Oh, ik dacht misschien kunt u geen pannenkoek meer zien. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik zie ook iemand die gaat eten. Ik ga even kijken of er een soort taste-test kan plaatsvinden. Hier, live op de radio.
0: Die kan ook heel goed pannenkoek mixen.
1: Jij kan ook heel goed mixen? Kan je het heel goed mixen? Heb je het zelf gemixt nu?
2: Ja.
1: Je hebt het zelf gemixt. Oké, maar er ligt nog wel wat op je bord. Vind je niet lekker?
2: Ja, maar het is heel heet.
1: Ja, het is heel heet. Wat heb je erop?
2: Kristalsuiker.
1: Kristalsuiker. Hey, en even eerlijk, is dit beter dan thuis of zijn ze hetzelfde?
2: Beter dan thuis.
1: Beter dan thuis. Staat je vader naast je? Ja, papa, ik hoor beter dan thuis. Het wordt open vuurtje maken thuis.
3: Ik heb zo'n idee van wel, ja.
1: Ja, en dan gewoon met zo'n oude gietijzeren pan een pannenkoek bakken.
3: Ja, gaan we dat maar eens proberen thuis, denk ik.
1: Ja, denk het ook. Eet smakelijk, veel plezier nog, fijne vakantie. Doeg. Ja, Paula, het is hier echt... Ik ga ondertussen even weg, ik voel me ook een beetje bezwaard.
4: Even van het bot lopen te kijken naar.
1: Ja, precies. Ik sta er helemaal zo boven te kwijlen. Ik heb gehoord net bij de receptie dat de echte maaiers, waar ik vanochtend was... Mm-hmm. Ja, die zijn nu nog even aan de koffie. Dus die laten nog even op zich wachten. Die zijn er pas rond een uur of twee, maar die pannenkoek... Dat is natuurlijk uiteindelijk het eindresultaat waar het om gaat.
4: Nou, het klinkt ook echt heel lekker. En ik hoorde net dat er kristalsuiker op zat als beleg. Want ik denk natuurlijk bij pannenkoek direct aan stroop en poedersuiker. Maar dat is natuurlijk redelijk nieuwerwets. Wat is dan het ouderwetse beleg naast de kristalsuiker?
1: Staat ook gewoon op tafel, hoor. Ja, deze jongen die had gewoon even heel veel zin in gewoon normale suiker.
4: Nou, dat snap ik ook wel. Oké,
1: ik
4: zou zeggen, José, je kreeg net een kans.
1: Ja.
4: Neem zelf ook vooral even zo'n lekker pannenkoekje.
1: Ja, maar voel me dan toch bezwaard, weet je wel, voor de kinderen.
4: Je kreeg het aanbod. Weer... Gewoon met twee handjes aangrijpen.
1: Nee, kijk, als nou een biertje was, dan zeg ik geen nee, maar een pannenkoek.
4: Ja, dat is weer een ander korenproduct.
1: Ja, precies.
4: Doeg.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.

0: Let's go!
1: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
2: Een minuutje over 2:30. En daarmee tijd voor het nieuws krijg je van Wieke Essendal. Goedemiddag, Wieke.
3: Goedemiddag. Steeds meer bedrijven vullen hun vacatures door statushouders aan te nemen. Zo vonden vorig jaar ruim 13.000 mensen een baan. Dat deden ze vooral via een netwerk van grote Nederlandse bedrijven dat zich inzet om vluchtelingen aan werk te helpen. En die samenwerking kan voordelig zijn voor de werkgever, maar is ook heel belangrijk voor de statushouder zelf. Dat zegt Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.
4: Ik zie dat ze vaak, op het moment dat ze niet werken, dat het vaak mentaal minder goed met ze gaat. Omdat ze zich gewoon vervelen en zich niet nuttig voelen. En op het moment dat ze dus wel een baan hebben waar ze het naar hun zin hebben en waar ze gewaardeerd worden, dan zie je dat ze echt helemaal opbloeien daarvan. Dus, dus voor het mentaal welzijn is het vaak ook ontzettend goed als ze werken.
3: En ook veel mensen voelen zich dan meer onderdeel van onze samenleving. En vanaf vanavond 9:00 tot morgenochtend 5:00 veel werkzaamheden op wegen rond Zwolle. De afrit Zwolle-Noord en de op- en afrit Zwolle-Centrum gaan dicht. En een nacht later zijn andere op- en afritten aan de beurt. Het verkeer op de A28 kan wel gewoon doorrijden. Wel veel omleidingen en je moet rekening houden met extra reistijd. En een week na de grote brand bij camping De Haar in Agelo kijkt de eigenaar weer een beetje naar de toekomst. Zijn restaurant is volledig verwoest door die brand en toch gaat de camping deze zomer gewoon door. Het is hartstikke druk in deze periode. Volgens de eigenaar is dat onder andere te danken aan de enorme hulp uit de omgeving.
5: Wij wonen hier in Agelo en dat is noodbeschap. We hebben heel veel noodbeschap gehad, zeg maar. Dus dat gaat echt. Je kunt zo gek niet bedenken. Alles wordt aangeboren, zeg maar. Je hoeft echt bijna zelf moet je wel heel veel doen, maar echt de heel veel dingen worden gewoon spontaan opgepakt. Dus dat is echt ideaal.
3: Ja, het camping-restaurantgedeelte is dus afgebrand, maar vanmiddag wordt er een patatkraam neergezet, zodat mensen toch een beetje kunnen eten bij hun tentje of caravan. En er is ook inmiddels een inzamelingsactie gestart door het personeel van de camping om de eigenaren te supporten voor de komende periode.
2: Ik word er toch een beetje warm van binnen van.
3: Heel lief, toch?
2: Ja, ontzettend.
3: Ja, een stukje noorberschap, zoals hij ook al zei. Mensen kijken naar elkaar om. We spraken deze eigenaar gisteren en hij zei ook, het is een afschuwelijk moment in ons leven, een hele nare periode. Mm-hmm. Maar er zitten ook heel veel leuke lichtpuntjes in.
2: Ja, je weet wel wat je aan de mensen om je heen hebt en wie er voor je klaarstaan.
3: Dat blijkt maar weer.
2: Ja.
3: Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Zonnige dag vandaag. Het is zo'n beetje de zonnigste dag van de week. Hoewel we die zon deze week nog wel vaker gaan zien. Momenteel nog zo'n 20 graden. En dan kan het nog oplopen tot de 22 graden in de kop. Tot 24 graden in Twente. De avond is eerst nog wat helder. Daarna komen er nog wat wolken binnen. En vanavond zou het wel eens wat kunnen regenen. En koelt het af naar zo'n 14 graden. Zit je op de weg, dan weet je bij deze dat op de A1 tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens je wat vertraging kan oplopen. Zo'n 6 minuten in verband met de politiecontrole daar.
6: Paula Keijzer.

Oh, lekker zeg. Ik waar me dan weer helemaal in die Dirty Dancing film. Hè? Bill Medley en Jennifer Warnes hoorde je met The Time of My Life. 14:15 is het en bijna tijd om zo meteen te gaan checken hoe het met Jan-Willem gaat. En onze José is vandaag ook nog op pad natuurlijk. Waar zal ze straks heen? Stay.

0: I'm Not In Love maakt het een paar minuten voor twee. Zometeen hoor je meer van Jan Willem, die is bij je tot aan de klok van zessen. En we sturen onze José nog even op pad.
1: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the Magic.

0: Joost Nieuws is elke dag op zoek naar jouw weerfoto. Stuur deze met je naam en woonplaats naar weerfoto@oost.nl. En wie weet ziet Overijssel jouw foto vanavond op TV Oost.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With
5: OG's. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One. Van Vodafone.
7: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
12: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
13: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man.
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren.
17: De maatschappij, dat ben jij.
18: Het nieuws in Overijssel. Na een week van geregel begint vandaag de boel weer een beetje te leven op camping De Haar in Agelo. Een week geleden brandde daar het campingrestaurant helemaal af. Vanaf vanavond tot morgenochtend werkzaamheden op wegen rond Zwolle, en een nacht later opnieuw meerdere op- en afritten dicht. En de brandweer in Kuinderen is bezig met een slim systeem om natuurbranden af te remmen. Je leest er meer over in de app.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout En de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
21: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man.
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
22: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
19: Radio Oost, Jan-Willem Cobus.

0: Overijssel en de Glory Days van Bruce Springsteen.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Een heel goedemiddag, 2:07. Je bent er bij Radio Oost. En tot 6:00, zometeen schuif Wieke weer aan. Gaan we het hebben over wat er allemaal gebeurt in onze provincie. José is onderweg en dus horen we ook hoe het daar gaat. Met zomer in Overijssel op verschillende plekken in de provincie. Overal laten we ons zien en dat hoor je dus zometeen ook voorbij komen. De pop-up plaat is er zo, om 15:15. Welke artiest is het vandaag? Kun je alvast een beetje misschien gokken. Maar als je het goed geraden hebt, dan is het ook een prijs. Geef het door, 0645671331. Maar één artiestnaam of band ga ik zo meteen noemen. En wat schiet er dan bij jou als eerste te binnen? Dat wil ik graag weten voor de pop-up plaat. Verder de 17:55 later vanmiddag. En natuurlijk verder de lekkerste muziek op Radio Oost. Zoals deze van Seal en Kiss from a Rose.

0: Marco Bublé en Haven't Met You Yet op Radio Oost.
1: De pop-up plaat.
0: Haven't told yet wat de pop-up plaat is. Nou, dat gaan we nu alsnog doen. En deze keer is het een Volendamse band. Ik denk, doe eens gek. We hebben BZN vorige week gehad. Laten we nu eens The Cats doen. Wat schiet jou als eerste te binnen als jij denkt aan The Cats? Heb je daar een mooie herinnering aan? De eerste dansles? Ben je een keer naar een concert geweest? Of weet je gewoon van, nou, ik wil gewoon One Way Wind, punt.

0: heerlijk. Zin in.
1: Zomer in Overijssel.
2: Meestal zomerfeesten die op vrijdag beginnen. Vrijdag, zaterdag, zondag. Nou, dan ben je op maandag al een keer klaar.
3: Ja, zou je zeggen. Maar hier zijn we nog niet uitgefeest. En ik zou haast willen zeggen, maandag is misschien wel de allerleukste dag. Zomer. Ja, iedereen uit Broekland doet mee, dus...
4: We hebben er nog nooit zoveel gehad.
2: Komt dat zo? Waarom is dat zo populair?
4: Ja, nou, het zegt aan, hè. Ja, iedereen wil graag meedoen. Heel veel uit het dorp, maar ook steeds meer naar buiten.
5: Zomer. Als je plezier in dit werk hebt, dan doe je dat gewoon.
0: Er zit heel veel tijd in. Heel veel tijd en aandacht en vooral liefde.

0: Een van de grootste eerste hits van Madonna. En Like a Virgin.
1: De pop-up plaat.
0: Er stroomt alweer van alles binnen wat betreft de pop-up plaat. We gaan er zo meteen een stuk of twee, drie van draaien. En het gaat vandaag om de Cats. Wat schiet jou als eerste te binnen als jij denkt aan de Cats? Hattie zegt, goedemiddag Jan-Willem, ik denk aan One Way Wind. Hey, die noemde ik toevallig ook nog. Nou, dat is dus een optie. Even kijken, wat komt er nog meer binnen? Ja, je voornaam weet ik niet, maar het is in ieder geval meneer Egbers. Die zegt, de Cats live zien optreden in 1974... tijdens militaire dienst in de Generaal Spoorkazerne in Ermelo. Dat was een gigantisch feest. Nou, heel mooi. Dat is een mooie herinnering aan de Cats. Wat is jouw het eerste dat te binnen schiet op het moment dat jij hoort de Cats? Geef ze door. Dat kan op 06-4567-1331.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
7: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
8: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
10: 3:01, ietsje warmer dan gisteren. In het Stift is het nu 20,5 graad, Welsummerveld 22 en Sellemuiden is het 21,5. Het nieuws, Wieke Essendal.
11: Goedemiddag, de brandweer. Het is morgen een nieuw systeem om natuurbranden onder controle te krijgen. Vrijwilligers uit Kuinderen hebben dat plan ontwikkeld. Het gaat om een vrij grote sproeiers die aan brandweerslangen zit gekoppeld. En daarmee kan een strook van honderden meters nat worden gehouden, zodat het vuur minder kans krijgt om zich verder te verspreiden. Het systeem moet ook schade aan de natuur beperken. Nu rijden zware brandweerauto's vaak door kwetsbare natuurgebieden. Als die laatste test goed verloopt, kan het systeem straks ook worden ingezet om bijvoorbeeld campings in natuurgebieden te beschermen bij branden. Op alle stations van het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn geldt vanaf dit najaar een drankverbod. Nu is dat alleen nog zo op een aantal grote stations. Volgens de Deutsche Bahn zorgt die maatregel voor orde en veiligheid. En aanleiding is een ernstig incident van afgelopen weekend. Een vermoedelijk dronken reiziger mishandelde een medewerker. Die viel daarna uit een trein en raakte zwaar gewond. Op station Hamburg geldt al zo'n alcoholverbod. En volgens de Deutsche Bahn zijn daar minder conflicten sinds de invoering. En ondernemer Henny van der Most uit Slagharen heeft vandaag alsnog een pretpark in Rotterdam geopend. Ook al is het niet meer van hemzelf. Hij bedacht het project, investeerde er tientallen miljoenen in, maar moest het uiteindelijk verkopen door geldproblemen. Uiteindelijk vroeg hij zelfs zijn eigen faillissement aan. De nieuwe eigenaar, Wim Beelen, nodigde Van der Most toch uit om de officiële opening te doen.
12: Henny, we hadden hier vandaag nooit gestaan zonder jou.
13: Ja, ik sta er natuurlijk heel dubbel in. Ja. En u weet, ik sta hier in een heel grote Rotterdamse stad die me binnengehaald heeft als onderneming om hier iets moois van te maken. Alleen, ze hebben me laten vallen. De gemeente Rotterdam, die hebben me echt laten vallen. En ik ben blij dat Willem dit nu oppakt. En ik feliciteer Willem met alles wat je hier hebt opgedaan.
11: Ja. Dat pretpark is vanaf vandaag open. Kinderen uit armere gezinnen in Rotterdam mogen daar gratis naar binnen. Blijft een wonderlijk verhaal.
10: Ja, dit is wel heel bijzonder. Ja,
11: ja, want, een soort plot twist.
10: Ja, want we kijken nog even de documentaire terug op oost.nl.
11: Wat hij daar zegt
10: over de nieuwe eigenaar.
11: Ja.
10: Ik denk dat hij misschien wel, krijgt hij wel 5 miljoen gaasje voor het doorknippen van het lintje. Dat ze het een beetje in de min hebben geschikt.
11: Of 800 vrijkaartjes.
10: Ja, ik weet het niet.
11: Nee.
10: Ik weet het niet.
11: Het blijft een wonderlijk verhaal.
10: Het is bijzonder.
11: Je kunt het rustig nalezen en rustig inderdaad bekijken op oost.nl of in onze eigen app.
10: Maar ik gunt hem ook wel weer als het toch een beetje goed gekomen is.
11: Even een lichtpuntje.
10: Ja, toch?
11: Ach, het is terug.
10: Hij liep aan de most. Het is 3:05. We kijken even naar de wegen. Op één plek staat er file. De bekende voor de Duitse grens. 3 kilometer, 5 minuten de vertraging. En dan wil je natuurlijk ook even weten hoe het zit met het weer op de langere termijn. Want het is nu weer een tikkeltje warmer dan dat het gisteren was. Dat is wel een fijne ontwikkeling. Vanmiddag zijn er nog wat stapelwolken. Ook vrij zonnig. Het blijft droog. Matige noordwestenwind. En dus kan nog oplopen tot zo'n 24 graden in het oosten van de provincie. En 22 in het westelijk deel. Vanavond wordt het helder en later komen er weer wolkenvelden binnen.

0: Sam Fender kon het eind niet helemaal vinden. Het is een mooi nummer, Rain Me In. Maar aan het eind denkt hij van, nog even een beetje doorpingelen... en dan stopt het vanzelf wel een beetje. Lekkere muziek trouwens, hoor, Sam Fender. En Rain Me In. Over lekkere muziek gesproken.
1: De pop-up plaat.
0: Weer veel reacties op de pop-up plaat. Welke muziek of welk verhaal moet jij aan denken als je hoort van The Cats? Natuurlijk de band uit Volendam. Roemruchte jaren 60 en 70, waarin ze grote succes hadden, ook nog in de jaren 80. Welke muziek past daarbij? Charles zegt Let's Dance, vind ik wel lekker. Ali uit Heten zegt De Cats doet mij denken aan mijn jeugdjaren. Mooie muziek, dus draai maar eens even wat. Nou, ik noemde er net al eventjes, Hattie kwam met dit idee. Goedemiddag, Jan-Willem. One Way Wind vind ik wel lekker van de Cats. Nou,

0: Chocolate en Sexy Thing. Daarmee is het 3:08. Nog eventjes die pop-up plaat. Hè. Heb jij daar een idee bij?
1: De pop-up plaat.
0: Denk jij bij The Cats meteen aan bijvoorbeeld Piet Veerman? Of denk jij wat anders aan een bepaald nummer van The Cats? Ben je ooit bij een optreden geweest? Horen we dat graag even van je. Het enige wat je hoeft te doen is het door te geven op 0645671331. En om de alle uitzendingen geef ook nog eens een leuk zomerpakketje weg van Radio Oost. Direct nu en Through the Looking Glass.

0: al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
2: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer oerkracht.
9: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Vannacht zijn er flink wat werkzaamheden op wegen rond Zwolle. En een nacht later zijn opnieuw meerdere op- en afritten dicht. De A28 blijft wel open. En FC Twente krijgt volgende week volop steun bij de uitwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League. Alle 1100 kaartjes voor dat uitvak in Boedapest zijn inmiddels uitverkocht. Meer nieuws in de app.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de twee duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
14: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
15: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
16: Voor de grootste keuze in

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuwleuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Jan-Willem Kobus.

0: Sign of the Times van de Belstars.
1: Jan-Willem Cobus.
0: Neemt je mee richting de avond. Straks tot 6 uur zijn we er. En hebben we natuurlijk ook nog het nieuws voor je op een rijtje van vandaag. En de pop-up plaat die gaat vandaag over de Cats. Heb je daar nog een goed idee bij? Geef hem door. 0645671331. We gaan eens even kijken waar José uithangt. Die beleeft ook van alles vandaag. Zo zat ze in de kerk in Tubbergen. Kwam ze bij het KNMI-station waar het vannacht een 0,1 graad gevroren heeft. Jawel. Staat toch even op de kaart. Nou, waar ze nu zit, gaan we zo meteen horen. En natuurlijk verder straks op de 5 voor 6 met een nieuwsonderwerp. Deze keer gaat het over fruit. Fruitplaatjes, kun je nu vast over nadenken. Nou, kortom, genoeg te doen bij deze zomer in Overijssel. Het zonnetje dat iedere keer tussen de wolken doorkomt. Lekkere temperaturen, zo rond de begin 20 graden. En muziek van Bon Jovi. Dit is Always.
2: This Romeo is bleeding,

0: Rivers op Radio Oost.
1: Zomer in Overijssel.
0: Het maakt het 3:15 en laten we maar eens eventjes weer rondtoeren door de provincie. Er is zoveel te doen in deze zomervakantieperiode in Overijssel. En daarom zijn onze verslaggevers elke dag op pad. En vandaag is José begonnen. Vanmorgen in Tebergen kwam eventjes uit bij het vliegveld Twente. Want daar werd vanmorgen min 0,1 graad gemeten op grashoogte. Maar dan pakte ze toch weer de biezen op en ging naar de omgeving van het Springendal.
2: Ja, als je zomer zegt, dan zeg je kamperen. Dan zeg je de camping. En dan zeg je ook, Walter...
3: Kom hier maar naartoe.
2: Ik dacht al dat je zoiets zou zeggen. Waar sta ik?
3: Op het Springendal, het mooiste plekje van Twente.
2: Het mooiste plekje van Twente. Dat merk je ook wel als je over de camping loopt. Het is hier heel rustig. Ik zie helemaal geen kinderen. Zijn jullie een 18-plus camping?
3: Nee, we hebben ook veel gezinnen, maar die zijn allemaal aan het kijken naar de oogstdag die we vandaag hebben.
2: Ja, te gek was ik net al even. Heel druk, heel mooi. Wat is hier nou normaal gesproken een beetje te doen? Want het is hier wel echt heel druk, hè, deze periode.
3: Ja, het is heel druk. Er is van alles te doen in de omgeving sowieso. Er wordt veel gewandeld, veel gefietst. De kinderen helpen met het voeren van de dieren. We rijden 2 keer in de week met paard en wagen rond met de mensen. En we hebben ook een vertelling van zagen 1 keer in de week. En de imker geeft 1 keer in de week een uitleg over de bijenkasten. Het is eigenlijk wel van alles.
2: Van alles te doen, maar hoe ziet jouw zomer er dan uit? Wat voor dagen maak jij, Walter?
3: Nou, wel lange dagen. Van 's morgens 5:45 tot 's avonds 8:00, denk ik. Maar het is heel gezellig. Je hebt zelf ook een beetje vakantiegevoel daardoor.
2: Ja. Oh ja? Oh, dat lijkt me dus helemaal niet.
3: Jawel.
2: Lijkt me dat je heel hard aan het werk bent alleen maar.
3: Je mag wel een keertje helpen. Kom hier wel achter. Ja.
2: Super. Ja, gratis hulp. Ik snap al hoe dat werkt. Hey, wat maakt deze camping nou uniek?
3: Nou, ik denk dat we vooral geluk hebben met het oude erf dat we hebben. En waar de camping gelegen is. Dat is denk ik wel een plus voor ons. Ja.
2: Ja, het is zo mooi hier met het water. En mensen kunnen kamperen rechtstreeks aan het water. Zit je vol?
3: Ja, we zitten vol. Eigenlijk zitten bijna het hele seizoen altijd wel vol. Ja.
2: Dat is mazzel, hè? Dat hoor je bijna nooit.
3: Nee, we zijn niet een hele grote camping. Dus we hebben het ook nog wel een keertje vol daardoor.
2: Ja, ja, dat is ook zo. Hoeveel plekken heb je?
3: We hebben 70 plekken ongeveer.
2: 70 plekken? Ik zag hier ook allemaal huisjes. Is dat ook van jou?
3: Dat hoort er ook bij, ja. Ik heb ook lekker een huisje overnachten hier.
2: Ook vol?
3: Ook vol op het moment, ja.
2: Nou, ik snap niet waarom je hier nog staat. Moet jij niet gewoon rentenieren in Spanje of zo?
3: Nou, dat duurt dan wel even, hoor. Ik vind het ook veel te leuk om weg te gaan hier. Ja, beter dan Spanje.
2: Beter dan Spanje? Nou, daar ben ik helemaal met je eens. Wanneer ga jij nou zelf op vakantie?
3: Ik denk november, die tijd. Ja, lekker rustig overal. En dan heb ik zelf ook iets meer tijd, ja.
2: En volgend jaar, ja, dan zit je waarschijnlijk alweer helemaal volgeboekt, hè?
3: Ik hoop het wel. Ik hoop het wel. Ik denk het ook wel.
2: Veel terugkomende gasten ook.
3: Ja, veel terugkomende gasten en vrienden daar weer van en kennissen daar weer van. Dus het zegt elkaar wel aan.
2: Nou, zeker, ja. Ik vind het fantastisch. Het is ook een hartstikke mooie camping. Dank je wel. Ik ga je niet langer ophouden, want ik hoor ook dat je nodig bent in de keuken aan al het gebonk.
3: Het moet gebeuren nu, ja.
2: Ja, succes. Werk ze vandaag.
3: Ja, dank je wel.
1: Zomer in Overijssel.

0: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
6: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
7: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
10: Het is machtig mooi, man.
9: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
10: Je komt de leukste luidjes tegen.
9: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren.
12: Een maatschappij, dat ben jij.
13: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
14: Eén minuut over 3:30. Je luistert naar Radio Oost. En we doen even weer een rondje provincie wat betreft de thermometers. En dan zien we dat het in Hezingen op dit moment 21,5 graad is. In Wezepen, daar is het 22. En de Bult, 22 graden. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendo.
15: Goedemiddag. Tegen een man uit Deventer is 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Hij sloeg vorig jaar in Schalkhaar en Deventer 2 willekeurige vrouwen met een hamer op het hoofd. De man heeft bekend, volgens hemzelf wilde hij heel graag worden opgepakt, omdat hij dacht dat hij in de gevangenis de zorg kon krijgen die hij nodig heeft. De slachtoffers raakten gewond en hebben nog altijd last van de gevolgen. Deskundigen zeggen dat de man een psychische stoornis heeft en hard nodig een behandeling moet krijgen. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Een kip vangen door hem aan 2 poten op te tillen, dat mag niet meer. Dat heeft het college van beroep vandaag bepaald. Die zaak was aangespannen door een dierenrechtenorganisatie. Die vond dat een uitzondering van de overheid in strijd was met de Europese regels. Die uitzondering gold voor een bedrijf dat kippen vangt voor het vervoer naar het slachthuis. Volgens de hoogste rechter op dit gebied had die uitzondering nooit gemaakt mogen worden. De zorgen over online medicatie nemen toe. Het Trimbos Instituut wil meer weten over wie die spullen kopen. Bij het kopen van medicijnen is er geen toezicht van een arts en daar zitten risico's aan. Er werd onlangs ook duidelijk in onze provincie. Daar werd toen iemand opgenomen in het Deventer ziekenhuis na het gebruik van online gekochte afslankinjecties. Deze arts die vertelt erover.
16: Zij voelde zich zweterig, trillerig en is ook eigenlijk in elkaar gezakt, hè, met een verminderd bewustzijn. En door zijn partner gelukkig aangetroffen die 112 heeft gebeld. Hij dacht afslankmedicatie te gebruiken. Maar daar bleek insuline in te zitten. En dat was natuurlijk levensgevaarlijk, want daar krijg je lage bloedsuikers van.
15: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Soms wordt gedacht dat dat online goedkoper is of sneller te verkrijgen is. Maar dat kan dus ook flink gevaarlijk zijn. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
14: Er staat één file, die staat er elke dag. Bij de grens, bij Duitsland, 3 kilometer, 8 minuten de vertraging. Dus wel even iets langer dan gemiddeld. Houd daar rekening mee als je daar achter op bereidt. Dan kijken we nog even naar het weer van dit moment. Af en toe komt er wat bewolking over, komt het zonnetje er tussendoor piepen. Is dan het westen van de provincie zo'n 22 graden en kan het aan de oostkant oplopen tot 24 graden. Vanavond wordt het eerst helder en later op de avond komen de wolkenvelden binnen en kan er hier en daar lokaal een licht regenbuitje vallen. Vannacht wordt het niet warmer dan een graad of 12. Zometeen een van de Cats-nummers, want het is de vraag van wat komt bij jou naar boven bij de Cats? Dat is een cover met een soort medley van Next One. Die gaan we zometeen draaien naar de Rembrandts.

0: rijtje. Cats hits op een rijtje van Next One en Cats Forever. Daar hebben we heel wat verzoekjes ingewilligd voor nummers van de Cats. Wat je daarbij te binnen schiet als eerste. Zometeen nog wat verhalen die binnenkwamen. Leuke verhalen erbij ook over bijzondere herinneringen aan de Cats in de jaren 70. Dat hoor je zo.
1: Ja, heerlijk. Zin in.
2: Zomer in Overijssel.
1: Ik zit op een bankje in de kerk. Want er is vandaag iets heel bijzonders aan de hand hier in Tubbergen. Het is de start van de Delle Feestweek.
3: Zomer. Ik vind het fijn om samen dingen te doen. En op deze manier zijn we op een andere manier kerk.
1: Zomer. U bent een echte pannenkoekenbakker.
4: Ja, een koekenbakker zelfs ook wel.
1: Een koekenbakker bent u. En hoe doet u dit dan?
4: Zomer. Nou, makkelijk. Eerst meel maken. Het pannenkoekenbeslag maken. Dat is ook nog een kunst. Meel van de molenaar. Hier uit de buurt. Ouderwetse melk. Eieren erbij. Liefst van de kip.
1: Zomer in Overijssel. Je voelt je thuis.
5: Radio Oost.
1: Thuis in Overijssel.

0: Rutger van Barneveld probeert al jaren aan de weg te timmeren en heeft eindelijk zijn doorbraak met de zwoele zomernachten en de zon zien zakken in de zee.
1: De pop-up plaat.
0: Ja, toen hij begon met zijn carrière was de carrière van de Cats al zo'n beetje uitgespeeld. Ze hebben vele grote successen gehad en goede herinneringen ook gemaakt. Jerry Brands die zegt, ik heb nog wel een herinnering aan de Cats. Ergens begin jaren 70 traden ze op in De Kul in Denenkamp. Het was een superavond en we wilden de leden van de Cats wilden daar ook wel handtekeningen uitdelen. En een van ons clubje bedacht zich in mijn mond en trok het truitje omhoog. Een van de Catsleden die zette een handtekening op haar buik. Zover ging het dan weer wel. Was lachen natuurlijk, want zoiets deed je natuurlijk niet in de jaren 70. Nou, volgens mij is dat van alle tijden. Wie heeft er nog meer gereageerd? Even kijken. Els zegt mooie, leuke nummers om te horen. Times Where When vind ik wel een mooie. Riet zegt de Cats loopt als een rode draad door mijn leven. Afgelopen zaterdag in het Catsmuseum geweest in Edam. Ik zat al zo lang in de planning en het is echt een aanrader voor Catsfans. Dus naar dat museum, het Catsmuseum in Edam. En ik heb ze ook live gezien, samen met een groepje Catsfans, bijna door het hele land ook achter de Tribute to the Cats Band aangeweest. En het nummer dat ik graag wil horen, net als Els bijvoorbeeld, wil Riet ook deze horen. The Times Where When.

0: Bulke Open Air is terug. En RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding. Ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Het nieuws in Overijssel. Tegen een man uit Deventer is 7 jaar cel en tbs geëist. Hij mishandelde vorig jaar in Schalkhaar en Deventer 2 willekeurige vrouwen. Over 2 weken horen we de uitspraak. En FC Twente krijgt volgende week volop steun bij de uitwedstrijd tegen Ferencváros in de Europa League. Alle 1100 tickets voor het uitvak in Boedapest zijn inmiddels uitverkocht. Meer nieuws in onze app.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. 2 piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Late night shopping en designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: Michael Jackson en Bad. Ja, ik weet nog precies dat ik naar de winkel toog om deze te kopen.
1: Ah, heb je hem nog?
0: Wit cd'tje. Ja, ja. Michael Jackson in leren pak. Dat vond ik wel wat minder. Mm. Met van die gespen.
1: Ah, joh.
0: Maar lekkere muziek.
2: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendam.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, we zijn er nog tot 6 uur met Zomer in Overijssel. Kriskras gaan we door de provincie deze week. We zijn aangeland in week 3, dag 2.
1: Ja, dat zijn we zeker. En we nemen jou mee de zomer door en de avond in. We gaan het vandaag hebben over appels en peren.
0: Oh.
1: Twee heerlijke stukken fruit wat dat betreft. Maar hoe gaat het met de een en de ander qua oogst?
0: En hoe gaat het met José, die al de hele dag voor ons op pad is? Ze heeft vanmorgen eventjes wat kou geleden. Was bij het op het punt waar het vannacht toch eventjes min 0,1 graad was. En wat heeft ze verder nog gedaan vandaag? Dat horen we zo meteen van haar.
1: De zomervakantie is voor veel mensen de tijd om even bij te komen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor mensen die mantelzorger zijn. Hoe is het voor hen in deze drukke periode? Daar willen we ons even op richten vandaag.
0: Ja, en je had het net al eventjes over fruit. Maar dat verhaal is ook het onderwerp voor de 5 voor 6. Welke muziek over fruit, met fruit, door fruit, kun jij bedenken? Geef ze door op 0645671331. En alle andere informatie over wat er vanavond en morgen nog te beleven is, hoor je nog voor 6 uur op Radio Oost.

0: Ruben Hill uit Hengelo en de 20 Seconds. Hoor je op Radio Oost?
1: De 5 voor 6 op Radio Oost.
0: Ja, de 5 voor 6 die gaan vandaag over fruit.
2: Ja, misschien wel het ultieme zomeronderwerp.
0: Ja, ja, zeker.
2: Zomer in Overijssel, dat kun je zeggen. Heel veel zomerfruit te vinden op heel veel plekken. Maar de appeloogst, die valt dit jaar op heel veel plekken behoorlijk tegen. Door het wisselvallige weer en andere omstandigheden hangen er maar weinig appels aan de bomen.
0: Maar in Rossum lijkt dat mee te vallen. Dankzij de ligging van de appelgaat en een bijzondere aanpak van fruitteler Jos hangen de bomen daar aardig vol. Hij gebruikt zelfs een soort zonnebrand om zijn appels te beschermen.
3: De setting van een appels heeft enorm veel factoren. Je moet goede knoppen hebben, je moet voldoende insecten hebben, bijen. Dan moet je een luchtvochtigheid moet nog goed zijn dat er voldoende nectar in zit. Wij zitten helemaal in het oosten, tegen de Duitse grens aan. Geef een ander klimaat als verder westelijk in het land. Ik werd heel warm, 40 graden, dat was natuurlijk ook een probleem. En daar hebben we voor zonnebrand hebben we talkpoeier gespoten. Dat is een Frans product. Waar een bewerkte talpoeier, wat er precies in zit, weet ik ook niet. Maar het is 99% talpoeier. En die talpoeier zorgt ervoor dat er witte stipjes op de appels komt. En dan weerkaatst die zon. En dan krijg je net niet de hoge temperaturen. Want zonneschade is niks anders. De appel is gaar gekookt. Dus je hebt appelmoes aan de andere kant van de schil. En dat smaakt na de worst niet meer. En bij ons valt het volgens mij mee. We hebben wel minder dan vorig jaar. Vorig jaar was een heel uitbundig jaar. En... We hebben de...

0: Een paar appels minder, maar de maatsortering is beter. Dus we hebben minder onder- en bovenmaatse appels.
1: Nou, een lekker enthousiaste appelteler.
2: Ja.
1: Hartstikke goed. Jos uit Rossum heeft zonnebrand op zijn appels.
2: Prachtig.
1: Ja, hartstikke goed. Welke muziek kun je erbij bedenken?
2: Ja, en we doen het ietsjes makkelijker vandaag. Uh-huh. Liedjes over alle fruitsoorten die je maar kan bedenken.
1: Oké, maar appels mogen ook.
2: Ja, ja.
1: Appels mogen.
3: De 5 voor 6 op Radio Oost.
1: Zullen we beginnen met een Big Apple?
2: Mm.
1: Dat lijkt me een goed idee. Want er kwamen al heel wat aanvragen binnen. Natuurlijk op 0645671331. Jacqueline uit Zwolle bijvoorbeeld vroeg om de Big Apple van Kajagoogoo. En er waren er meer die dat wilden. Heb jij ook een idee voor een fruitplaatje? Geef hem door. Dat kan op 0645671331 op Facebook.

0: Robert Palmer en I'll Be Your Baby Tonight. We draaiden de eerste fruitsoort. Draaiden wel eventjes de Big Apple. Hoewel dat natuurlijk gaat over New York.
1: Ah, de Big Apple. Mag best.
0: Ja, zeker. En noten, vallen die er ook onder?
1: Vooruit.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
9: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
10: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
11: Het is machtig mooi, man.
10: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
11: Je komt de leukste luidjes tegen.
12: Een praatje maakt je dag.
13: Dit is een boodschap van Sieren.
14: De maatschappij, dat ben jij.
15: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
16: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
17: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
18: 4:55 is het. Je luistert naar Radio Oost. En het is een net met het zonnetje de doorpiekend iets warmere dag dan gisteren. En daarmee is het op dit moment in Hof van Twente 21,5 graad. In Westenholte 22 en De Heuvels 21,5. Het nieuws in Overijssel, Wieke Essendal.
19: Goedemiddag. De wolf die afgelopen voorjaar werd gevonden in het Twentekanaal is doodgeschoten. Blijkt uit documenten die onze provincie heeft vrijgegeven. Volgens die documenten wisten betrokken organisaties al kort na de vondst dat die wolf was neergeschoten. Maar er werd afgesproken om die papieren niet te verspreiden, omdat er nog een onderzoek liep. Stichting Wolvenbelangen doet nu aangifte. Volgens die stichting is het doodschieten van een wolf een ernstig misdrijf. In Borculo is vandaag afscheid genomen van Rob Dieperink. De oud scheidsrechter in het betaald voetbal overleed vorige week onverwacht op 38-jarige leeftijd. In het centrum hangen vandaag de vlaggenhalstok en veel winkeliers hebben een herdenkingsposter opgehangen. De laatste wedstrijd die Dieperink floot was een oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles. Een paar dagen later werd zijn lichaam thuis gevonden. De uitvaart was vandaag in besloten kring. FC Twente krijgt volgende week volop steun bij de uitwedstrijd tegen Ferencvaros in de Europa League. Alle 1100 beschikbare tickets voor het uitvak in Budapest zijn uitverkocht. Maar eerst donderdag de clubs tegen elkaar in Enschede. En dan een weekje later dus die return in de hoofdstad in Hongarije. FC Twente hoopt zich over die twee wedstrijden te plaatsen voor de derde voorronde van de Europa League. En ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten we steeds minder peren. En daar zijn telers niet blij mee.
20: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties, dat daar de peer
3: wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
19: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloenen. Wij hebben het dan weer over appels in de 5 voor 6. Wat dat betreft een niet zo goed jaar. Maar in Rossum heeft het aardig uitgepakt met de appeloogst. Wil je nou weten hoe dat eruit ziet? Dan kun je kijken op oost.nl of in onze eigen app.
18: Ja, voor de boeren wat minder gaat is iets met beren.
19: Leuk.
18: Dus dat. Kijk, even naar die 5 voor 6. Heb je daar een goed idee bij? Muziek over fruit, geef ze door. De leukste die gaan we zo tussendoor eventjes draaien. Geen files op de wegen. Wel weer natuurlijk. Het is een zonnige dag tussen de wolken door. Stapelwolken zijn er en zo'n 22 graden in de Kop van Overijssel. 24 graden in de regio Twente. In de avond is het helder. Later schuiven wolkenvelden binnen. Morgen ziet het er behoorlijk bewolkt uit. Is kans op wat lichte regen of een spetterbuitje. Het wordt zo'n 20 graden en donderdag begint vrij bewolkt. Later komt er weer meer zonneschijn, wordt het 21 graden. Vrijdag en zaterdag schieten de temperaturen lichtjes omhoog en gaan we richting de 25 graden.
17: Jan Willem Kobus en Wieke Essen.

0: Hij past helemaal bij de 5 voor 6 natuurlijk.
1: Ja.
0: Peaches and Herb. Peaches is toch...
1: Persik.
0: Persik. Hm? En Herb is andere dingen.
1: Kruiden.
0: Kruiden, ja.
1: Heel goed.
0: Ja, sorry. Ik kan nu alles weten, hè?
1: Ah, zo is het maar net.
0: Zo weinig. Wie alles weet...
1: In Overijssel.
0: Over Overijssel is onze José.
1: Ach, wat is het toch heerlijk om naar te luisteren vandaag en deze weken. Onze verslaggevers trekken kriskras door onze provincie. En vandaag inderdaad José in de omgeving van het Springendal. Ze is een beetje in vakantiesferen en is even op een camping.
2: Ach Gerard, je staat hier de afwas te doen.
3: Ja, dat moet ook gebeuren. En de vrouw is in werken.
4: De vrouw is werken?
3: Ja, dus de vrouw die moet nog een half jaar. Dus en dat is ook bij ons.
4: Oh, je bent met pensioen, Gerard.
3: Ja, 8 maanden nog.
4: Hoe bevalt het?
3: Nou, vakantie elke dag.
4: Ik wou je net vragen, wat is je vakantiegevoel? Maar dat heb je elke dag.
3: Ja, elke dag, dus elke dag. Kijk, dat is mevrouw Loes. Dat is de buurvrouw van de overkant. Maar die heeft ook elke dag vakantie.
4: Elke dag vakantie? Maar is het vakantie als je zelf de afwas moet doen?
3: Ja, dat maakt dan niks uit. Dat moet ook gebeuren. In je huis is het makkelijker. Dan heb je de vaatwasmachine. Maar hier doen we het gewoon met de hand.
4: Ik dacht, misschien is dat wel vakantiegevoel. Dat je hier met de kopjes en de toestanden... Ja,
3: dat moet ook gebeuren. Om met de hond lopen en lekker wandelen, lekker fietsen. Dus, nou, en afwachten dat vanavond de vrouw weer komt.
4: Ja, nou, dat gaat wel goed komen, toch?
3: Dat niet al elke avond wel.
4: Ze komt elke keer weer thuis. Nou, dat is heel fijn. We staan hier op de camping natuurlijk.
3: Ja.
4: Kom je hier al lang?
3: Ja, nou, ongeveer 5 jaar nu.
4: Wat is dat toch, dat je steeds weer terugkomt dan hier?
3: Ja, natuurlijk. De omgeving is hartstikke mooi. Kijk, bij ons in huis ook. Ik kom uit gemeente Haaksbergen-Buurssen. Ook prachtig, maar hier ook om te wandelen, fietsen en dat. En de mensen onnoemelijk vriendelijk.
4: Echt, hè? Heel vriendelijk.
3: Heel vriendelijk.
4: Vond ik net ook al, maar ja. Toch sla je mijn aanbod af, Gerard. Ik dacht, ik help jou even mee.
3: Nee, wil ik niet hebben. Dat is mijn pakje.
4: Maar waarom mag ik nou niet helpen afdrogen dan? Heb je een specifiek toestandje hier dan?
3: Ik doe dat op mijn eigen manier altijd.
4: En wat is dan de Gerard manier van de afwas doen?
3: Ja, gewoon even de hele troep in de bak. En dan eruit en dan afdrogen. Nee, ik moet dagelijks ook wat te doen hebben.
4: Oh ja, dat is ook zo. Ja, dan ga ik je ook niet ophouden natuurlijk met de afwas, hè. Hey, ik heb thuis ook nog afwas.
3: Zegt u?
4: Ik heb thuis ook nog afwas.
3: Nou, zeg maar, dan kom ik langs.
4: Dat dacht ik al. Dankjewel, Gerard. En moet ik dan zeggen fijne vakantie of fijne dag? Wat zeg ik dan eigenlijk?
3: Ja, gewoon elke dag is vakantie. Daarom. Dus je moet er gewoon iets van maken, zoals het is.
4: Fijne vakantie en fijne dag dan.
3: Ja, hetzelfde.
4: Dankjewel, Gerard.
0: Ja, het was weer een fijne dag onderweg door Overijssel. José was ook even op de camping. Maar helpen afwassen...

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Opa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
14: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
15: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.

0: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. De wolf die dicht voorjaar in het Twentekanaal werd gevonden, is doodgeschoten. Uit vrijgegeven documenten blijkt dat betrokken partijen besloten om die informatie niet breed te delen. Stichting Wolvenbelangen gaat nu aangifte doen. En bij dierenopvang Flappes in Zwolle is een heel gevaarlijk en bijzonder dier achtergelaten. Welk dier? Dat vind je in onze app.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer, geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Files op de wegen. Aan twee kanten staat het vast. Bij de Duitse grens zijn we gewend, maar wel een langere file dan normaal. Houd daar rekening mee als je daar naartoe rijdt. Want dan gaat het echt helemaal stilstaan over 3 kilometer lengte en ruim een kwartier vertraging nu bij de grenscontrole op de A1. En de N50 aan de andere kant van de provincie tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Staat 4 kilometer en dan ben je 10 minuten langer onderweg.
4: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
5: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
6: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Jan-Willem Cobus.

0: David Bowie en Let's Dance om 5:08.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, we nemen je mee richting de avond. Tot aan 6:00 zijn we bij je en gaan we het onder meer hebben over het nieuws van vandaag. En we duiken ook wat dieper op de zomer in.
2: Zeker, want het is zomervakantie. Een heerlijke tijd, maar echt heel ingewikkeld als je mantelzorger bent. Hoe krijg je de boel rond in deze drukke periode? Daar gaan we het zo over hebben.
0: Ja, en waar kun je naartoe als je vanavond of morgen nog op pad wilt? Dat hebben we ook voor je op een rijtje gezet. Wat gebeurt er vandaag? Je hoort het zo allemaal voorbij komen. En waar heb je zin in? Een lekker appeltje voor de dorst, of wat ook maar. Over fruit gaat vandaag de 5 voor 6. Welke muziek kun je daarbij bedenken? We gaan er zo weer eentje draaien. Het gaat over die fruitbomen die toch het best goed doen in het helemaal oostelijk deel van de provincie. Heb je net meer over kunnen horen, over dat fruit? Dan zoeken we een 5 voor 6 plaatje. Geef ze door. Eerst het nieuws van vandaag. De wolf die dit voorjaar werd gevonden in het Twentekanaal bij Deldenerbroek is doodgeschoten. Blijkt uit documenten die de provincie Overijssel heeft vrijgegeven na een wolfverzoek. Onze verslaggever Pepijn Bolsche weet er meer over.
3: Stichting Wolvenbelangen diende een wolfverzoek in bij de provincie. Een wolfverzoek is dat je een beroep doet op de wet openbare overheid. Dan wil je documenten openbaar hebben die de provincie eigenlijk liever bij zich wilde hebben. Dat hebben zij gedaan. Zij wilden graag weten wat is er nou precies allemaal gecommuniceerd rond de vondst van die wolf. En uit die stukken blijkt dat er op 15 april in een appgroep voor wolvenmeldingen in Overijssel, want die heeft de provincie dus, werd gemeld dat de wolf was doodgeschoten.
0: Stichting Wolvenbelangen doet aangifte. Volgens de stichting is het doodschieten van een wolf een ernstig misdrijf.
2: Steeds meer bedrijven vullen vacatures door statushouders aan te nemen. Zo vonden ruim 13.000 mensen vorig jaar een baan, vooral via een netwerk van bedrijven. Het zet zich in om vluchtelingen aan het werk te helpen. En zo'n samenwerking kan heel voordelig zijn voor de werkgever, maar is ook belangrijk voor de mensen zelf, vertelt Vluchtelingenwerk Oost-Nederland.
4: Ik zie dat ze vaak, op het moment dat ze niet werken, dat het vaak mentaal minder goed met ze gaat. Omdat ze zich gewoon vervelen en zich niet nuttig voelen. En op het moment dat ze dus wel een baan hebben waar ze het naar hun zin hebben en waar ze gewaardeerd worden, dan zie je dat ze echt helemaal opbloeien daarvan. Dus, dus voor het mentaal welzijn is het vaak ook ontzettend goed als ze werken.
0: Opnieuw flink verlies voor het Wilming Theater en het Muziekcentrum in Enschede vorig jaar. Volgens de directie komt dat door stijgende personeelskosten, tijdelijke inhuur van management en extra uitgaven rond het 700-jarig bestaan van Enschede. Ook het aantal bezoekers daalde. De Raad van Commissarissen noemt de cijfers teleurstellend. Samen met de directie wordt gewerkt aan een plan om het theater er weer bovenop te helpen.
2: Een opvallende primeur in de zomervakantie. In de buurt van Oldenzaal is vannacht vorst aan de grond gemeten. Het werd er 0,1 graad onder nul. De oorzaak is vooral de droogte van de afgelopen weken. Weinig vocht in de grond. En alleen bij het meetpunt in Twente kwam die temperatuur vannacht onder nul uit.
0: En we spraken gistermiddag al even met de eigenaar van de camping in Agelo. Het campingrestaurant brandde midden in de nacht af. Na een week geregeld wordt er vanaf vandaag weer wat gegeten door de campinggasten bij een patatkraam. De eigenaren kunnen op veel bestellingen rekenen, hoorde verslaggever Jeroen Kuiper vandaag.
5: 5 uur als hij om is, dan gauw de eerste braadworst maar eens even weer stimuleren. Dat het spullen weer op gang kunnen om hier. Dat gaat goed.
6: Ze doen goed haar best en ze hebben goed haar best gedaan met douchegelegenheid en alles was goed voor elkaar. Nee, jongen, en dan vermaak je dat je wel.
7: En de patatkraam, gaat u die ook even bezoeken?
6: Zeker weten, daar hebben we net al over gehad. We gaan patat eten.
8: De kinderen en de kleinkinderen komen altijd wel een patatje eten. He, dat is leuk.
9: We gaan er wel gebruik van maken, ja.
0: Ja, helemaal goed. Patatje en dan een beetje fruit erachteraan. Dat is wel een goed idee.
2: Goeie combi.

0: Weer een stuk fruit van de vijf te pakken. De Lemon Tree van Fool's Garden op Radio Oost.
1: De zomervakantie is voor de meeste mensen een ontspannen periode. Maar voor veel mantelzorgers en hun gezin is het een lastige tijd. Kinderen gaan niet naar school of naar de opvang. En op vakantie gaan zit er niet in.
0: En daarom vraagt de Overijsselse Stichting Evenmens juist nu om wat vaker naar deze groep mensen om te kijken. Daar praten we over met mantelzorgconsulent Mariet Velding, werkzaam bij de stichting. Goedemiddag, Mariet.
2: Goedemiddag.
0: Ja, dus nu is het juist een zware tijd. Hoe komt dat?
2: Inderdaad, wat je net al zei, hè. Kinderen zijn hele dagen bij huis. De situatie thuis is niet altijd leuk. Andere kinderen zijn op vakantie, dus er zijn in de buurt ook weinig kinderen om mee te spelen. Dus dan is een stukje hulp wel heel erg welkom soms.
1: Ja, en voor die hulp kloppen ze bij jullie aan?
2: Ja, soms wel inderdaad. Wij kregen een oproep van een mevrouw met twee jonge kinderen. 4 en 6 jaar oud, zijn pas verhuisd. Een klein sociaal netwerk. Vader heeft nodige mentale problemen. Moeder durft de kinderen niet echt goed bij vader alleen te laten. Ja, dan heb je best wel een probleem.
0: Ja, dat is inderdaad een groot probleem. Dan ben je helemaal onthand, om het zo maar te zeggen. En jullie hebben daar ook een oproep voor gedaan onlangs. Hè? Voor gastouders is daar nog een beetje op gereageerd.
2: Ja, er zijn 6 reacties gekomen. Hartstikke mooi natuurlijk. En inmiddels is een van die gastgezinnen, zeg maar, is ook gekoppeld aan dit vraaggezin. En de kinderen zijn daar inmiddels al een keer wezen spelen. Dus dat ging hartstikke goed.
0: Maar 6 klinkt voor mij niet te veel. Of is dat juist prima? Ik heb geen idee.
2: Nee, dat vinden wij wel heel fijn. Helemaal in de vakantieperiode. Dat is een heel mooie. We hebben ook wel eens oproepen dat helemaal niemand reageert. Dus dit is geweldig.
1: Want waar gaat het nou precies over? Dus een gastgezin, waar moet je dan rekening mee houden?
2: Bedoel je het gastgezin of het vraaggezin?
1: Het gastgezin in dit geval.
2: Het gastgezin. Nou ja, eigenlijk bepaalt een gastgezin eigenlijk van wat zij kunnen en wat zij willen. Dus als een gastgezin aangeeft van, goh, ik vind het prima dat ze 1 keer in de week wat kinderen bij ons komen, dan gebeurt dat. Als dat vaker in de week is, gebeurt dat. Als het 1 keer in de 2 weken is, is het ook goed.
0: Ja, u bent met alles blij, hoor ik al.
2: Ja. Nou ja, helemaal in de vakantieperiode. Want ja. De meeste vrijwilligers gaan ook op vakantie.
0: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Maar u zegt van, als ze even langskomen is goed. Maar moet je er ook wat voor regelen? Stel nou dat iemand nu denkt van, oh, nou, hier wil ik wel even mij voor inzetten. Ga je met de kinderen op pad? Of is het al prima dat ze een beetje kunnen ballen in de tuin, zeg maar?

0: Vaak is dat laatste al prima, maar dat is ook wat je onderling afspreekt. Dus wat vraagouders en gastouders met elkaar afspreken. Het enige wat wij vragen van een gastgezin is een verklaring omtrent gedrag. En als dat rond is en beide ouders komen met elkaar overeen, dan gaan ze kennis maken met de kinderen. En eigenlijk, het hoeft eigenlijk helemaal niet zo heel ingewikkeld te zijn.
1: Ja, nou begrijp ik ook dat jullie samen met mantelzorgers op vakantie gaan. Hoe zit dat?
0: Wij zijn begin juni met 14 mantelzorgers naar Zenderen geweest. Dat zijn dan overbelaste mantelzorgers die echt veel zorgthuizen hebben en eigenlijk bijna niet weg kunnen. En dat waren is 2 nachten, 3 dagen en die hebben daar helemaal kunnen ontspannen eigenlijk.
1: Want dan nemen jullie de taken over.
0: Ja. Nee, wij gaan met de mantelzorgers weg. En er zijn andere mensen, vaak zijn dat kinderen die bij de ouders thuis blijven. Of de vader, of een broer of een zus. Die dan in de thuissituatie blijft om die thuissituatie op te vangen.
2: Ja, regelen jullie dit nu voor de hele provincie? Of is het echt een beperkt gebied?
0: Nee, wij werken in 7 gemeentes, en waaronder ik zelf in de gemeente Rijsselholten. Maar wij werken in de gemeente Hellendoorn, de gemeente Wierden, Twenterand, Raalte, Oostwijen en Ommen.
2: Oké, nou dat is inderdaad wel een heel groot gebied. Als mensen nu denken van, hey, hier wil ik wel even mij voor inzetten, laat me komen. Dat is niet alleen maar voor de vakantie, maar misschien daarna ook nog wel fijn. Hoe kom je dan in contact?
0: Nou, dan kunnen ze het beste met ons kantoor bellen. Mag ik het telefoonnummer noemen?
2: Gooi hem er maar uit.
0: Ja, 0548-638-830. En je kunt ook altijd mailen naar info@evenmens.nl.
2: Oké, evenmens.
0: En we zijn met alle hulp altijd blij.
2: Precies zoals je het zegt, evenmens.nl.
0: Ja.
2: Staat er ook nog verder informatie op de site? Of?
0: Ja, op onze website www.evenmens.nl staat eigenlijk voor alle gemeenten staat wel informatie op.
2: Oké, nou, Mariet Velding, dank je wel voor je toelichting. En ik hoop dat zich nog meer mensen gaan aanmelden.
0: Ja, dankjewel.
2: Succes.
0: En een goede uitzending nog.
3: You always

0: heerlijk. Zin in.
1: Zomer in Overijssel.
0: Ik zit op een bankje in de kerk. Want er is vandaag iets heel bijzonders aan de hand hier in Tubbergen. Het is de start van de Delle Feestweek.
2: Zomer. Ik vind het fijn om samen dingen te doen. En op deze manier zijn we op een andere manier kerk.
0: Zomer. U bent een echte pannenkoekenbakker.
3: Ja, een koekenbakker zeg ik ook wel.
0: Een koekenbakker bent u. En hoe doet u dit dan?
3: Zomer. Nou, makkelijk. Eerst meel maken. Het pannenkoekenbeslag maken. Dat is ook nog een kunst. Meel van de molenaar. Hier uit de buurt. Ouderwetse melk. Eieren erbij. Liefst van de kip. Zomer in
4: Overijssel. Radio Oost.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
7: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
9: Het is machtig mooi, man.
8: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
9: Je komt de leukste luidjes tegen.
10: Een praatje maakt je dag.
11: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
12: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
13: Het is exact 5:30 en de laatste update wat betreft de temperaturen krijg je van mij. Dat is in Hoge Heksel 22 graden, in Weijen 21,5 en de Klossen 22. De rest van het weer krijg je zo meteen van Gert. Het nieuws krijg je van Wieke.
14: Ja, goedemiddag. De wolf die in april werd gevonden in het Twentekanaal is doodgeschoten. Blijkt uit documenten die de provincie heeft vrijgegeven naar onderzoek. Volgens die documenten wisten betrokken organisaties al kort na de vondst dat die wolf was neergeschoten. Maar er werd toen afgesproken om die informatie niet verder te verspreiden, omdat er een politieonderzoek liep. Er is nog veel onduidelijk over wie dat dier zou hebben gedood, vertelt onze eigen verslaggever Pepijn Bolscher.
15: Feit is wel, tenminste dat blijkt uit die documenten, dat de wolf is doodgeschoten. Het is ook nog helemaal niet duidelijk om welke wolf het gaat. Dat is allemaal nog onderdeel van onderzoek. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de provincie Overijssel er nu niks over wil zeggen, want daar hebben we uiteraard naar gebeld. Maar die geven aan van ja, het is nog steeds een politieonderzoek en zolang dat onderzoek loopt, wachten wij dat af.
14: Stichting Wolvenbelangen gaat wel aangifte doen. Volgens die stichting is het doodschieten van een wolf een ernstig misdrijf. Leraren laten zich bij het schooladvies voor groep 8 onbewust beïnvloeden door de prestaties van klasgenoten, blijkt uit nieuw onderzoek. Leerlingen die tot de beste van de klas behoren krijgen vaker een VWO-advies. Kinderen die onderaan staan krijgen juist sneller een VMBO-advies. En dat gebeurt ook als de toetsscores precies hetzelfde zijn. De onderzoekers zeggen dat leraren zich vooral bewust moeten zijn van dat effect. Ze pleiten er ook voor om leerlingen pas op een later moment in te delen op schoolniveau. Het kozakkenveer tussen Vezen en Fortmond vaart voorlopig niet door de lage waterstand in de IJssel. Volgens de organisatie is het niet veilig om nu een overtocht te maken en daarom blijft het veer tijdelijk aan de kant. Vervelend voor wandelaars en fietsers en mensen die dat pontje regelmatig gebruiken. Maar zodra de waterstand weer hoog genoeg is, dan gaat het Kozakkenveer weer varen. En ondernemer Henny van der Most uit Slagharen heeft vandaag alsnog een pretpark in Rotterdam geopend. Ook al is het niet meer van hem. Hij bedacht het project lang geleden, investeerde er tientallen miljoenen in, maar moest het uiteindelijk verkopen door financiële problemen. En uiteindelijk vroeg hij zelfs zijn faillissement aan. De nieuwe eigenaar, Wim Beelen, nodigde Henny uit om vandaag de officiële opening te doen.
16: Henny, we hadden hier vandaag nooit gestaan zonder jou.
17: Ja, ik sta er natuurlijk heel dubbel in. Ja. En u weet, ik sta hier in een heel grote Rotterdamse stad die me binnengehaald heeft als ondernemer om hier iets moois van te maken. Alleen, ze hebben me laten vallen. De gemeente Rotterdam, die hebben me echt laten vallen. En ik ben blij dat Willem dit nu oppakt. En ik feliciteer Willem met alles wat je hier hebt opgedaan.
14: Het pretpark is dus vanaf vandaag geopend en kinderen uit arme gezinnen in Rotterdam mogen gratis naar binnen. Het was een succes, want op dag 1 is direct het maximaal aantal bezoekers naar binnen gegaan. 1000 mensen hadden vandaag een kaartje voor de opening. Meer hierover en ook alle andere zaken uit Overijssel, die vind je op oost.nl of in onze eigen app.
13: De files die staan op de A1 bij de grenscontrole 4 kilometer, 8 minuten de vertraging. Op de N35 tussen Heino-Zuid en Raalte, daar staat 2 kilometer en 5 minuten. Dat zijn ze, de files op dit moment. En dan naar de weeruitersten met Gert Voerman, want we begonnen vanmorgen met vorst. Nou ja, ook niet overdrijven. Gert?
18: Het was vorst, ja, ja. 10 centimeter boven de grond in de KNMI-station Twente. -0,1. En dat hebben ze in de laatste decade van jullie in Nederland, zover we weten, niet eerder meegemaakt. Althans, op de meetstations. Hè. Ik bedoel, Nederland is veel meer dan meetstations. Maar het zegt genoeg. En het was een hele koude lucht, oorspronkelijk afkomstig uit Groenland. Het was droog, opklaringen, windstil. Dus alle factoren die werkten mee. Maar dan zie je ook vaak overdag dat die temperaturen weer snel oplopen. Nou, Enschede West, dat ligt er toch vlak in de buurt. Dat 24 graden, ruim 24,6 om precies te zijn. Schalkhaat 22, Grinnemuiden 23, Ommen 24. Dus de temperatuur is weer omhoog, heel snel omhoog gegaan. En dat komt omdat die lucht droog is. Dat koelt er 's nachts snel af, maar overdag kan het snel opwarmen. En vanavond zijn opklaringen. In de loop van de avond komt er in het westen meer bewolking opzetten. Vannacht raakt het overal bewolkt en dan kan er plaatselijk een lichte regenbui vallen, maar het stelt weinig voor, maar minima van 12 tot 14 graden. En dan morgen overdag toch heel ander weertype. Er passeert een front, er is vrij veel bewolking. Lokaal valt er wat lichte regen. Het zullen geen grote hoeveelheden zijn, maar misschien dat er toch regionaal even nog 1 of 2 millimeter valt. Met temperaturen die dan wel iets gaan inleveren, zo 20 tot 21 graden met een matige noordwestenwind. En donderdag kun je de zon de loop van de dag weer terug. Ochtends wolkenvelden, middag weer af en toe zon met temperatuur een graadje meer. En opnieuw die noordwestenwind erbij.
13: Ja, en de temperatuur blijft wel een beetje zo in deze richting zitten. Hè? Niet zo heel heet weer.
18: Nee, heet weer zit niet in. Echt die hitte alsnog in ieder geval niet. Hè. Augustus moet nog komen. Hmm. Het wordt wel warmer. Kijk je naar de vrijdag, dan heb je een beetje vergelijkbaar met vandaag. Denk ik, zonnige periode, stapelwolken, het wisselt ook wat af. Droog weer, temperatuur ergens tussen de 22 en 24 graden. En als zaterdag alles een beetje meewerkt, dan kan het regionaal 25 graden worden. Dus de zomerse grens. Met een afwisseling van zonnewolken en zondag passeert er een storing in de bovenlucht. En dan kunnen er misschien wel een paar buien van betekenis gaan vallen. Moet het nog even afwachten natuurlijk. Maar dat zal heel welkom zijn, want een heel groot deel van Overijssel is keurig droog.
13: Oké, okay, nou, de droogte die is er ook. Dus, en die regen zit er voorlopig niet in.
18: Nee.
13: Dankjewel, Gert.
18: Oké. Okay.
12: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.

0: Het vijfde stukje fruit van de 5 voor 6 kwam al voorbij. Little Steven and the Bitter Fruit op Radio Oost. Van het bittere fruit naar een lekkere zoete pannenkoek. De laatste pannenkoeken die glijden namelijk uit de pan in de opmars. Als onderdeel van de nostalgische oogstdag. Er is vandaag gemaaid met de hand, met de zeis en paardenkracht en met een trekker met dorsmachine. En daarna worden er pannenkoeken gebakken in het Openluchtmuseum. Als je er nog snel bij bent.
1: Vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 5 uur werkzaamheden op wegen rond Zwolle. Afrit Zwolle Noord op en afrit Zwolle Centrum gaan dicht. Een nacht later zijn ook weer andere op- en afritten dicht. Doorgaand verkeer op de A28 kan wel doorrijden. Hier en daar wel een omleiding en houd dus rekening met extra reistijd.
0: En morgen is de eerste van 3 Staphorsten dagen. En op de eerste dag gaat het vooral over tradities. Zo zijn er demonstraties van oude ambachten, is er een klederdrachtshow en 's avonds is er de Obstacle Run.
1: Ah.
0: Zo, het vliegt alle kanten op in Staphorst. Een hardloopwedstrijd dwars door het centrum en allerlei gebouwen heen. En ondertussen moet je dan stipwerk doen.
1: Zou wel leuk zijn eigenlijk.
0: Extra hindernis.
1: Bel ze nog even.
0: Maak even een stukje stipwerk.
1: Een speciale theaterstichting trekt deze zomer langs verschillende asielzoekerscentra. Met voorstellingen waardoor de kinderen in AZC's hun zorgen even kunnen vergeten. Morgen dan zijn ze in Dalfsen. Later deze week ook in Almelo, Holte, Enschede en Albergen.
2: Zomer in Overijssel.
0: En natuurlijk zijn we ook morgen weer op pad. Onze verslaggever José is alweer in de buurt. Nou. Die valt met de neus in de pannenkoeken. Want ze kan ook morgen weer de provincie door. Ze is dan te vinden in Ommen. En hopelijk heeft ze de talen goed op orde. Want morgen is het de internationale dag van de Ommerbissing. Bon voyage en viel spaas.

0: heeft afgelopen dag een beetje gevroren. Freeze Frame, de Jay Giles Band, hoor je op Radio Oost. En daarmee is het alweer bijna 6 uur en zit deze zomer in Overijsselbach. Trouw weer op. Morgen vroeg vanaf 6 uur zijn we natuurlijk weer met Bastiaan en
1: Benjamin. En José.
0: Oh, José, die is dan op pad.
1: De Ommerbissing.
0: Ja. En wij zijn er morgen deels weer.
1: Ja.
0: Ach, je mag een keer een dagje overslaan.
1: Wat aardig.
0: Ja, alvast wel een hele fijne verjaardag.
1: Dank.
0: Ja, zo zijn we. Tot zover dus zomer in Overijssel voor vandaag. We sluiten af met Neil Diamond.

0: Zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast. En wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in Overijssel.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
9: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
10: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op Dickie Woodstock.
12: Het nieuws in Overijssel. De wolf die dit voorjaar in het Twentekanaal werd gevonden, is doodgeschoten. Uit vrijgegeven documenten blijkt dat betrokken partijen besloten om die informatie niet te delen. En de appeloogst valt dit jaar behoorlijk tegen. Vooral door het slechte weer hangen er minder appels aan de bomen. Maar bij fruitteler Schilderink in Rossum valt de schade mee. Dat verhaal vind je in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: 3 dagen feest, 70X en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
15: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
16: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.

0: zie kleurrijke streken.
1: Ik zie mensen van alle tijden.
2: Ik zie deze stijl wel zitten.
3: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
1: Centraal Museum Utrecht.
4: Laat meer zien.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: 3 dagen feest, 70 acts en 6 podia. Met onder andere Direct, Guus Meeuwis en een gezellige familiedag. 30 en 31 juli en 1 augustus plattelandsfeesten. De mooiste feesten. Kijk op dickiewoodstock.com.
14: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
15: Het is machtig mooi, man.
14: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
15: Je komt de leukste luidjes tegen.
14: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
17: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
18: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost? Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
19: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
20: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
21: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
22: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
23: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
19: Radio Oost.

0: Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlight.
1: Deze week Kenny Dam, Find My Way.
0: Dit is
2: I went my life in crooked lines.
0: De nieuwe Oogst.
2: Call

0: Bulke Open Air is terug. En RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding. Ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
4: Het is machtig mooi, man.
3: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
4: Je komt de leukste luidjes tegen.
5: Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren.
7: De maatschappij, dat ben jij.
8: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Sid van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
12: Voor de grootste keuze in

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl. Radio Oost. De avond bij Oost.

0: zin in een echt zomeravontuur? Stuur ons je mooiste, leukste of gekste zomerfoto. En maak elke week kans op een onvergetelijke ballonvaart in de RTV Oost Luchtballon. Pak die camera, leg jouw zomermoment vast en wie weet zweef jij binnenkort hoog boven Overijssel. Ga naar oost.nl/zomer en stuur je foto in. Zomer in
1: Overijssel. Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.
3: Het is machtig mooi, man!
2: Dus praat nou met elkaar, want het voelt wonderbaar.
3: Je komt de leukste luidjes tegen.
2: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren.
5: De maatschappij, dat ben jij.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Bulke Open Air is terug en RTV Oost is erbij. Een waanzinnig feest op de Oude Markt in Enschede. Glitter, drag queens, live muziek, verrassende acts en een onvergetelijke sfeer. Maar bovenal is het een feest van vrijheid en verbinding, ongeacht wie je bent of van wie je houdt. Kijk zaterdag naar de hoogtepunten van Bulke Open Air op TV Oost.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
3: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
4: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
5: Radio Oost, thuis in Overijssel.

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen...

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media-platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovits, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan. NPO Radio 1.
2: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Zo'n verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Scootje Siele voeren 3 keer deelnemende feesten op elkaar. Deelnemende schepen, pardon. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken scootjes is, is nog niet bekend. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ster. Verlies het niet. Je vermogen om geraakt te worden. Ook als het geweld en het onrecht in de wereld je overweldigen. Blijf je openstellen voor je naaste in nood. Want wat jij doet, heeft betekenis. Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Blijf bewogen. Kijk voor inspiratie op zoa.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
10: Fix die ruit voor je vakantie.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak Zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Geen bier of schnaps meer op Duitse stations, lees ik net. Ach, in Nederland hebben we wel eens uren geen trein op onze perrons. Goedenavond, welkom bij het Oog. Een populaire minister van Oorlog werd ontslagen en Zelensky vervangt vandaag een capabele opperbevelhebber. Is er sprake van een democratische crisis in Oekraïne? Ruslandkenner Hubert Smeets houdt alles straks tegen het licht. 1976 is het geboortejaar van het Oog, maar ook het geboortejaar van Dancing Queen, wat door de radiospeakers klonk. Coot van Doesburg maakte een Nederlandse vertaling van het ABBA-nummer. Burgemeester Carola Schouten gaat, zoals beloofd bij de verkiezingen in Rotterdam, van de Euromast abzeilen. We spreken een hoogleraar over het fenomeen hoogtevrees. En in Amerika overleed een zwarte jongen onder verdachte omstandigheden na een boottocht in Mississippi. Er waren drie witte vrienden aan boord. Is er racisme in het spel? Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 21 juli.
2: De zorgen over zelfmedicatie nemen toe. Mensen die online uit het zicht van de arts medicijnen kopen.
3: Van deze middelen zien we dat er soms niet eens in zit wat mensen denken dat ze bestellen. De hoeveelheid die erin zit is totaal verschillend.
2: En ziekenhuizen zien ze de problemen ook toenemen.
3: We zien mensen die in nood raken van de middelen op de spoedeisende hulp terug. En ook zien we de middelen terug in de overlijdensonderzoeken.
2: En om te kijken of de zorgen terecht zijn, gaat het Trimbos Instituut onderzoek doen.
3: We weten eigenlijk weinig van deze groep mensen. Wie bestellen deze middelen? Waarom bestellen ze die middelen? Welke middelen bestellen ze?
2: Bij de Technische Universiteit Eindhoven hebben ze een ambulance gebouwd die werkt op zonne-energie.
4: Op een zonnige dag kun je tot wel meer dan 700 kilometer rijden.
2: En ook alle instrumenten draaien op zonne-energie. Superhandig voor afgelegen gebieden waar geen elektriciteit is.
5: En met een mobiele kliniek of een solar aangedreven ambulance kunnen we daadwerkelijk die apparatuur naar de mensen zelf toebrengen.
2: Nu is er maar eentje, niet genoeg voor zeg heel Afrika. Dit exemplaar is dan ook om de industrie aan het denken te zetten om te inspireren.
4: Als 23 studenten dit in één jaar kunnen, dan moet de industrie dat ook kunnen. En nog beter ook.
2: We zijn de laatste tijd vooral om de oren geslagen met warmterecords. Nu is er weer een koude record. En wel vannacht. In Twente was er vorst aan de grond. Dat was behoorlijk afzien voor kampeerders.
6: Ja, ik was hier te wibberen en toen heb ik nog een trui gepakt en die heb ik aangetrokken en verder over me heen gelegd.
2: Ja, maar geen zorg hoor. Een paar uur later stond het kwikker weer boven de 20 graden.
7: Ja, wie verwacht dat nou zeker? Na die warmte die we hebben gehad, dat is wel een heel groot verschil, hè?
2: Zeker, maar het was ook wel weer lekker. Want het was een frisse start voor de Nijmeegse Vierdaagse. En daar stijgt het aantal jonge wandelaars fors. Dus even aan de oudjes vragen wat het geheim is. Hoe zorg je dat je de eindstreep überhaupt haalt?
8: 53 jaar trainen.
2: Ja, dat gaat een 20-jarige natuurlijk niet lukken. Vooral als de belangrijkste reden om mee te lopen is.
9: Vooral de gezelligheid, ja, absoluut.
2: Ja. En na 10 kilometer meldt de eerste jongelingen zich bij de EHBO met blaren.
10: Hierna is het denk ik ook wel klaar.
2: Toch denkt het merendeel van de jongeren dat ze vrijdag de Via Gladiola zullen halen. Enigszins overmoedig stellen ze.
11: Ik zou juist zeggen dat wij minder problemen moeten hebben. Wij zijn jong, fit lichaam.
12: Nou, ik spreek je vrijdag.
11: Ja, is goed. Ja.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Precies, het fitte lichaam. Het woord is aan Jeroen van Kan met de krant van morgen.
13: Als je het over fit lichaam hebt, ja, oh ja. Christenen voor Israël dreigt met een rechtszaak tegen de staat vanwege de aangekondigde boycott van producten van de westelijke Jordaan-oever. Dat schrijft Trouw. Minister Berends van Buitenlandse Zaken maakte vandaag bekend dat op 22 september een handelsverbod ingaat. Christenen voor Israël verkoopt producten van Joodse ondernemers in bezet Palestijns gebied, zoals bijvoorbeeld wijnen en parfums.
2: De organisatie vindt dat Joden alle recht hebben om zich in het hartland van Israël te vestigen en spreekt dus ook niet van kolonisten. Een poging om een boycott in Europees verband te regelen is gestrand. Wel heeft de EU anoniem en tot woede van Israël gewelddadige Israëlische kolonisten de toegang tot Europa ontzegd.
13: Het Nederlands Dagblad spreekt met de directeur van het aan Christenen voor Israël geleerde bedrijf dat producten verkoopt. Hij vindt het diep bedroevend dat bedrijven geen inspraak hebben gehad. Hij noemt een delicatessenfabriek op de westelijke Jordaan-oever waar hij mee samenwerkt. En daar werken Israëliërs en Palestijnen juist vreedzaam samen, zegt hij.
2: In mei was minister Van Wil van Justitie nog in Sierra Leone om te praten over uitlevering van crimineel Jos Leidekker, ook wel bekend onder de naam Bolle Jos. Dit leidde niet tot het gewenste resultaat. De Telegraaf schrijft over het bezoek van de minister aan Ghana, waar hij een gesprek heeft gevoerd met buurlanden van Sierra Leone.
13: Ja, Nederland wil de West-Afrikanen helpen met het tegengaan van drugshandel in hun landen. Het is een breder probleem dan alleen Bolle Jos. West-Afrika is een belangrijke doorvoerhaven van drugs geworden, zegt Van Wil. We willen daarom een permanent secretariaat openen hier om structureel iets te doen aan drugsnetwerken. Wat hier doorheen komt, komt uiteindelijk ook in Nederland terecht.
2: Of dat secretariaat ook iets oplevert in het dossier Bolle Jos is hoogst onzeker. Ondanks dat Van Wil de druk opvoert via de buurlanden zit er weinig beweging in. Hij zegt tegen de krant dat hij wel de bereidheid om te praten voelt, maar nog niet de bereidheid om concrete stappen te ondernemen.
13: Ja, heel mooi diplomatiek geformuleerd. Dan nog even terug naar het Nederlands Dagblad. Dat landen die op het WK uitvielen na afloop op zoek gaan naar oorzaken, dat gebeurt wel vaker. Maar in Brazilië geven ze er een vrij opmerkelijke draai aan. Veel critici wijzen erop dat 3/4 van de spelers in het nationale elftal evangelisch is.
2: Brazilië was beter toen hun spelers vrouwenversierders en dronkaards waren. Met andere woorden, toen ze zich gedroegen als katholieken, schrijft het Institute for Hispano Studies op X. De evangelische beweging heeft het Braziliaanse voetbal gesteriliseerd, vinden ze.
13: Ja, dat Institute for Hispano Studies is vooral op X actief en geen gevestigde instelling. Maar toch, of het iets zegt over voetbalkwaliteit is dubieus, maar de cijfers kloppen. Tijdens de volkstelling begin jaren 90 was ruim 80% van de Brazilianen katholiek. En nu is dat gedaald tot nog geen 60%. En 3/4 van de spelers in het nationale elftal noemt zichzelf evangelisch.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Milo met You Don't Know. President Zelensky heeft vanavond de commandant der strijdkrachten Sirski ontslagen. Een nieuw hoofdstuk in de politieke crisis, zou je kunnen zeggen, die in de Oekraïne sinds vorige week woedt. Toen stuurde Zelensky de populaire jonge minister van Defensie Fedorov de laan uit. Wat zit er allemaal onder deze toch wel politieke crisis en wat is de rol van president Zelensky erin? Hubert Smeets van Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert. Net terug van vakantie en dan gelijk aan de slag. Er is een hoop aan de hand, lijkt het wel. Wat gebeurt er?
1: In Oekraïne zijn eigenlijk twee oorlogen gaande. De oorlog tegen Rusland.
0: Ja.
1: Daar is de grote meerderheid van de Oekraïnse bevolking patriotisch. Staat achter de regering, ongeacht hoe de regering opereert. Maar er is binnen de Oekraïnse samenleving ook een strijd gaande tussen generaties. De generatie die de Sovjet-Unie nog heeft meegemaakt. Heeft meegemaakt hoe dat Sovjet systeem werkte in dat tijd. En daar was Sirski duidelijk een exponent van. De man is 60, was 25 toen de Sovjet-Unie ophield te bestaan. Is opgegaan.

0: meegemaakt. En dat is een man die je zou kunnen. Ja, die helemaal opgegroeid is in de internettijd. Die in spreadsheets denkt. Die ook wel erg denkt dat je van achter het computerscherm oorlog kunt voeren. Een gamer, drones, zou je kunnen zeggen. En die daarmee ook. Die belangrijke verschuiving van de oorlogsvoering, van gewone klassieke oorlogsvoering op de grond en artillerie naar die drones-oorlogsvoering. Ja, daar is hij niet de enige die voor verantwoordelijk voor, maar hij heeft daar wel een enorme boost aan gegeven.
1: Hubert, dan is het jong versus oud. Meestal gaat dan die oude weg en dan gaan ze aan met de jonge door, omdat hij veel moderner denkt. Nu gaan ze alle twee de laan uit. Wat is er aan de hand?
0: Ja, dus zowel Fedorov, de minister van Defensie, als Sirski konden eigenlijk niet door één deur. Het was volstrekt duidelijk dat ze niet met elkaar konden communiceren. En dat ze er ook niet uitkwamen om een oplossing te vinden voor hun sluimerende conflict. Sirski was van mening, en daar had hij niet helemaal ongelijk, en heeft hij ook een stuk over geschreven, recent, dat de minister van Defensie moet zorgen dat het leger de spullen heeft die het nodig heeft. Klaar. Dat er soldaten gerekruteerd worden om de troepen en de manschappen naar het front te kunnen sturen. En dat het minister van Defensie zich niet moet bemoeien met de tactische oorlogsvoering. Fedorov dacht er heel anders over. En die verschillende manieren van kijken naar die oorlogsvoering en ook naar de verantwoordelijkheden die de generale staf enerzijds heeft en de minister van Defensie anderzijds heeft, die kon niet tot een compromis gebracht worden. De Oekraïense president is weliswaar niet zo machtig als de president in Rusland, Poetin. Oekraïne is eigenlijk een land met een wat decentrale cultuur en ook traditie. De Oekraïense president is eigenlijk de helft van het jaar op reis. Dus die laat een groot deel van de binnenlandse politieke besluitvorming en ook het personeelsbeleid over aan zijn staf. Aan het apparaat van de president. En maar ik weet het niet, ik heb niet gesproken met Zelensky, maar ik denk dat Zelensky eigenlijk dit conflict te lang op zijn beloop heeft gelaten en terugkwam en zag dat het niet meer te houden was.
1: Al te laat was.
0: En toen moest hij een beslissing nemen. Omdat hij het kabinet van ministers ook had ontslagen, omdat de oude premier nu een belangrijke rol gaat krijgen als ambassadeur in de Verenigde Staten, moest hij, dat staat in de Oekraïnse grondwet, moest hij het hele kabinet ontslaan. Inclusief dus de minister van Defensie. En ik denk achteraf dat hij gedacht heeft, nou, dan ben ik ook van dat probleem af. En daar kwam het politieke moment, en daar kwam eigenlijk ook het nieuwe Oekraïne naar boven. Dat liet zijn gezicht zien. Onmiddellijk zag je de civil society, de burgermaatschappij, de straat op gaan. En duidelijk maken dat hier niet sprake was van een personeelsconflict dat opgelost moest worden, maar hier sprake was van, je zou kunnen zeggen, een generatiestrijd tussen oud en jong. En dat is wat je in dit conflict eigenlijk ziet. Ja. De Oekraïnse samenleving is zich aan het hervormen langs generatielijnen. En nu is er een nieuwe militaire leiding. Want ook de nieuwe commandant der strijdkrachten is iemand die eigenlijk de Sovjet-Unie nooit gekend heeft. Die was 9 toen Oekraïne onafhankelijk werd in 1991. Dus die is ook een man van die jongere generatie.
1: Ja, maar is het zo met deze besluiten die hij direct en indirect neemt van Zelensky, dat hij zijn macht ondergraaft? Kun je dat inschatten?
0: Dat dreigde vorige week zeker. Ja. Oekraïne heeft een traditie inmiddels, de afgelopen 20 jaar, van correctie via de straat, via demonstraties, via maatschappelijke organisaties. Dat is in 2004 heeft dat geleid tot een revolutie tegen corrupte verkiezingsuitslag. Dat heeft in 2013, 2014 geleid tot het verdwijnen van de president die een pro-Russische koers vaarde. En nu zie je dat weer. Je zag het een jaar geleden bijvoorbeeld bij de demonstraties die spontaan begonnen, omdat Zelensky het had gewaagd om het anticorruptieapparaat te herorganiseren en te reorganiseren. En dat zag de straat, dat zagen de burgers in Kiev, maar ook buiten Kiev in de grote steden, als een poging om eigenlijk de corruptie te laten voortwoekeren. Dus ik denk dat Zelensky dat heeft onderschat. Maar ik denk dat hij op dit moment wel weer de gelederen gesloten heeft. En dat juist omdat hij heeft laten zien dat hij luistert naar de straat. Hij heeft de tijd genomen. Hij heeft een paar dagen gesproken met alle hoge militairen die er ongeveer te vinden zijn in Oekraïne. Ik denk dat hij daar ook gevraagd heeft, hoeveel steun heeft de Sirski eigenlijk? Moet ik bang zijn voor een soort van staatsgreep vanuit het leger wanneer ik de Sirski uit zijn functie zal ontheffen?
1: Ja.
0: Conclusie uit die gesprekken? Nee. Sirski had wel respect. De man heeft Kiev verdedigd in 2022. De man heeft Kharkov bevrijd, zou je kunnen zeggen, in dat jaar van de dreigende Russische bezetting. Dus het was niet een man die heel slecht lag. Maar het was

0: was wel een man die niet meer bij deze tijd hoorde. En dat hebben de andere hoge militairen kennelijk aan Zelensky duidelijk gemaakt.
1: Ja. En nu zit Rusland hiernaar te kijken, vanuit de stoel. En die zien dit gebeuren. Is dit koren op de molen?
0: Vorige week wel. Toen waren ze in Rusland buitengewoon tevreden en konden ze achteroverleunen om te kijken hoe de rotzooi zich in Oekraïne verder zou ontwikkelen. Maar vandaag, het is pas een paar uur bekend, hè, dat Zelensky ontheven is. Vandaag zie je bij de Russische bloggers op Telegram-kanalen bijvoorbeeld al meteen angst. Want die nieuwe commandant der strijdkrachten, dat is geen kleine jongen.
1: Ja, wie is die nieuwe man? Wie
0: is dat? Dat is een man van geboren in 1983. Hij heeft furoren gemaakt in 2014 in Mariupol. De stad die nu door de Russen helemaal verwoest is en als een soort van Potemkin-dorp weer is opgebouwd. Maar in 2014 waren daar de zogenaamde separatisten uit de Donbass, bijgestaan door zogenaamde Russische vrijwilligers, waren daar bezig om die stad in te nemen via het bezetten van het gemeentehuis, et cetera, en andere strategische punten. En toen heeft de huidige nieuwe commandant der strijdkrachten heeft met een paar panzervoertuigen alle barricades doorbroken, met wapperende vlag in top van die panzervoertuigen. De stad eigenlijk bevrijd van de dreigende bezetting door de separatisten, die vanuit Donbass, vanuit Donetsk en vanuit Moskou werden aangestuurd. En dat heeft hem enorme populariteit bezorgd, omdat hij het aandurfde om dat grote Russische leger met een hele kleine groep mensen aan te pakken. En daarna heeft hij nog een paar hele spectaculaire uitbraakpogingen in de Donbass met succes weten af te ronden. Dus hij is heel populair. En hij was ook de enige, nou niet de enige, zo kan ik niet zeggen, maar was wel de eerste die na het ontslag van de minister van Defensie zich solidariseerde met de minister van Defensie. Zei dat ben ik het niet mee eens. Dat is wat mij betreft een slechte beslissing van de president.
1: Ja.
0: En ja, daar heeft de president naar geluisterd. En dat zegt wel iets over de dynamiek nog steeds in die Oekraïnse samenleving. Ook na 4,5 jaar oorlog.
1: Ja. Maar kijken ze naar Zelensky, naar alles wat er de afgelopen weken gebeurde, nog wel als naar een goede democratische man?
0: Wij in het Westen en ook in Nederland, wij denken dat Zelensky de oorlogsheld van Oekraïne is. Maar dat is eigenlijk vooral bij ons. In Oekraïne zelf is er eigenlijk altijd heel veel kritiek geweest op Zelensky. Hij is gekozen in 2019 op een programma van verzoening met Rusland. Nou, die verzoening was onmogelijk, omdat Rusland niet wilde verzoenen. Maar eigenlijk al heel snel, toen bleek dat die verzoening niet mogelijk was, ontstond er ook kritiek op Zelensky. En die kritiek is nooit helemaal verdwenen. De Oekraïnse samenleving schaart zich achter Zelensky omdat hij de oorlogspresident is.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat wanneer de oorlog voorbij zou zijn en er worden verkiezingen gehouden voor het presidentschap, dat Zelensky er goed aan zou doen om zich niet herkiesbaar te stellen.
1: Ja. Ik dank je wel voor je komst, Hubert Smeets.

0: Les Fleurs, gezongen door Minnie Riperton. De dood van de 18-jarige zwarte jongen Nolan Wells maakt veel los in de Verenigde Staten. Nolan ging met 3 witte vrienden op een boottochtje in de Mississippi. Zijn vrienden kwamen thuis, maar Nolan werd later doodgevonden in het water. Onderzoek over de hele zaak is nog bezig. Toch hebben 2 prominente zwarte Amerikanen nu al $100.000 beschikbaar gesteld, omdat ze vermoeden dat er rond deze kwestie iets niet in de haak is. Wat is hier toch aan de hand? Carol Rock, Amerika kennen is hier. Wat is er gebeurd op die boottocht ongeveer?
1: Dat is de grote vraag.
0: Ja. Wat we wel weten, zou ik maar zeggen.
1: Wat we wel weten is dat Nolan Wells ging met zijn vrienden. Nolan Wells is een zwarte jongen. Al zijn vrienden waren wit of zijn wit. Het was 4th of July weekend. Dus dan gaan Amerikanen gaan altijd lekker de hort op. En zo deed hij dat ook met zijn vrienden. Niks aan de hand. Alleen kwamen die vrienden terug met zijn telefoon en sleutels, bleek later. En volgens hun verklaring koos Nolan ervoor, had een leuk meisje ontmoet. En hij zei, hey, ga jullie maar, ik blijf achter en ik ga met de volgende boot, kom ik terug. Dat zeggen ze dus dat er gebeurd is. Voor de rest tasten we nog een beetje in het duister. Er zijn heel veel tegenstrijdige verklaringen. Want die jongens zeggen van, nou, hij heeft er zelf voor gekozen achter te blijven. Die ouders zeggen, zo was onze zoon nooit. Die zou altijd zou die bij de groep blijven. Dat is ook precies wat hij geleerd heeft van zijn ouders. De telefoon, ook een raar verhaal. Zijn moeder die probeerde hem te traceren via zo'n app, 360. Toen kwam ze uit bij het huis van een van die vrienden. En daar waren al die jongens en meisjes waren daar nog gezellig aan doorfeesten. En daar lag zijn telefoon. Vond die moeder ook heel raar, want het is een tiener. En tieners hebben gewoon telefoons standaard gewoon geplakt aan hun handen de hele dag. Er waren gewoon berichten gewist van de telefoon. Dus dat geeft ook heel veel aanleiding om te denken van, wat is hier gebeurd? En dan komt natuurlijk ook bij, dat is Mississippi. En Mississippi is natuurlijk diep, diep zuid. En South will be the South, zeggen ze in Amerika. Dus het heeft natuurlijk
0: wat
1: al
0: wil je
1: verleden
0: daarmee zeggen met dat zinnetje?
1: Het zuiden heeft een hele diepe racist, een heel diep racistisch verleden. De lynchpartijen, mensen die aan bomen werden gehangen, zwarte mensen.
0: Strange fruit van Billie Holiday,
1: precies. En dat soort dingen. Dus kijk, zelfs ik woon daar niet eens. Ik zag die foto van die jongen met zijn vrienden op de foto en ik dacht, Mississippi, wat is daar gebeurd?
0: Ja. Zijn er ook meerdere autopsies gepleegd op het lichaam van de jongen? Is daar iets uitgekomen?
1: Nou, daar zijn ze nog mee bezig. Er is dus in Mississippi natuurlijk een onderzoek gedaan. Ze verwachten nog op het toxicologisch rapport. Ja. Dat kan nog even duren. Maar die ouders die hadden van, we willen zeker weten dat het echt een onafhankelijk onderzoek wordt. Want bijvoorbeeld een van de ouders van die jongens, die vrienden van hem, die is rechter in naar Ocean Springs, waar ze dus vandaan komen. En zij hadden zo van, we willen gewoon zeker weten dat er geen banden zijn met justitie of wat dan ook, precies. Want ja, mensen hebben toch een beetje de ervaring, zwarte mensen in Amerika, dat gebeurt helaas best vaak. Dus hebben ze ervoor gekozen om een onafhankelijk onderzoek te laten doen in een hele andere staat, in D.C. Daar is zijn lichaam toen overgebracht.
0: Ze hebben ook zijn telefoon niet afgegeven.
1: Hebben ze niet afgegeven, dat ligt dus bij de advocaat. Dat wordt ook
0: dus ze zijn gewoon heel erg argwanend.
1: Ja.
0: Ja, en zijn advocaat van die ouders is Benjamin Crump.
1: Crump, ja.
0: Waar is hij bekend van?
1: Ja, hij heeft eerder vergelijkbare zaken bijgestaan. George Floyd, dat is het meest recente. Die familie heeft hij toen bijgestaan. Breonna Taylor bijvoorbeeld, ook een hele bekende. Die heeft hij ook bijgestaan. Dus dat is wel een advocaat die dan toch steeds, eigenlijk als hij komt kijken, dan weet je van, er is hier iets aan de hand. Ja. Dus wel.
0: En het feit dat die prominente zwarte Amerikanen geld uitlopen of geld beschikbaar stellen.
1: Ja.
0: Zegt dat iets over het feit dat zij ook vermoeden dat er sprake is van een racistisch motief bij een van die 3 witte jongens? Misschien?
1: Ja, dat was natuurlijk. Kijk, ik volg deze zaak eigenlijk al vanaf 5 juli. Toen ik het op social media zag voorbij komen. En ik heb het toen pas later werd het opgepikt door alle media. En dan merk je natuurlijk ook wel heel veel zwarte mensen die denken van, oh jee, daar gaan we weer. Want ze hebben natuurlijk wel een reden om dat te denken, omdat dat heel vaak gebeurd is. Dat er antizwart racistisch geweld wordt gepleegd naar zwarte inwoners. En die De daders komen daar heel vaak gewoon mee weg. Iedereen staat eigenlijk zet zich schrap van wat gaat er nu gebeuren. En daarom hebben ze, dat begrijp ik natuurlijk ook, dat ze zeggen van we gaan zorgen dat alles naar boven komt. Dat we gewoon grondig gaan onderzoeken wat hier gebeurd is. Ja. Of het nou een racistisch motief is geweest, of het nou een misdrijf is geweest, of dat het inderdaad een ongeluk is geweest, zoals aanvankelijk meteen werd gezegd door de politie. Zij willen gewoon zeker weten onder steen uit de kan wordt gehaald. Ja.
0: En zet dat de zaak heel erg op scherp tussen de verschillende partijen, zal ik maar zeggen, dat er nu al, hè, want er is nog heel veel onduidelijk, zeg je zelf ook. Het is eigenlijk wachten op de definitieve feiten, dat er nu al eigenlijk een beetje gestreden wordt om de voorrang, zeg maar. Hè?
1: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Kijk, er is natuurlijk jarenlang in Amerika is het zo geweest dat als jij als zwart persoon werd beschuldigd van iets, dan kwam je voor de rechter te staan en dan had je misschien geen geld voor een advocaat en je kwam voor een volledig witte jury. En ook al had je niks gedaan, was heel makkelijk te bewijzen dat jij onschuldig was, had je gewoon geen schijn van kans.
0: Nee.
1: En die rollen die beginnen nu een beetje om te draaien, omdat je gewoon zoveel zwarte prominenten hebt. Bijvoorbeeld Colin Kaepernick, nou, die kennen we allemaal, de American voetbalspeler.
0: De man die op zijn knieën ging.
1: Die op zijn knieën ging bij het volkslied.
0: Ja.
1: Die heeft dus een onbekend bedrag heeft hij ook vrijgegeven voor de familie.
0: Spike Lee
1: die was bij de begrafenis.
0: Ja.
1: Maar een heel vooraanstaand Amerikaans burgerrechtenactivist, Al Sharpton uit New York, die heeft 50.000 gedoneerd. Tyler Perry, die is een hele bekende filmregisseur, die heeft ook 50.000 gedoneerd. Dat is een beloning voor degene die met de gouden tip komt. Die leidt tot een veroordeling.
0: Wat het ook wordt.
1: Dus dit soort dingen zie je wel gebeuren. Ja. Van dat ze zeggen van, we got your back. We gaan zorgen dat er gerechtigheid komt. Wat de uitkomst ook kan zijn. Dus of je nou kunt zeggen dat het gelijk wit tegen zwart is. Iedereen in Amerika weet wat er gebeurd is in het verleden. Dus iedereen zit te kijken van, oh god, wat is er daar gebeurd?
0: Ja, we hadden het net over George Floyd, dat is al een aantal jaren terug. Mm-hmm. Maar zie jij wat dat betreft wel echt een kentering de afgelopen jaren in hoe dit soort zaken worden bekeken?
1: Ja,
0: ook door de pers bijvoorbeeld?
1: Ja, door iedereen is natuurlijk wel, bij George Floyd werden we natuurlijk eigenlijk met ons neus op de feiten gedrukt, letterlijk, van wat er gebeurt en hoe oneerlijk het rechtssysteem in Amerika kan zijn. En deze prominenten die geld doneren om te zorgen dat er gewoon een eerlijke rechtszaak komt voor Nolan. Die proberen dat tij eigenlijk te keren. Omdat er natuurlijk zo vaak, de gevangenissen zitten daar ook vol met zwarte mensen die onschuldig zijn. En de laatste jaren zie je dus ook eigenlijk inderdaad ook een kentering dat steeds meer mensen zich inzetten voor social justice. Proberen dit soort zaken weer aan het licht te brengen en deze mensen toch vrij te krijgen, omdat er ander bewijs is. We kunnen nu met DNA dingen bewijzen. Dus je ziet toch wel heel veel dingen veranderen, omdat iedereen weet van, we moeten nu heel erg opletten dat het eerlijk gebeurt.
0: Ja. Nou, dat gebeurt sowieso in deze zaak, begrijp ik.
1: In deze zaak zeker, want iedereen kijkt.
0: Iedereen zit er bovenop.
1: Uitgebreid behandeld. Ja.
0: Nou, het wachten op de definitieve feiten, zou ik maar zeggen. Dankjewel, Carol Rock.
1: Graag gedaan.
0: Ik hoorde al een muziekje, maar dat is pas voor straks. We gaan terug naar 1976. Daar komt het muziekje wel vandaan, hoor. Het geboortejaar van het oog, maar deze zomer lichten we er een aantal hits uit dat jaar. Vandaag is dat dit nummer, wat we net hoorden, maar liefst 7 weken toen destijds bovenaan in de top 40.

0: Nou, duidelijk toch, de Dancing Queen van de Zweedse band ABBA. Koos van Doesburg, auteur en vertaler, goedenavond.
1: Hi.
0: Is dit nog altijd een nummer waarmee je dan heen en weer gaat deinen? Of niet
1: ja,
0: zo?
1: Ja, eigenlijk. Nou, ik vind het niet een van hun beste liedjes. Maar dat is meer de tekst. De muziek is echt fantastisch.
0: Wat deugt er niet aan die tekst dan?
1: Nou, deugt niet. Ik bedoel, het is een beetje nikserig. Meisje van 17 dat er lekker uitziet en leuk kan dansen en dat iedereen daarnaar kijkt. Ja, nou. Ja. Dat is het.
0: Ja, maar goed. Maar goed, je kan het ook weer niet helemaal ermee afdoen. Want in die tijd was het een van de succesvolste hitsingles uit de jaren 70. Rolling Stone, het muziekblad, zei dat is een van de grootste popplaten aller tijden.
1: Ja, maar het komt voornamelijk door de muziek, hoor. Die muziek is echt fantastisch.
0: Ja.
1: En ik heb dit wel vertaald, maar niet gewoon zomaar. Mij werd gevraagd om Mamma Mia te vertalen en daar zit het in. En,
0: een musical, hè? In Nederlands.
1: Ja, in de musical, ja.
0: Ja.
1: En daar vind ik nog wel veel mooiere liedjes in zitten, hoor. Of betere, of weet ik wat. Maar dit is inderdaad gewoon een geheid feestnummer. Je kan niet blijven zitten als je dit hoort.
0: Ja, maar als jij zegt, nou ja, er zijn wel betere teksten geschreven door ABBA in het Engels. Ja. Hè, die moet je dan vertalen. Ja. Kun je dan als vertaler, waarin je toch een zekere dichterlijke vrijheid mag hebben, denken van, ik piep er nog even een paar mooie zinnetjes in.
1: Nee hoor, bij Björn kan dat niet. En bovendien vind ik dat zelf ook niet. Kijk, het is, dat is het lied en dat moet in Mamma Mia Nederland komen.
0: Ja.
1: En dat moet dan, ja, het is heel erg puzzelen. Maar het moet wel hetzelfde rijm natuurlijk hebben en dezelfde lettergrepen en hetzelfde metrum en dezelfde betekenis.
0: Ja.
1: Dus je kan niet eventjes leuk zelf
0: even wat anders maken. Nee. Ja, sinds wanneer mag je eigenlijk Björn zeggen?
1: Oh, hij heeft me opgebeld of ik dit wou doen.
0: Oh ja?
1: En hij had aan zijn muziekuitgever gevraagd om werk van liedvertalers op te sturen. En daar had hij mij uitgekozen. Dus dat vond ik wel heel leuk.
0: Ja, en ook zeer eervol. Toen keek je daar
1: heel
0: Amerika van
1: eervol,
0: op.
1: Ja. En ik wist helemaal niet waar het over ging.
0: Je wist nog wel wie Björn was, dat hij van ABBA was en componist.
1: Nou, ja, dat wel, maar ik wist niet wie Ben en wie Björn en wie Benny was.
0: En, als door de telefoon is, maakt dat niet uit, Coat.
1: Nee, precies. Maar ja, hij vroeg, kom naar Londen. Want ja, ik dacht dat het een musical over ABBA was, maar dat was dus helemaal niet waar. En hij zei, kom naar Londen, dan gaan we daar naartoe en dan kan je kijken of je het wilt doen.
0: Ja, we hebben overigens nog even kunnen even een stukje van Dancing Queen laten horen zoals jij het vertaald hebt voor Mamma Mia, hoor. Daar komt-ie.

0: Ja, ik dacht nog Dancing Queen, hoe gaan we dat vertalen? De dansende koningin is best wel lastig, maar ja, uiteindelijk komt het toch een beetje terug. Is goed gedaan.
1: Ja, ik dacht, ik laat het gewoon staan. Want het moet in dat ritme passen. Dan kan je doen dansprinses, nou is ook niks. Gewoon koningin of danseres. Het is allemaal zo slap. Ik dacht, ik laat het gewoon staan. Het is heel bekend. Iedereen weet waar het over gaat.
0: Ja.
1: En dat is pakkend.
0: Ja, precies. Want zo'n woordje als danseres, het bekt toch niet lekker als je zingt?
1: Nee.
0: Als je met R moet eindigen?
1: Nee.
0: Hè?
1: Nee.
0: Dat
1: nee,
0: is er niet. Nee. Werktitel van het nummer was vroeger over, was Boogaloo, geloof ik. Hè? Boogaloo.
1: Oh ja?
0: Ja, dat ben
1: van dit nummer?
0: Ja. Had je daar iets mee gekund? Ik vind Boogaloo wel een lekker woord. Boogaloo.
1: Ja. Maar ja, dat hoef je ook niet te vertalen.
0: Nee, dat moet je ook vooral zo houden, ja. Maar jij had dus, die vertaling moet je die eigenlijk verplicht opsturen voordat die überhaupt gebruikt wordt? Ja. En die wordt echt gecontroleerd.
1: Björn is een enorme mierenneuker, maar dat ben ik ook. Dus dat werkte heel prettig. Dan deden we door de telefoon. Ik stuurde hem mijn vertaling op. Met daarachter de letterlijke vertaling. Dat dus niet rijmde, hè, maar dat hij wist wat er stond. En hij heeft een enorm taalgevoel. Dus dat kon hij allemaal precies zien. Of het klopte of niet. En toen belde hij een keer. Toen zei hij, je hebt in, ik weet niet meer wat, het tweede couplet. Heb je op de tweede zin heb je een lettergreep te veel. Ik zei, nou, dat lijkt me sterk. Toen zei hij, ja, daar staat terug. Ik zei, ja, maar wij zeggen terug. Oh, nee, dan was het goed.
0: Dus hij liet zich het Nederlands echt. Hij liet zich het Nederlands echt smaken om te kijken of het klopte.
1: Ja.
0: Dat vind ik wel bijzonder. En, eigenlijk kan je ook aan een ander overlaten.
1: Ook,
0: maar ja. Heb je contact kunnen blijven onderhouden met ABBA eigenlijk? Of niet? Werkt dat zo? Of niet? Of niet meer?
1: Nee. Eventjes daarna nog. Toen ik genomineerd was voor de, hoe heet het, award. Jong Krijkamp Award. Maar nee, eigenlijk niet. Wel nog bij een première in een ander land. In Hamburg.
0: Daar ben je eens kijken. Ja.
1: Geen vriendschap of zo.
0: Nee, nou, ik vind het ook weer heel goed nuchter. Niet starstruck, om maar een Engels woord te gebruiken, is Coach van Doesburg. Ja. Ik dank je wel voor dit mooie verhaal over een liedje wat alweer 50 jaar oud is. Dancing Queen. Dank je wel, Coach van Doesburg. Ga je goed.
1: Joep, dank je, dag.
0: Dag.
2: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag.

grijs.

0: Bente zong Hoogtevrees en dat deed ze niet voor niks, want burgemeester Carola Schouten van Rotterdam lost deze week haar verkiezingsbelofte in door van de Euromast te abseilen. Vindt ze best spannend, vertelde ze eerder in een filmpje.
1: Goedendag, ik ben hier op de Euromast en er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? U moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Ik vind het nu al een beetje shaky om hier te staan. Maar ik ben bereid, als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden, om dat te gaan doen.
0: Nou, dat is nog eens een mooie belofte. Merel Kind, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, u behandelt mensen met hoogtevrees of met een chic woord acrofobie. Wanneer heb je eigenlijk hoogtevrees? Wanneer spreek je daarvan?
2: Ja, want dat is een goede vraag. Want er zijn heel veel mensen die wel een lichte vorm van hoogtevrees hebben. Maar wij spreken echt pas van hoogtevrees als mensen er last van hebben in hun dagelijks leven. Dus dingen niet kunnen doen die ze wel graag zouden willen doen of die belangrijk voor ze zijn door hun hoogtevrees.
0: Ja, en doe je die hoogtevrees, kun je die opdoen of heb je die soms al van nature?
2: Nou, soms is het zo dat best wel jonge kinderen dat al hebben. Maar we zien ook best een grote groep die het pas ontwikkelt na hun 50ste. En dat is wel interessant, want dat komt eigenlijk wat minder voor bij andere angsten, maar dus wel te verklaren. Want heel veel mensen, ook zonder hoogtevrees, die kunnen wel, als ze op grote hoogte zijn, dat een beetje instabiele, wiebelige gevoel hebben.
0: Ja.
2: En nou ja, dat heeft te maken met dat als je op grote hoogte bent, dan proberen zeg maar je ogen en je evenwichtsorgaan en je spieren samen te werken om de balans te houden of om dat evenwicht te houden. Maar de visuele referentiepunten zijn op grote hoogte gewoon minder goed zichtbaar of verder weg. En dat roept eigenlijk dat beetje instabiele, wankele gevoel op. Dat is op zich niet erg, alleen voor sommige mensen is dat heel vervelend. En met name bij mensen boven de 50 is dat ook al wat sterker. En als je dat heel vervelend vindt en daartegen gaat vechten en daar onzeker van wordt, dan wordt dat gevoel eigenlijk erger. Omdat als je angstig wordt, roept dat ook weer lichamelijke reacties op, zoals verhoogde hartslag. De meeste mensen gaan wat trillen van hun angst, waardoor ze nog instabieler worden. En zo kunnen ze in een vicieuze cirkel raken en heel erg angstig worden.
0: Ja, maar is het daarmee nou een lichamelijk probleem of een lichamelijke klacht, of is het ook psychisch?
2: Het is vooral psychisch, maar het begint lichamelijk. Maar als je dat lichamelijke accepteert, dat je soms op hele grote hoogte wat instabiel voelt, dan is er niks aan de hand. Het wordt pas psychisch als je daartegen gaat verzetten of dat heel vervelend vindt.
0: Ja.
2: En dan kan je op die manier een hoogtevrees ontwikkelen.
0: Ja, maar moet je dan bij jezelf een trucje toepassen dat, ik noem even wat anders, als je een kilometer ver wegkijkt en je ziet niet scherp, zeggen, ja, dat is logisch, want het is een kilometer ver, mijn ogen zijn niet meer zo goed, ik zie het niet. Moet je zo ook te werk gaan met hoogtevrees, omdat het begint met een soort lichamelijke klacht, zegt u?
2: Ja, het begint met een lichamelijke klacht. Als je dat vanaf het begin doet, als je gewoon weet van oké, dit hoort erbij op grote hoogte en het is prima en er is eigenlijk niet zoveel aan de hand, dan is dat een goede truc. Als mensen eenmaal hoogtevrees hebben ontwikkeld, dan werkt die truc zelden.
0: Ja, dan zit je er eigenlijk aan vast.
2: Ja.
0: Dan heb je... Maar gebeurt het ook gelijk bij de eerste keer? Je staat op 200 meter hoog, je kijkt naar beneden, je schrikt. Dan heb je de angst te pakken. En dan is het eigenlijk al gebeurd. Dan heb je niet de rust gehad en dan kom je er moeilijk vanaf, begrijp ik.
2: Ja, zo kan het dus wel gaan. Dat inderdaad, als mensen een keer zo'n paniekaanval of zo'n hele heftige angst hebben ervaren op grote hoogte, dan leren ze eigenlijk een soort associatie tussen hoogte en die angst. En dan iedere keer, als ze weer het gaan proberen en op hoogte komen, dan voelen ze eerst weer die lichamelijke sensaties. Die horen bij die hoogte. Maar voor die mensen is dat een voorspeller van die angst.
0: Ja.
2: Dus daar word je dan al bang van. En dan gaat het eigenlijk mis.
0: Ja, en kent u ook het fenomeen, ik praat een beetje over mezelf voor daarin, maar dat als je op hoogte bent, ik weet het als kind nog een keer, dat ik een meter of 7, 8 hoog was en naar een rivier keek zonder balustrade. En toen had ik ook het gevoel van, ik word er naartoe gezogen. Er is een klein stemmetje mij dat zegt, je zou nu ook een sprongetje kunnen wagen.
2: Ja, we zien eigenlijk twee groepen met hoogtevrees. Eén groep die is bang om te vallen en de andere groep bang om te springen. Dat is een soort zuigende werking uitgaat van die diepte. Op zich zie je wel vaak dat als mensen het spannend vinden, als je bang bent, dan ben je altijd zeg maar super alert op waar het gevaar vandaan komt. En ook zoek je eigenlijk de escape route, dus waar je naar kan vluchten.
0: Ja.
2: Dat zijn eigenlijk de twee belangrijke punten waar je op moet letten. Dus wat het precies is, dat er zo'n zuigende werking van uitgaat, het zou dus kunnen zijn, omdat daar eigenlijk ook het gevaar vandaan komt, dat je dat goed in de gaten wil houden. En daardoor, dat het ook een soort aantrekkingskracht heeft.
0: Ja.
2: Net zo goed als dat mensen die bang zijn voor spinnen of wespen ook heel erg alert zijn op als ze een spin zien of een wesp. Ja. Je wil gewoon weten waar het gevaar zit.
0: Ja. Wat moet burgemeester Schouten nu doen als ze die sprong in diepe gaat wagen? Want die heeft hoogtevrees, dus die komt het moment tegen dat ze voelt, ik wil dit helemaal niet.
2: Ja. Voor hoogtevrees, hoogtevrees komt veel voor, net als een heleboel andere fobieën. Op zich kunnen best veel mensen om die hoogtevrees heen leven. Tenzij je er dus last van hebt in het dagelijks leven, of je hebt een andere hele sterke motivatie om over je angst heen te komen of je angst aan te gaan. En voor Carola Schouten geldt dus, ze heeft dit beloofd aan de Rotterdammers. Dus zij is enorm gedreven, enorm gemotiveerd om die angst te ervaren. Wat echt een heel naar gevoel is. En naarmate je dichterbij komt bij dat gevaar, zal die stem van die angsten ook groter en sterker worden. En vraagt hij van wegwezen hier, ik wil vluchten.
0: Ja.
2: Maar ik denk toch, ik schat in dat Carola het wel gewoon gaat doen. Want die is zo enorm gedreven. Is ook wel echt een stoere vrouw. Dus ik vind het super stoer dat ze daar angst aan gaat. En als ze het doet, dan is het eigenlijk het belangrijkste dat ze probeert om het vrij bewust te doen. Want dan kan ze er echt wat van leren.
0: Ja. Dus ogen open en recht vooruit het diep inspringen.
2: Volgens mij met dat abseilen ga je best rustig over dat randje, wat het ook al lastig maakt. Maar kijk, wat ze eigenlijk niet moet doen, is inderdaad een soort, ik ben hier niet, ogen dicht. Als ik straks maar weer op de grond ben, dan heb ik het gedaan. Ja, dat kan ze doen, maar dan zal ze de volgende keer weer net zo bang zijn.
0: Ja.
2: Als ze het aan kan om dit bewust te doen, om die angst toe te laten, dan kan ze ervan leren. En dan kan ze dus leren, het is heel vervelend, maar ik kan die angst aan. En ik hoef hier niet zo bang voor te zijn.
0: Want en ze schijnt ook geoefend te hebben trouwens, hè? Op een klimwand. Dat is denk ik 1 meter of 10, misschien 15 of zo. Is dat een goede truc?
2: Nou, het is wel verstandig dat je al eerst oefent in iets minder enge situaties, waardoor de kans groter is dat het op de Euromast gaat lukken. Dus dat is best verstandig.
0: Het zou kortom, u ziet het haar wel doen, dus wellicht dat ze, als ze weer op de grond staat, lid wordt van een abseilvereniging. Je weet het maar nooit.
2: dat verwacht ik niet, maar als ze het goed doet, dan kan ze er echt wat van leren. En dan hoop ik voor haar dat haar angst wat minder erg is.
0: Ja. Ik dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel. Merel Kind, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.
2: Graag gedaan.
0: Ja, en dan was dit met het oog op morgen. Straks nooit meer slapen. Teddy Tops in gesprek met psychiater en filosoof Damian Denies. En morgen zit hier op deze plek Sheila Sital Singh. Ik wens u nog een hele mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Welkom.
3: Zij is er. De koningin van de tv, Mies Bouwman.
4: Toen ik dat in de kranten las, toen werd ik vreselijk opstandig.
3: Zij is er ook. De zangeres zonder naam. Ze doen mee aan een protestavond in 1977 tegen homohaat. Het is het startpunt van een nieuwe podcast over verzet, maar ook relativering.
5: Ik hou van frituur, ik ben dik, ik ben vrolijk, ik hou van zingen en ik ben homo.
3: En hij heet, zoals de zangeres zonder naam al zong, Luister, Anita. Een podcast van de NOS, nu op NPO Luister.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: De fiets van de broek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.